0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

onderweg uit Netherlands. Maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn vast.

zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: te quiere como yo te quiero.
1: Por mí te quiero.
2: This is the remix.

computers en volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potje anoniem dat je te kijken van vandaag is. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost, kijkt naar de problemen, ze wordt ingelicht, schuldhulp, mensen zonder woningen, allerlei zaken. We deden verslag, samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio, want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima, we kunnen wat traag. Situatie waar, wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad, want ze is hier. Mevrouw Roseline Daan, in afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins. Aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten, ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoortaanvragen, PSA-aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd, dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal.
0: Zo, want ja. Die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen, want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan mijn brothers en mijn sisters die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden, oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Ze is te zwaar, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd. Zo.
2: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een stukje willen vertellen over dit
0: project. Dan moet ik hem vragen om assistentie, want nu worden we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
0: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ze zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar.
0: Oké, nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
2: Ja.
0: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
2: Nee, dat krijg je problemen.
0: Dan gaat Kwaku niet door.
2: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, juist, als je er niet bent, dan... maar dat wil ik ook niet, want ik ben en blijf een Suriname-ang die gaat voor Suriname.
0: Oké, ja. Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal met je meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
2: Nee, Norman. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
0: Oké, vertel.
2: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk... Ik mocht voor onze huidige president mocht ik op 25 november een speciaal naar Suriname gaan. En mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor hem.
0: Wat?
2: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloof. En daar is het een beetje gaan...
0: Borrelen.
2: Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En daar heb ik hem ook verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
0: Zo.
2: En tijdens ik bezig was, heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
0: Zo.
2: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En in ieder geval vond het een mooi project.
0: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken, ja. Met name de ondernemers ook.
2: Ze staan open, ja.
0: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
1: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Ja. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
2: Soms meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi. Want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat die trekken.
1: Dan let je niet meer op functies.
2: Precies. En ja, dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en al de collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt wel.
1: Ja. Nou, precies zoals Patrick het zegt. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
0: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
1: Ja.
0: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, opening van de consulaat. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
1: Precies.
0: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar.
1: Absoluut.
0: Dus dat is een goede zaak.
1: Zeker.
0: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is.
1: Ja.
0: Dat vinden we goed. Goed idee.
2: En waait het nieuwe wind.
0: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval.
2: Ja.
0: En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ja, ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
0: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten.
1: Okay.
3: Bijvoorbeeld Awara, Podosiri, Madame Jeannette, Mopee, Jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
0: Zo.
3: Ja.
0: U noemde iets aan het begin dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat.
0: Gelato.
3: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
0: Oh.
3: Ja.
0: Dat is mooi.
3: Ja.
0: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomicitair, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
1: Staan jullie ook bij Wakapas?
3: Ja, klopt.
1: Ah ja,
3: klopt.
1: Daar ben ik er geweest.
3: Ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten.
3: Want, en het bedrijf heet Padre Nostro.
0: Padre Nostro.
3: Ja,
0: klinkt Italiaans.
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
0: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
0: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst, nou, Podosiri.
3: Podosiri. Awara.
0: Awara.
3: Zuurzak. Ja.
0: Yo, dat is,
3: de meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ice cream.
0: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
2: Ja, ik heb contact.
0: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
2: Zal ik het even
0: open? Helemaal?
2: Ja, open, ja.
0: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
2: Even kijken, ik heb hem aangeklikt bij jullie.
0: Dan moet hij binnen zijn.
2: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
0: Ja.
2: Ja, goedemorgen. Ik ga u nog een keer proberen.
0: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
2: Op speaker, oké.
0: En voor je microfoon houden.
4: Dat zou ook werken.
0: Dat kan wel ook.
2: Hoort u mij?
5: Ik hoor u heel goed.
0: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
5: Goedemorgen van hieruit.
0: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
4: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
0: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
4: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die Odi dapi aan onze Sranam Bradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
1: Odi, Odi, Sisa.
4: Mijn body was with Odi, Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
1: Ja.
4: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren en ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
0: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
1: Ja.
0: Dit is uniek.
1: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
0: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
4: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
0: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
4: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
0: Okay.
4: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richards en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
0: Okay.
4: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
0: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen alle Nesranama all over the world?
4: Ja, oma. Ik denk dat Milonde.
2: Nee.
4: Milonde, echt Milonde. Furo. En mijn hoofd dat de Wajunu aan Okasi. Voor samen naar het ding. Hoe kan bouwen aan betere Sranang. Ik kan gewoon ook de buurt is aan Oebouw. Oebouw, pand buiten. Oebouw, alle die volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting. Als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar. Maar in de loop van de jaren nog bakken. Dat stichting nog kiezen met die occasie. Voor renoveer en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we kon, dat we actie aandacht ook doen. Dat je moet met u reorganiseren de buurt. Dus maar voor dat we hier recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aftak dat we naar dat zee gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan naar z'n naartoe, we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, met together, hoe kon zit Sranan. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mi lobo.
0: Graag aan je.
4: Misa spektis kondre bo.
0: Zo.
2: Mooi, hè?
0: We wachten, tapi. Ja.
4: Okay.
0: Goed zo. Heel mooi. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, als ik dit zo hoor. Ja. Oké.
4: Mag ik nog wat zeggen?
0: Gaat u gaan.
4: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. Hoe ben je naar een gebied Riberen? Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat je een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat je ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. Maar stel dat ze aan het braden en als je ze aan het tracé gerust. Dan gaan we vast van een wakker naar een heel opofasie. Een politiek systeem voor het familie en een matinafessie aan de moro. Omdat de computers reveen volgt een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoniem dat je tekens maar pot afvissie. Mijn wangestelde gerust te voeten in de regering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abinoto. We put de noten naar visie en dan moro begin noten en kies aan vast aandacht. Maar alles maar aan de prioriteit naar de regering die zie. Dus de afrede dat is maar ook in Amerika die hebben van noten. Even de zit op een veld dat is maar die hebben van noten. En kies aan occasie die kan komen met Donna Madeliefjestraat nummer 34 Stichting Volkshuisvesting. Dan maken we deze revel was dit probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wij naar bij woonbouw naar Voorburg 150 of zo toe. Dus na het bafajari die ze dan, we hebben ongeveer 300 of zo voor sociale zaken zien, 300 of zo voor een totale regering. Dan gaat dat dan ook met kwam bijzien. Dan gaan ze een moestdoelijke regering voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
0: Heel mooi. Grantangie hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
4: Ja, hartelijk dank.
0: Graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja,
0: hè?
2: Dat is mijn doel.
0: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
0: Ja.
2: Minister, ik spreek u straks weer.
0: Ja.
4: Grazie.
0: Ja, okay.
1: Groetjes.
4: Groetjes.
0: Ja. De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja,
0: de
2: presentator. Ook op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
0: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling van 18 juli?
1: 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterren. Apratisa we shiitaks ma etak disnafuantra partij, noze disnafuantra etnische groep. Asan dat nevroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd vanuit Paramaribo. Ook nog een minister, die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur, zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsie. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden, maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. Aan enige zin zei wanneer iemand beter. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
0: Mooi.
1: Dus dat is de kern.
0: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
1: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
0: Mooi.
1: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
0: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem. En zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
0: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven, Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Surinamer.
0: Ja, grote. Zeg het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten, broem, broem, broem, aan Rieskong, die Ayera Tori.
2: Adoro.
0: Dus adoro. Nee. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
6: Dankjewel, ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
1: Dat klopt.
6: Kijk zo, dan heb ik dat. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent
1: Roseline Daan.
6: Roseline Daan.
3: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
6: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
0: Ja, graag.
6: Oké. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de hoofddorp en terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
1: Mensen ophalen?
6: Nee, informatie ophalen die dag bij die.
1: Ik denk dat het even over de onderminister.
2: Ja, de onderminister.
0: Oh, dat was de onderminister aan de telefoon.
6: Ik hoorde u dat net zeggen.
0: Net.
6: U betoog net.
1: De belezingen dan.
6: Ja.
1: Die informatie tot zich nemen.
6: En het terugbrengen naar de gemeente.
1: Ja.
6: Inderdaad. Dat heb ik u horen zeggen.
1: Klopt.
6: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens weer van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
1: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
6: Ja.
1: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen, dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
2: Amba,
6: Ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten. En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
1: Absoluut.
6: Waardoor ik, en als ik iets hoor die mij trigger, dan wil ik toch meer,
1: heel goed,
6: zeg maar, inzicht krijgen.
1: Zeker.
6: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van een etniciteit, los van een religie of wat dan ook. We zijn er gewoon. En we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was, zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte.
2: Wat is er weer?
6: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
1: Ja.
6: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
2: Dat van meneer Koolhaar.
1: Ja.
6: Bijvoorbeeld.
1: Ik heb er gisteren over gehad.
6: Ja.
1: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
0: kijken naar het verleden,
1: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai, dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al. Misschien wel in het begin, traag, ja. Maar er is geen sprake van stilstand. Ja. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panca werken we heel nauw samen. Ja. En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap. Ja, ja. En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt. Ja. Ik mag prijs geven dat gisteren was het, ja, gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor de consulaire diensten.
6: Okay,
1: toch?
6: Okay.
1: Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
0: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panca. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
1: Ja,
0: ja, toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen
6: Op bezoek. Voor mij is het ook zijn excellentie, meneer Panca.
2: Ook voor mij.
0: Oké, okay. Goed zo. Meneer Panca, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
7: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Gottfried, meneer...
0: Van Gom, Norman, ja.
2: Norman.
7: Meneer Richard en meneer Norman.
0: Ja,
7: en natuurlijk... De geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
2: Ja.
7: Goedemiddag.
1: Middag.
6: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur en de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dan waren ze niet. Het is on speaking terms.
0: Ja.
6: Maar ik hoor hier een chemistry.
0: Ja, oké. Okay. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
2: Een nieuwe wind.
7: Ja. Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterdichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... En als jullie ons niet opzoeken, zoeken we jullie wel op.
6: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
0: meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
7: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemers. Die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat... de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwakkoe Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
0: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, wat zeg je hiervan?
2: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. Hm. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund, elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
6: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kortvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
2: Dat toch een platform krijgen.
6: Juist.
2: Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
6: Ja,
2: toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereiken. Ik ben echt een gelovig mens, dus ik voelde gewoon, de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
6: Ja, en het is nog steeds zo.
0: Okay.
6: Dus het is misschien.
2: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
0: Okay.
2: Dus ik denk dat wij misschien daarover. Ja.
0: Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
2: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
0: Dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
7: Als ik het even wat van mag zeggen.
0: Ja?
7: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die de heer Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers, dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin. En ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
0: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwakkoe te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
7: Ja, natuurlijk.
6: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
7: Ik kijk er naar uit. En we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En.
2: Het is onze Rosa Amba.
7: Ja. Ze is, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonderde.
6: Oké. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
7: Ja, toch wel. Toch wel. Kalmte zal je redden.
6: Oké. Okay. Lukt het om nou de 3 minuten Jurgen Rijmanis niet te doen? Maar dank u wel, hoor, ambassadeur. En succes. We zien elkaar zondag op het Kwakke Zomerfestival. Ja, ambassadeur, ik groet u ook, hè.
7: Ja,
6: we zien elkaar graag.
2: Dan
6: geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
1: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kotfried, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus op vooruitgang.
6: Oké, mooi.
1: Ja.
6: Ik ben blij met dit geluid.
8: Heel goed.
1: Ja.
8: In de tussentijd hebben we Patrick. Patrick heeft contact met
2: Jurgen. Meneer Rijman.
8: Is dat waar?
2: Ja, je bent in de uitzending, Jurgen.
7: Goedemiddag, lieve mensen. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, lieve Jurgen.
8: Jurgen is gewend om snel te praten, omdat we 1 minuut hebben, 1,5 minuut. Gaat het lukken? Anders bellen we je terug, hoor, na 4 uur.
7: Het kan ook wat je wil. Alles mag. We kunnen na 4 uur bellen.
6: Bel hem na 4 uur nog, man.
8: Ja,
6: we gaan. Contact om zich haast.
8: Ja, want hij praat snel. Hij kan het wel.
7: Na 4 uur.
6: Jurgen is slow.
8: Na 4 uur.
2: Hij is later.
8: We spreken elkaar straks. Na het nieuws. Want we hebben nog meer te vertellen. Want straks gaan we misschien de luisteraars ook erbij betrekken. Wat horen ze hier? Wat voelen ze?
2: Ja.
8: Dat is ook goed. En jongen, ik wil lust alle eisen van u daar, man. Ze komen met een speciaal concept. Nee, ze is pas gearriveerd.
3: Ik ben net vanmorgen aangekomen.
8: We gaan naar het nieuws.
3: Morgen.
8: We gaan naar het nieuws en zijn straks bij u terug, luisteraars. Blijft u afgestemd.
2: Broer, dan ben ik zo naar het nieuws.

0: Hoort u mij?
1: Ik hoor u heel goed.
2: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
1: Goedemorgen van hieruit.
2: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
1: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wind.
2: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wind, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
1: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die Odi dapi aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
3: Odi Sisa.
1: Mijn body was with Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
3: Ja.
1: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitvoeren.

0: is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
1: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
2: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
1: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
2: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
1: Okay.
2: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
1: Okay.
2: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
1: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Esranaman all over the world?
2: Ja, Oma. Ik denk dat Milobde.
3: Nee.
2: Milobde. Echt Milobde. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu a Okasi. Voor samen naar het ding. Oekabou. Een betere Sranang. Mikogoluku de biert is a Oekbou. Oekbou. Pond buiten. Oekbou. Aladdin Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting. Als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar. Maar in de loop van de jaren nog bakken. Dat stichting nog kiezen met die occasie. Voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we kon, dat we actie aandacht ook doen. Dat je op me kon reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht tot dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aantak dat we naar dat zee gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan naar z'n naartoe hoe we doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand met together hoe kon zit Sranan. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mi lobo.
1: Gratang, gratang.
2: Misa spetis kondre bo.
1: Zo.
3: Mooi, hè?
1: Ulobito.
3: We wachten tapi.
1: Ja.
2: Grantangi Medoro.
1: Oké, goed zo. Heel mooi, heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
3: Zeker.
1: Ja. Oké.
3: Frisse wind.
2: Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gaan.
2: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. Hoe ben je naar een gebied Riberen? Bij een president en een vice-president. To launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat hij ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Wow. Vooral die potisma. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozon.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoort u mij?
3: Ik hoor u heel goed.
4: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
3: Goedemorgen van hieruit.
4: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
3: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
4: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
3: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laten we alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze stranaf bradas en sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
5: Odi odi sisa.
3: Mijn body was with odi sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
5: Ja.
3: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling, en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
4: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
5: Ja.
4: Dit is uniek.
5: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
4: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
3: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
4: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
3: Ja? Ik zal het zondag nog niet zijn.
4: Okay.
3: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
4: Okay.
3: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
4: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Esranama all over the world?
3: Ja, oma. Ik denk dat me loopt denk.
2: Nee.
3: Me loopt ah. Furu. En me hoop dat de wajunu a okasi voor samen na nga de ukabou wa betere sranang. Me kogo luku de birti sa ubou. Ubou pont buiten. Ubou ala de volkswerk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar. Maar in de loop van de jaren nog bakken, de stichting nog kies om die occasie voor renoveer en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe dat je moet reorganiseren de buurt. Dus maar voor dat we hebben recht toe dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aan dat we naar dat zee gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan als een naartoe hoe we doen travasi. Dus reiken jullie ons de hand met together.
4: Hoe kon
3: dat
4: nam
3: je oproep. En ik eindig weer door te zeggen,
4: mi lobo. Gratang,
2: gratang.
4: Misas dit is kondrebo. Zo.
2: Mooi, hè?
4: Mooi. Hoe
2: lobby toe? We wachten tapie.
4: Ja.
3: Gratang, mi doro.
4: Oké. Okay. Yes. Goed zo. Heel mooi, heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
2: Zeker.
4: Ja. Oké.
2: Okay.
3: Mag ik nog wat zeggen?
4: Gaat u gaan.
3: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sanang zeggen. Is de regering lanceer een nationaal huisvestingsprogramma? U bent in een gebied Ribera. Bij een president en een vice-president toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Nou, een ammonie dat je ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. Nu was stel dat ze aan het praten en dat ze aan het tracee gerust. Dat gaat vast van een wakker naar een heel opofasie. Een politiek systeem voor het familie en een matina visie aan het demoro. Omdat de computers even volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar voor die anoniem dat je te kies maar voor de visie. Nu wordt gesteld in gerust te voeten in de regering die ze en zeker onder minister die stond, ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die hebben noto, we pot de noto naar visie en dan wordt begin noto, ik kies haar voor aandacht. Maar alles maar heb je prioriteit naar de regering die zie. Dus de afrede dat is maar ook in Amerika die hebben van nodig. Heeft een shit op een veld dat is maar die hebben van nodig. Nee, ik is een occasie die kan komen. Mis Donna Madeliefje straat nummer 34 stichting volkshuisvesting. Dan mangen de schrijven los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat we woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wij naar. PWO bouw naar Voorburg 150 osso toe. Dus na Bafayari die ze dan, we hebben ongeveer 300 osso voor sociale zaken zien, 300 osso voor een totale regering. Dan gaat dat dan om begin met kwam Beijing, dan gaat ze om moest doen like regering voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
4: Heel mooi. Ik kan het aan je hoor. En succes met alles wat je doet. Dank u wel.
3: Ja, hartelijk dank.
4: Graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
6: Ja, he, de Surinamers. Dat is mijn doel.
4: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
6: Ja, er bel nu iemand die moet komen plakken.
4: Ja.
6: Minister, ik spreek je straks weer.
4: Ja.
3: Graag, Tani.
4: Ja, okay.
5: Groetjes. Groetjes.
4: Ja. De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
6: Ja, en die wacht ook op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
4: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die hier loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp, mensen zonder woningen. Allerlei zaken. We deden verslag. Samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio, want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima, we kunnen wat traag. Situatie waar, wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad. Want ze is hier, mevrouw Roseline Daan. In afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten, ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoortaanvragen, PSA-aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd, dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal, helemaal.
0: Zo, want ja, die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen, want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan mijn brothers en mijn sisters die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden, oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Het is dus warm, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd. Zo.
2: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een stukje willen vertellen over dit
0: mooie project. Dan moet ik hem vragen om assistentie, man. Want nu worden we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
0: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ze zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar...
0: Oké. Ja. Nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
2: Ja.
0: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
2: Nee, dat krijg ik problemen.
0: Dat dacht ik al, dan gaat Kwaku niet door.
2: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... Maar dat werkt ook niet, want ik ben en blijf een Suriname. En die gaat voor Suriname.
0: Oké.
2: Ja.
0: Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
2: Nee, normaal. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
0: Oké, vertel.
2: Ik was bezig en tijdens ik bezig was heb ik natuurlijk, ik mocht voor onze huidige president mocht ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan en mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor hem.
0: Wat?
2: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloofd. En daar is het een beetje gaan...
0: Borrelen.
2: Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
0: Zo.
2: En tijdens ik bezig was... heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
0: Zo.
2: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En in ieder geval vond het een mooi project.
0: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken, ja. Met name de ondernemers
2: ze
0: ook.
2: Ze staan open, ja.
0: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
1: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Ja. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
2: Zelfs meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi. Want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat die trekken.
1: Dan let je niet meer op functies.
2: Precies. En ja, dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en al de collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt wel.
1: Ja. Nou, precies zoals Patrick het zei. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
0: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
1: Ja.
0: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, de opening van het consulaat. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
1: Precies.
0: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar.
1: Absoluut.
0: Dus dat is een goede zaak.
1: Zeker.
0: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is.
1: Ja.
0: Dat vinden we goed. Goed idee.
2: Er waait een nieuwe wind.
0: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ja, ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
0: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten.
1: Okay.
3: Bijvoorbeeld Awara, Podosiri, Madame Jeannette, Mopee, Jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
0: Zo.
3: Ja.
0: U noemde iets aan het begin dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat.
0: Gelato.
3: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
0: Oh.
3: Ja.
0: Dat is mooi.
3: Ja.
0: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomicitair, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
1: Staan jullie ook bij Wakapas?
3: Ja, klopt.
1: Ah ja,
3: klopt.
1: Daar ben ik er geweest.
3: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten. Okay.
3: En het bedrijf heet Padre Nostro.
0: Padre Nostro.
3: Ja,
0: klinkt Italiaans?
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar Onze Vader.
0: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van Onze Vader.
0: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst... Nou, Podosiri.
3: Podosiri. Awara.
0: Awara.
3: Zuurzak. Ja.
0: Yo, dat is,
3: de meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
0: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
2: Ja, ik heb contact.
0: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
2: Zal ik het even
0: open? Helemaal? Open,
2: ja, open, ja.
0: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
2: Even kijken, ik heb hem... aangeklikt bij jullie.
0: Dan moet hij binnen zijn.
2: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
0: Ja.
2: Ja, goedemorgen. Ik ga u nog een keer proberen.
0: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
2: Op speaker, oké.
0: En voor je microfoon houden.
4: Ook
0: dat kan wel ook.
2: Hoort u mij?
5: Ik hoor u heel goed.
0: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
5: Goedemorgen van hieruit.
0: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
5: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
0: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
5: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laten we alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze Suriname brothers en sisters aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
1: Odi odi sisa.
5: Mijn body was sweet odi sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
1: Ja.
5: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen en niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
0: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
1: Ja.
0: Dit is uniek.
1: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
0: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
5: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken, om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
0: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
5: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
0: Okay.
5: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
0: Okay.
5: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
0: Wilt u iets in het Surinaam zeggen tegen alle Nesranaman all over the world?
5: Ja, oma. Ik denk dat mijn lop denk.
2: Nee.
5: Mijn lop denk. Voor en mijn hoop dat de wajunu aan opkassie voor samen naar het ding ook aan bouw aan betere Sranang. Ik ook wel ook de biert is aan opbouw. Opbouw, pand buiten. Opbouw, alle de volkswerk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, de stichting nog kies zo met die occasie voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe, dat je moet reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aftak dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan als een naartoe, hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, met together, hoe kon zit Sranang. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
0: Graag aan je.
5: Misas dit is kondre boom.
0: Zo.
2: Mooi, hè?
0: Heel mooi. Er waait een nieuwe wind man in Suriname als ik dit zo hoor. Ja. Oké.
2: Frisse wind.
5: Mag ik nog wat zeggen?
0: Gaat u gaan.
5: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Ribera. Bij een president en een vice-president. To een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat je woningbouwfonds installeert. En we een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammoni dat die kan bouwen ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes Dus vanaf is dit dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. Nu was stel de serana brade naar de sisa naar trasie gerust. Dat gaat vast van een wakker naar politiek systeem voor pot familie na nga mati na fesi ano de moro. Omdat de computers refer en volg a systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je noma poti ano neng dat je tekis ma pot a fesi. Mi wa gestelde gerust te voeten in de takarekering die si en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alas ma die abi noto. We put de noto na fesi en amoro bigi noto e kisa fos aandacht. Ma alas ma abi prioriteit na regering disi. Dus de na frede takis ma noko in Amerikan di abe van noto. If de sita pa fel takis ma di abe van noto. Ne e kisa okasi de kakami mis dona ma de Livia Straat nummer 34 stichting Volkshuisvesting. Da manga des refer los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. Bij woonbouw naar Voorburg 150 of zo toe. Dus na Bafayari die ze dan, hoe heb je ongeveer 300 of zo voor Sociale Zaken zie, 300 of zo voor een totale regering. Dan gaat dat dan om begin met kwam Beijing. Dan gaat ze om moest doen regering voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
0: Heel mooi. Graag aan je hoor. En succes met alles wat je doet. Dank u wel.
5: Ja, hartelijk dank.
0: Graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja,
0: hè?
2: Dat is mijn doel.
0: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
0: Ja.
2: Minister, ik spreek u straks weer.
0: Ja.
5: Graag,
0: Tani. Okay.
3: Groetjes. Groetjes.
0: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja,
0: de
2: presentator. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
0: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling
1: van 18 juli? 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. Te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterren. Apratis yes. Aweshi, taxma etak, disna fuantra partij, nosa disna fuantra etnische groep. Asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd vanuit Paramaribo. Ook nog een minister, die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur, zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezing een dag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn vijatung zien. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden, maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. Aan enige zin zei wanneer iemand beter. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, ja, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
0: Mooi.
1: Dus dat is de kern.
0: Oké. Okay. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
1: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
0: Mooi.
1: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
0: Oké. Okay. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem. En zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
0: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Surinamer.
0: Zeg het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, maar Rieskong, die Ayeratori.
2: Adoro.
0: Dus adoro. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
4: Dankjewel. Ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
1: Dat klopt.
4: Kijk zo, dan heb ik dat. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent
1: Roseline Daan.
4: Roseline Daan.
3: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
4: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
0: Ja, graag.
4: Okay. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de hoofddorp en terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
1: Mensen ophalen?
4: Nee, informatie ophalen die dag bij die.
1: Ik denk dat het even over de onderminister.
0: Oh, dat was de onderminister aan de telefoon.
4: Oh nee, ik hoorde u dat net zeggen.
0: Net.
4: U betoog net.
1: De belezingen dan. Die informatie tot zich nemen.
4: En het terugbrengen naar de gemeente.
1: Ja.
4: Inderdaad. Dat heb ik u horen zeggen.
1: Klopt.
4: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens zoiets van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
1: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
4: Ja.
1: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen, dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
2: Amba, ik heb
4: Ik luister een beetje nou, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten. En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
1: Absoluut.
4: Waardoor ik, en als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer,
1: heel goed,
4: zeg maar, inzicht krijgen.
1: Zeker.
4: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van etniciteit, los van religie of wat dan ook. We zijn er gewoon. En we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was, zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte.
2: Wat is er weer?
4: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
1: Ja.
4: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
2: Dat van meneer Kolader.
1: Ja.
4: Bijvoorbeeld.
1: Ik heb het gisteren nog over gehad.
4: Ja.
1: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
0: kijken naar het verleden,
1: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is, niet fraai, dus we zitten niet hier om alles goed te praten, of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag, ja. Maar er is geen sprake van stilstaan. Ja. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen. Ja. En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap. Ja, ja. En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt. Ja. Ik mag prijsgeven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor de consulaire diensten.
4: Okay,
1: toch? Okay. Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
0: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panka. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
1: Ja,
0: ja, toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen op bezoek.
4: Voor mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panka.
2: Ook voor mij.
0: Oké, goed zo. Meneer Panka, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
6: Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Godfried, meneer...
0: Van Gom, Norman, ja.
2: Norman.
6: Meneer Ricard en meneer Norman. Ja, en natuurlijk... De geachte consul-generaal mevrouw Kaan.
2: Ja.
6: Goedemiddag.
4: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur en de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dan waren ze niet. Het is on speaking terms.
0: Ja.
4: Maar ik hoor hier een chemistry.
0: Ja, oké. Okay. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
2: Een nieuwe wind.
6: Ja. Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterdichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... en als jullie ons niet opzoeken, zoeken we jullie wel op.
4: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
0: meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
6: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemers. Die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat... de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk.

0: Daar, want ik kende hem daar, ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga hem bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. Hm. En hij heeft een, tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund, elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
1: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kortvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
0: Maar dat we toch een platform krijgen waar we kunnen gaan.
1: Juist.
0: Ja. Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
1: Ja, okay.
0: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens, dus ik voelde gewoon, de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
1: Ja, en het is nog steeds zo.
2: Okay.
1: Dus het is misschien.
0: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
2: Okay.
0: Dus ik denk dat wij misschien daarover.
2: Ja. Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
0: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
2: Dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
3: Als ik er even wat van mag zeggen.
2: Ja?
3: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers, dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin en ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
2: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
3: Ja, natuurlijk.
1: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
3: Ik keek er naar uit en we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw en
0: Het is onze Rosa Amba.
3: Ja. Je begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonder de.
1: Okay. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
3: Ja, toch wel, maar kalmte zal je redden.
2: Oké, lukt het om, de 3 minuten, Jurgen Rijman is niet te doen. Maar dank u wel, ambassadeur, en succes. We zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
1: Okay, ambassadeur, ik groet u ook, hè.
3: Ja, graag.
1: We zien elkaar graag.
2: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dat zo hoort?
4: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kortvriend, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We gaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus op vooruitgang.
1: Oké.
4: Okay. 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht van het nieuwe bedrijf vorig jaar stortte de raket al na 30 seconden in zee. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. In Australië zijn 5 kinderen en een volwassene gewond geraakt door het wegwaaien van springkussens. Een jongen en een meisje op een verjaardagspartijtje in de deelstaat Victoria moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Op een ander feestje in een stad bij Sydney raakten 2 4-jarige kinderen, een peuter van 18 maanden en een volwassene gewond. Een Egyptische tv-presentatrice en 11 anderen zijn ter dood veroordeeld voor de productie en handel in drugs. Het gaat onder andere om de 39-jarige Sarah Khalifa, die in Egypte bekend is van een misdaadprogramma. De autoriteiten namen ruim 750 kilo drugs en grondstoffen in beslag, plus apparatuur voor 2 drugslaboratoria. De veroordeelden kunnen nog in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.

Hier volgt een persbericht. Suriname Business and Innovation Pavilion opent tijdens Kwaku Zomerfestival 2026. Tijdens het Kwaku Zomerfestival 2026 wordt het Suriname Business and Innovation Pavilion officieel geopend. Het paviljoen biedt een platform waar Surinaamse ondernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk presenteren aan een breed Nederlands en internationaal publiek. Onder de deelnemers bevinden zich de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, Suriname Airways, Stichting Toerisme Suriname, TCT, en CITA. Het initiatief heeft als doel Suriname internationaal sterker te positioneren op het gebied van ondernemerschap, innovatie, toerisme en investeringen. Bezoekers maken kennis met Surinaamse producten, innovatieve bedrijven, toeristische mogelijkheden en zakelijke kansen. Daarnaast worden presentaties en netwerkactiviteiten georganiseerd om de samenwerking tussen Suriname, Nederland en Europa verder te versterken. Binnen het paviljoen presenteren Surinaamse ondernemers producten die zijn ontwikkeld met lokale grondstoffen, vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de economische, toeristische en maatschappelijke mogelijkheden die Suriname te bieden heeft. Volgens initiatiefnemer Patrick Richard draagt het paviljoen bij aan het versterken van de internationale zichtbaarheid van Suriname en het creëren van nieuwe economische kansen voor Surinaamse ondernemers. Bij de verdere uitwerking en afstemming van het initiatief is nauw samengewerkt met het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam onder leiding van Consul-Generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag 12 juli om 2 uur en wordt verricht door ambassadeur Ricardo Panca in aanwezigheid van Jurgen Rijman, die de presentatie en opening van het paviljoen zal verzorgen. Met het Surinaamse Business and Innovation Paviljoen wordt een duurzame platform gecreëerd waarop ondernemerschap, innovatie, toerisme en internationale samenwerking samenkomen. Het initiatief onderstreept de ambitie om Suriname sterker te positioneren als aantrekkelijke partner voor handel, investeringen en economische ontwikkeling en vormt een waardevolle stap in het verder versterken van de relatie tussen Suriname, Nederland en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Richard, initiatiefnemer Suriname Business and Innovation Pavilion, via e-mail info@patrickscatering.nl en het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam ter attentie van Consul-Generaal Roseline Daan. Het e-mailadres is roseline.daan@gov.sr. Tot zover deze speciale bekendmaking.

0: Luisteraars, wees welkom terug. We zijn weer in de uitzending. Terwijl er hier flink wordt gesproken en onderhandeld ook, zie ik, tussendoor. Dat is een mooie zaak. We hebben contact met the one and only, Jürgen Reimann. Klopt dat?
1: Ja, maar goedemiddag, lieve mensen.
0: Mooi. Glenn, ga je hem verwelkomen?
2: Ja, ambassadeur.
0: Hoort u mij? Hallo?
1: Hallo, ja, wat zegt u?
2: Ik zeg ambassadeur.
1: Ambassadeur?
2: Ja.
1: Wie, meneer Panka?
2: Nee. Jürgen.
1: Oh, ik was ambassadeur.
2: Jürgen Reimann.
1: Ik ben ambassadeur zonder portefeuille.
2: Juist. Nou, echt Jürgen, ik ga je complimenteren. Want geloof me, jij bent één van de mensen die als het gaat om CCS, ik kan een aantal dingen opnoemen. Ik heb niet heel veel contact met je, maar ik volg heel veel dingen. En de dingen die jij hebt gedaan voor Suriname telkens weer. Ik ken je niet uit Nederland, ik ken je uit Suriname. Sabi vanaf hoe jong. En ik moet je heel eerlijk zeggen, af en toe was ik heel erg jaloers. Ik wou dat ik in staat was om de dingen te doen die jij iedere keer weer hebt gedaan voor Suriname. Dus op deze dag wil ik je complimenteren. Megia Grande.
1: Dank u hartelijk.
0: Mooi, Megia Grande.
1: Het waar het niet gaan kan. Dus if you upload je van people, if you upload je van konderen, dan gaan deze dingen vanzelf.
2: Ja, nee, maar echt veel mensen zouden jouw voorbeeld kunnen volgen. En ik weet ook dat als we het hebben over dat product wat men noemt stand-up comedy, aan niveau in Suriname. Na Juna ambassadeur.
0: Zo.
3: Jammer.
2: Nee, dus komt de bal.
0: Om in de week aan termen te blijven.
3: Laat me aanvullen. Dag Jürgen.
1: Goeiedag mevrouw Danus met u.
3: Het gaat goed met mij. Laat me aanvullen. Ik schaar me helemaal achter de woorden van meneer Kotfried. En toen wij begonnen met de renovatie en schoonmaakwerkzaamheden op het consulaat, is de naam Jürgen Reimann een van de eerste geweest. Trouwens, hij weet het. Hij is geweest, weet je, en heeft ook een handreiking gedaan. Hij zegt, ik ben on board en ik doe het nodige wat kan om te ondersteunen.
2: Wauw.
3: Ja.
1: We zijn nu bezig samen met een andere prominente Surinaamse bezig om te kijken als we een mooi diner kunnen organiseren om 11 van de laatste kosten voor de renovatie te kunnen dekken.
2: Wauw.
1: Van het Verenigd Consulaat. Dus we zijn ermee bezig. We doen dat 100%.
2: Eigenlijk, mijn mabotaki in een libwawe.
0: Vertalen jullie?
3: Nee, je hebt ons niet.
2: Wat denk je, Sani? Eigenlijk, het consulaat is onze trots.
0: Ja.
2: En we moeten ook dat representeren, want we krijgen de mensen die iets te maken willen hebben met Suriname. Daar begint je visitekaartje. En ik denk dat Jürgen zich dusdanig bewust van is wat het betekent als het gaat om die representatie. Dus Jürgen, ja,
1: ik weet het zeker, 100%. En het heeft te maken niet alleen met zaken doen, maar ook op cultureel vlak heeft het. Op sociaal-maatschappelijk vlak is het gewoon heel belangrijk dat we ons van onze beste zijde laten zien. En ook laten zien dat we serieuze partijen zijn om waarmee je in zaken gaat. En dat we niet een of ander soort jeffe land zijn dat poti denkt. Nee,
2: we moeten op een
1: ijs komen, want dat verdient ons land.
2: Ja, de wordt ook serieus. Stel je maar gewoon dat we.
0: Oké. Jürgen, ik zie dat alles wat Patrick doet, daar neemt hij je mee in het project. Zondag aanstaande ben jij de host. Jij gaat de zaak bij elkaar praten. Maar het initiatief zelf, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het briljant. Ik heb Patrick ook direct gezegd, volle ondersteuning. Maar dat weet Patrick. Bij Patrick en mij, het is my brother from another mother. Dus we go back a long time. Maar ik vind het heel belangrijk dat we ook vooral die kleine ondernemers uit Suriname laten zien dat er meer mogelijk is. En dat zij hun producten kunnen laten zien ook. Want weet je, iemand die met Awara ijs komt bijvoorbeeld. Ja, elke Surinamer krijgt watertanden ervan als je dat hoort.
4: Ja, hè? En Jamu brengt je terug naar je kindertijd.
1: Ja, precies. Dus het, weet je, dus er zijn zoveel andere ondernemers die gewoon in de spotlight verdienen te zijn. Ik ben ook blij dat de Surinaamse overheid het ondersteunt.
3: Ja.
1: Weet je, ik ga zelf ook met mijn nieuw bedrijfje daar staan. Gewoon om te laten zien dat we ook van hieruit onze cultuur kunnen uitdragen. In de hoop dat we op een gegeven moment ook naar Suriname toe, van hieruit naar Suriname toe, partnerships kunnen vinden daar. Ik heb al met een grote bakkerij gesproken in Suriname die bereid is om met ons SC te gaan daar. Dus het werkt naar beide kanten toe en we moeten die connectie blijven leggen. Weet je, ik geloof in dat Ubuntu denk wat wij Surinamers soms ontberen. Mm. En dat is, we moeten elkaar leren gunnen, we moeten elkaar de ruimte geven. En wat Sranaman beginnen met Sani, moeten wij als Surinamers die man ondersteunen. Je ziet het in de Afrikaanse community gebeuren. En voor Afrikaan beginnen we Sani, alle Afrika ego bij de Sani Namang. Ja. Bij ons is het zo, en voor mij beginnen we Sani, gaan we eerst kijken even naar wat Hindustani, even naar Japanese. En dan gaan we daar nog eens kijken, Jaminoan Gulu, Amman, Sumana, Amman. Weet je het wel? Maar we zijn wel trots, aan de andere kant wel trots op onze heterogene
3: samenstelling. Ja.
1: Zijn we zeer trots op onze Surinamers. Maar we omarmen het niet en we kunnen er zoveel meer uithalen als we een extra stapje
3: zetten. Dat is hem.
0: Mooi.
4: Heel mooi gezegd.
0: Maar volgens mij heeft hij alles al gezegd.
4: Hij heeft alles gezegd.
0: Dan zien we je zondag daar.
1: Ja.
0: Ja, maar wat doe je?
1: Full support voor al die mensen die komen en ik voel me trots dat ik met mijn klein beginnend bedrijf ertussen mag staan. Tussen deze mensen die al zo lang, weet je, aan de weg aan het timmeren zijn. En we gaan Nederland ook laten zien daar op Kwaku van wat de potentie is van Suriname. En het is meer dan alleen oil en gas.
5: Zeker.
1: Want ondernemerschap is iets dat we ook moeten omarmen. We moeten onze jongeren leren dat ondernemerschap geduld is. Niet direct biggie money maken. Nee, het is grinden. Kijk naar iemand als Patrick. Ik heb gezien hoe Patrick begonnen is met zijn ene glazen kast.
4: Ja, maar.
1: En hij wat hapjes had zitten. En kijk wat Patrick nu is. En daar heeft hij keihard voor gewerkt.
4: Maar Jurgen, het is ook goed om te zeggen. Het is ook goed om te zeggen dat jij de eerste was die mij de ruimte hebt gegeven om met mijn kleine glazen kast te staan. En waar was dat weer? Dat was in de Schouwburg.
1: In de Schouwburg was dat, ja. Nee, het was in Dingen, Melkweg was het, ja, precies. En daarna heb ik je geïntroduceerd bij gemeentes, bij voetballers, bij alles.
4: Ja.
1: Ik bedoel,
4: ja.
1: Omdat ik de potentie zag, Patrick, en kijk waar je vandaag de dag bent, we moeten elkaar helpen, want doordat ik jou geholpen, help ik mezelf ook. Want daardoor kan ik nu ook weer in jouw pavilion staan. Dus het ding is, ik geloof echt van paying forward. We moeten elkaar blijven ondersteunen. Ja.
5: Daarom ben ik Patrick ook dankbaar dat hij mij deze kans ook geboden heeft.
1: Ja, toch?
0: Heel mooi.
1: Ja.
3: En wat we zeker niet moeten loslaten is dat de ondernemers de backbone vormen van een economie, hè?
5: Ja.
3: Van de economie van een land.
1: De economie drijft.
3: Ja, zij zorgen ook voor werkgelegenheid en alles daaromheen. Anders heb je een kloof, arm en rijk.
0: Ja.
3: Toch? Maar met dit soort ondernemers bleef de economie stabiel.
5: Yes.
1: En we moeten onze jongeren blijven stimuleren om dit ook te doen. Want kijk, je ziet nu bijvoorbeeld dat de callcenters hebben het heel goed. Ze betalen de jongeren goed, dus je kan ze niet kwalijk nemen dat ze daar gaan zitten. Maar er gaat ook heel wat potentie verloren van ons als ze alleen maar naar dat geld kijken om zo snel mogelijk die euro's te verdienen.
5: Yeah.
1: Onderneem, zet je hart erin en je wordt beloond. Daar geloof ik 100% in. Je wordt altijd beloond als je maar je hart erin zet en hard werkt voor waar je in gelooft.
5: Zeker.
0: Heel mooi om te horen. Toch moet ik je vragen namens een paar luisteraars hoor. Welk bedrijf ga je opzetten? Je hebt het over een bedrijf. Waar moeten we aan denken?
1: Tante S begint met een hele lijn lekkernijen. We gaan beginnen met koekjes en zoutjes op zondag. En een week erop komt er ijscream erbij. We hebben bonbons. We gaan echt een hele tante lijn opzetten. En het komende jaar gaat het steeds meer tot een chocoladereep. We zijn nu bezig om chocoladerepen te ontwikkelen met bananenchips en met bijen erin. Zijn we nu bezig met een grote chocolatier.
5: Een nieuwe?
0: En alles heet Tante S.
1: Weet je, en ik heb zoiets van Tante S is een merk dat vertrouwd is bij de Nederlanders, maar het is ook iets waar wij als Surinamers trots op zijn.
5: Ja.
1: Dus ik wil dat de ruimte geven om ook te laten zien van Oja. En die oude tante is stevig aan het bakken geslagen om de Surinaamse trots verder uit te dragen.
3: Nou, ik heb een zus die haar de navigatiedame Tante S noemt. Je weet zo'n vrouw die zegt van, en u gaat nu naar links. No? En over 200 meter zei je, oh ja, Tante S.
0: Oké.
1: Van de inspreker keren krijg
0: je. Mooi, succes en dankjewel voor je bijdrage hoor.
1: Jullie hartelijk bedankt dat jullie dit doen. En echt, ik ben heel erg trots dat wij Surinamers nu eindelijk beginnen te beseffen. Toen moest je op elkaar ervoor komen.
5: Zo is dat.
0: Mooi,
5: Jurgen.
0: Mooi zo.
1: Ja,
0: mooi.
3: Zondag.
1: Patrick, we spreken elkaar.
4: Ja, tot snel.
0: Oké.
1: Okay. Ja, mevrouw Daan, tot ziens.
3: Ja hoor, tot zondag. Groetjes.
0: Oké, okay, en Patrick, op Kwaku gebeurt er meer. Want Patrick Catering, we kennen je van spare ribs en nog veel meer. Ja. Maar ik heb tussen neus en lippen ook doorgehoord van... nee, er worden dingen verloot daar. Vertel ons, wat gaat er gebeuren in die tent van Patrick? Vertel ons, alles.
4: Nou, wat de mensen verwachten. Want we hebben nu al 3 jaar een samenwerking met Suriname Airways... dat we jaarlijks een ticket verloten. En de ondernemers... ze zijn bijgekomen en ze hebben ook een pakket gemaakt. Dus we hebben niet alleen een eerste prijs, een vliegticket naar Suriname, naar Paramaribo. Maar we hebben ook tweede prijs en derde prijs. Dus we gaan een samenstelling maken van de producten die worden gepresenteerd. En de mensen die kunnen ook een tweede prijs winnen. Ieder die iets koopt bij ons,
0: ja,
4: die krijgt de mogelijkheid om zijn e-mailadres, telefoonnummer, naam achter te laten. Het gaat in een box en op de laatste Kwaku-dag... gaat de trekking plaatsvinden.
3: Is Patrick's ketchup er ook bij?
4: Ja, tuurlijk. Vorig jaar hebben Jurgen en ik een tweede prijs gegeven... dat mensen een kookworkshop van ons zouden kunnen krijgen thuis. Mm. De persoon is de tweede prijs nooit komen halen. Oh. Dus we hebben het nooit ook kunnen doen. Okay. We gaan die ook als derde prijs bijzetten.
2: Ik heb ook iets...
4: Ja.
2: Want je weet, ik ben...
0: ondernemer, ja.
2: Ja. Ik ben ambassadeur van Lekker Parkeren, je weet.
4: Oh, Lekker Parkeren, ja, zeker.
2: En we gaan zorgen dat we de mensen ook iets aanbieden.
4: Okay. Oh, okay.
2: Dat ze ook een waardebon van €250... voor lekker gratis parkeren voor €250.
4: Zullen we dat als vierde prijs doen of zullen we het inderdaad
2: als vierde prijs?
4: Als vierde prijs. Okay.
0: Vertel ons even snel tussendoor wat lekker parkeren is. Want iedereen weet.
4: Ik wil graag lekker parkeren.
0: Ja.
4: Want okay. Ik parkeer nooit lekker, hè. Ik moet altijd betalen.
2: kijk, nu in Nederland en ieder weet het. Of je moet naar de betaalautomaat. Mm-hmm. Of je hebt een parkeer-app waarmee je kan parkeren. Mm-hmm. De organisatie die ik vertegenwoordig heeft een parkeer-app. En je kan overal in Nederland met onze app parkeren.
3: Okay.
2: De Consumentenbond heeft gezegd dat wij een van de beste zijn in Nederland. Okay. Als het gaat, wat we wel krijgen, aan het hoofd van deze organisatie staan 2 zwarte mannen.
3: Mm-hmm.
2: En ze worden, het moment dat mensen horen dat het zwarte mensen zijn... worden ze racistisch bejegend.
0: Oh.
2: Ja, ze worden racistisch bejegend. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Er zijn genoeg mensen van Surinaamse komaf. Uit het moment dat zij zeggen van omdat het een goede dienstverlening is... en ze maken daar gebruik van... zitten we niet te wachten op alleen maar witte mensen.
4: Strijd, ja.
2: Als onze mensen daadwerkelijk gaan voor elkaar ondersteunen...
3: Ja.
2: Dan kunnen wij weer andere zwarte jonge mensen opleiden. We kunnen ze ook aan het werk zetten. Als het bedrijf groeit en we zeggen, we zijn black business... gaan we ook andere zwarte mensen de gelegenheid geven... om daar employee te vinden, om ook daar te groeien.
0: Mooi. Waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
2: Eigenlijk, een ieder die gebruik wil maken... die kan gewoon gaan op een lekkerparkeren.nl.
4: Wauw.
2: En dan als je zegt van, hey, ik wil een promotiecode die Black Business ondersteunt, dan zet je gewoon als promotiecode BOB. Mm. Black Owned Business, BOB.
3: Mm.
2: En dan ben je gewoon klant. En het is dezelfde wat je betaalt bij alle andere. We zijn sterker nog goedkoper dan Easy Park.
0: Zo.
3: Mm.
2: Want bij Easy Park betaal je maandelijks een abonnement van €5. Bij ons is onze abonnement €1,99.
0: Mm.
2: En de servicediensten van ons zijn ook gratis.
3: Ja.
2: Een melding bij Easy Park, daar moet je voor betalen.
3: Mm-hmm.
2: Bij ons is het gratis. Dus vandaar dat de Consumentenbond gezegd heeft van... jullie zijn een van de beste.
0: Heel goed.
4: Wow. Dus, we nemen het aan als organisatie. Vierde prijs, mensen, jullie horen het.
2: Klari.
4: €250 korting of is het een... wat is het?
2: Nee, je krijgt te goed.
4: We krijgen te goed van €250 van lekker...
2: parkeren.
4: Milobanning. Lekker parkeren.
2: Parkeer lekker.
4: Ik ben gewoon de lekkerste, hè. Dus,
0: Onze ondernemer uit Suriname. Uw naam nog eens een keer?
5: Ellen.
0: Vertel de luisteraars die net zijn binnengekomen. Wat ga je voor doen op Kwaku? Wat heb je te bieden?
5: Nou, ik heb te bieden verschillende... ijssoorten, dat is ijscream, maar dat heet dan gelato, want dat ijscream en gelato zijn 2 verschillende dingen. Gelato heeft minder suiker, 20% suiker maar. Het bevat geen toevoegingen, geen kleur- of smaakstoffen. En het bevat echt de vrucht zelf. Mm. Dus wat je ziet en wat je kent, dat ga je ook proeven. Mm. Het is echt puur natuur.
0: Proeven.
5: Echt awara.
0: Noem de smaken nog een keer.
5: Awara, mopé, jamon, zuurzak.
3: En die podosiri.
5: En die podosiri. Ja.
0: Weet u wat hij nu doet
5: en
0: met al die
5: zwangere... Madame Jeanette.
0: Weet u wat hij nu doet met al die zwangere vrouwen nu, jongen? Als ze horen moppé, awara, dan krijgen ze los toe.
4: Maar je vergeet een hele belangrijke.
0: Welke is dat?
4: Fiado.
5: Ja, maar die heb ik niet meegenomen.
4: Oh, hoe kan je dat doen?
5: Nee,
4: ze heeft een Fiado-ijs, mensen. Dus je nou een ijs maar, en dan geeft dat je nou een Fiado. In het is Fiado, en geeft dat je nou een Fiado. Ik heb het gegeten.
3: Ja, en die produceren heb ik zelf gehaald ook. Wat een passie, fantastisch. Ja.
5: En we hebben ook suikervrije ijs hè, in Suriname.
0: Mooi zo.
5: Ja, speciaal gedacht aan de diabetes, omdat zij niet overal wat kunnen krijgen.
0: Nee, klopt. Nee. Ja, klopt. Voordat we naar een beller gaan, Patrick, even nog tussendoor. Welke ondernemers zijn er allemaal in het business paviljoen? Een paar namen.
4: Ik ga Ellen laten doen.
0: Wie? Dus
5: iemand die de Joab, het bedrijf Joab, die produceert sepjes. Ook van Noen sepjes bijvoorbeeld. Van allerlei kruiden sepjes. Mm. En mijn man zelf die koopt het daar, omdat hij van andere sepjes jeuk krijgt over zijn lichaam. En zij heeft dus echt de kruidenzeepjes. Het is heel erg. Ja, neemzeep.
0: Wat doet neem?
5: Neem, waarvoor als je huidirritatie hebt.
0: Oké.
5: Okay. Ja. Dus dat helpt tegen huidirritatie.
0: Oké.
5: Okay. En je hebt ook een haarproducten, iemand met haarproducten. Dat is de healing oil producten. En je hebt nog een andere. Maar Suriname heeft bijvoorbeeld van kokos. Maken ze allerlei haarproducten. Hmm. En huidproducten, gezichtproducten. En
4: Maripa-olie,
5: ja. Al dit soort olieën. Awara-olie, maripa-olie, kokosolie. En Suriname heeft heel veel ingrediënten die je kan gebruiken om natuurlijke producten te maken.
0: Oké. Okay. Het ministerie van TCT, toerisme, is ook daar, Patrick?
4: Jazeker. Het ministerie van toerisme is er. Dus ze gaan natuurlijk laten zien wat wij te bieden hebben. Het ministerie van Volkshuisvesting, mevrouw en de onderminister heeft het daarnet uitgebreid verteld.
0: Ja.
4: Ze gaan laten zien waarmee ze bezig zijn, maar ze hebben ook een heel mooi project. Ik dacht dat ze daarover zou praten. Dus ik laat het over. Ze heeft een verrassing voor de diaspora's, dus Oekong.
0: Mm.
4: Echt, dat vind ik heel mooi wat ze wat vertelt. Verder hebben we onze lieve Roos. Ja, je mag hem niet zo, mag dat niet zo roepen hoor. Ze is onze lieve Roos. Okay. Onze consul-generaal gaat er zijn voor ons. En ze hebben ook een speciale stand waar ze gaan vertellen wat voor diensten ze allemaal gaan verbeteren. Ja, toch?
3: En bieden.
0: Ja. Kunt u dat even alvast een beetje schetsen?
3: Ja, het gaat om de consulaire diensten waarbij informatie zal worden verstrekt over de modernisering die nu gaande is en de wachttijden die we willen gaan versnellen. Dus we zullen daarover duidelijkheid geven. En er zijn natuurlijk ook mensen die niet weten hoe ze bepaalde aanvragen, of het nou gaat om een paspoortaanvraag, verlenging van hun paspoort of een PSA-aanvraag, hoe ze dat moeten doen. Dus die informatie zullen we ook verstrekken.
0: Maar kunnen ze dat ook ter plekke aanvragen?
3: Ja.
0: Je kan ter plekke je PSA aanvragen daar?
3: Nee, we zullen ze wegwijs maken hoe dat kan.
0: Ja, mooi.
3: Toch, die informatie gaan we verstrekken. Het heeft niet zoveel om het lijf, maar het is toch wel iets dat de mensen persoonlijk moeten doen. Het is een digitale aanvraag waarbij je ook digitaal moet betalen.
0: Hmm.
3: Het is om die reden dat wij het niet kunnen doen voor de burgers.
0: Okay.
3: Je moet meteen betalen.
5: Ja.
0: Mooi, we gaan naar de bellers, want ze hebben veel gehoord.
4: Uh-huh.
0: En bij Mart zijn we meestal in interactie. Wie bent u? U heeft een tijdje gewacht, maar u bent geduldig. Wees welkom.
6: Dank u wel. Mijn enorme en geachte aanwezige daar in de studio. Goedemiddag met Jan.
5: Goedemiddag.
6: Het is een mooi initiatief dat Surinaamse bedrijven op Kwaku komen. Maar als ik mij niet vergis, is dit al langer het geval. En wat mij naar mijn weten is er in de jaren 80 een organisatie geweest in Suriname. Suriname Kamer van Koophandel en Nederland. En die zou proberen de bedrijven te stimuleren. Bestaat die organisatie nog? Het was van de heer Gopi Singh, die hier voordat hij in Suriname was bij beheersraad had gewerkt. En als laatste, mevrouw Daan, consul-generaal, aan u een vraag. Ik heb de heer Venlo laatst gehoord waar hij teleurgesteld is dat het standbeeld van meneer Aaron niet op het Oranje Onafhankelijkheidsplein staat. Zou u een beroep op de regering willen doen en de president om het verzoek van meneer Oon Venlo in te willigen? Dat is mijn vraag aan u.
0: Zo, ik zie de nadenken. Ze komt straks erop terug. Even, we gaan naar de andere beller. U bent erin. Dank u wel, Jan. Wie bent u? Welkom.
7: Goedemiddag, meneer Norman. Met Dennis.
0: Welkom, meneer Dennis.
7: Ik heb een vraag voor meneer Patrick eigenlijk, richting etenskant.
8: Hey, thank you.
7: Ja.
8: Dat kan niet.
7: Meneer Norman, het valt mij op. Het een van de belangrijkste vleessoorten wat wij lekker vinden, de Surinamers, treint verlies bij de Surinaamse eethuizen.
0: Oh.
7: En dat is onze varkensvlees. Tegenwoordig, als je naar de Surinaamse eetgelegenheden gaat, of naar de workcentrums, wordt er geen varkensvlees meer bijna gesorteerd. Want bijna iedereen hoor je praten over halal. Mijn vraag is, hoe kan het dat een kleine groep toch die de eethuizen bezoekt, de overhand neemt in het grootste groep Surinamers die wel varkensvlees eten? En als je binnen Amsterdam kijkt, kan je nog op twee plaatsen varkensvlees kopen bij slagerijs, zowel Amsterdamse Poort als bij de Kinkermarkt. Als die twee verdwijnen, meneer Norman, dan is het afgelopen met de varkensvleesverkoop in Amsterdam.
8: Ik ben blij dat je het vraagt. Is het gericht naar mij? Ja, zal ik gelijk antwoord geven?
0: Oh, je wilt direct antwoord geven.
7: Ja. Ja.
0: Oké, okay, ik ga direct antwoord geven. Dankjewel voor je bijdrage. Dankjewel.
8: Want ik carmineer toch, dus dan moet ik het gelijk beantwoorden. Luister, mijn enige reden waarom ik bij mijn twee restaurants geen varkensvlees serveer, is mijn doel wat ik heb om de Surinaamse keuken op de kaart te zetten. Mijn doel is dat er ieder Surinaams moet eten geperfectioneerd. Wij Surinamers houden ervan om uitgebreid een maaltijd te serveren, uitgebreid een maaltijd klaar te maken, waar wij een deel bereiken en een deel niet. Ik heb de twee nieuwe gerechten, de Petsalon en de Broodje Patrick, zo geperfectioneerd dat ik ieder kan bereiken. Als ik die zou serveren met varkensvlees, dan zou ik de grote groep die ik wil bereiken niet kunnen bereiken. Dus dat is mijn enige doel waarom ik het niet in mijn restaurant serveer. Ik heb een productiekeuken waar ik de voorbereiding voor mijn festivals wel serveer. Wel een varkensvlees serveer. Dus op Kwaku aanstaande weekend kan je gewoon je speren komen halen bij mij, mijn brother. Je bent niet de enige die klaagt. Heel veel klagen. Maar ik doe het alleen om die reden niet. Wat ik heb beloofd wil ik ook realiseren, nakomen. Om alles en ieder te bereiken.
0: Oké, dan is dat gezegd. Mevrouw Daan, u.
3: Ja, de meneer heeft een vraag. Meneer Jan, ten aanzien van opmerkingen van de heer Venlo. Daarover wil ik heel kort zijn. Het is niet mijn plek om te bepalen of een standbeeld van plaats verwisseld moet worden. Ik denk dat dat op hoger bestuurlijk niveau besproken moet worden. En dat is niet een prerogatief om over te praten door de CG.
0: Goed zo, dan hebben we dat ook gehoord. Dus op een ander niveau, hoger niveau.
3: Absoluut wel.
0: Ja, dan kan dat wel. Oké. Okay. Ja. Goed zo, luisteraars, we hebben nog ruimte voor één beller. Dan gaan we afronden langzaam maar zeker. Heeft u een vraag, heeft u iets gehoord waarvan u zegt van ik wil meer duidelijkheid? Dan kan dat. Wilt u als ondernemer meedoen, dan bent u volgens mij te laat, hè? Ja, no mamoro, want ze zijn al geselecteerd, of wel?
8: Het zijn meer voor Surinaamse ondernemers.
0: Oh, meer Surinaamse ondernemer. Ja. Oké. Okay. Nee, maar misschien luisteren ze in Suriname.
8: Wel, ik stel het wel open, want Glenn is een, heeft zichzelf toegevoegd.
0: Ja.
8: Heeft zichzelf ingekocht.
0: Oké. Okay. Nee, als mediasponsor, hè, van Patrick Catering, ja, is Mart sowieso aanwezig, zeker, om de ondernemers, zeker, in beeld te brengen, ja, en geluid ook.
8: Ja.
0: Dus dat gaan we zeker doen. We zijn elk weekend daar. U bent erin als u belt met 020-471-4291. Ik hoor een telefoon op de achtergrond, maar Patrick heeft iedereen al gebeld,
8: ja,
0: toch?
8: Ja, ze bellen.
0: Goed zo.
8: Ja, ja, we hadden nog één persoon in Suriname die we zouden bellen. Directeur van TCT. Zal ik die even bellen?
0: Oké. Okay. Dan bellen we die ook direct. Okay. Dan kunnen we meteen vragen wat...
8: wat de voorbereidingen daar, ja, lopen.
0: Ja,
8: oh, ik heb meneer Forster. Ik ga meneer Forster even.
0: Meneer Forster.
8: Ja.
0: Goed zo. En aangezien we geen stilte willen, dan maken we... Oh, hij rinkelt. Ik hoor hem op de, ja, achtergrond.
8: Het gaat over.
0: We hebben contact met Suriname. De directeur van TCT heb je?
8: Nee, meneer Forster is de assistent van hem, maar die neemt niet op. Dus ik ga die andere ook proberen. Kijken als ik beide gelijk kan krijgen. Tegenwoordig is het zo makkelijk.
0: Oh ja, je kan groepsgesprekken doen, hè?
8: Groepsgesprekken, ja, zeker.
0: Mooi. Goed zo.
8: Ja, maar voor de mensen die mijn jaarlijks komen poweren en jaarlijks bij me komen zitten chillen, vooral voor de VIP-gasten van mij, vergeef mij dat ik dat heb gedaan, maar ik heb mijn stukje VIP-plek gegeven aan de ondernemers. Dus je kan eigenlijk niet bij me zitten eten uitgebreid. Je kan wel in de buurt van mij rustig bij een bankje zitten eten en je kan bij mij afhalen. Mooi. Deze vier weekenden op het Kwaku Festival.
0: Goed zo.
8: Ja. Goed. Ze nemen niet op, en we hebben ons best gedaan.
0: Daar hebben we ons best gedaan.
8: Ja.
0: We moeten gaan afronden en het hoogste woord is voor Daan.
8: Ja,
3: zeker. Nou, nogmaals, ik feliciteer Patrick met dit geweldig initiatief.
8: Dank je wel.
3: En ook namens hem roep ik de burgers op om het paviljoen massaal te komen bezoeken. Er is genoeg informatie te verkrijgen van de verschillende bedrijven die zijn genoemd.
8: Ja.
3: En als er nog... ten aanzien van het consulaat-generaal, de Kandoro ook toe, zodat u kan tak voor den tori en u kan luku vouwen los de op. Komen jullie erbij en het is zondag vanaf 2:00.
8: Ja.
3: 2:00.
2: Tuyurubakana,
3: precies.
0: Ja. Oké, okay. Goed, dan hebben we het gedaan. Allen hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Succes ook, hoor, mevrouw.
5: Dank u wel.
0: En met u hebben we de afspraak dat u regelmatig op de radio gaat verschijnen.
3: Helemaal goed.
2: En met u hebben we de afspraak dat we ijsjes gaan eten zondag.
5: Yes.
2: Ja.
8: Met mij hebben jullie geen afspraak.
5: Ja, precies.
3: Bedankt.
0: Luisteraars, misschien moet u dat ook weten. Mevrouw Daan heeft een connectie met radio, media. Vertelt u dat even snel, zodat ze weten waarom u de media belangrijk vindt.
3: Ja, ik ben vroeg begonnen als journalist bij het dagblad De Ware Tijd, onder leiding van de Nestor Leo Morpurgo toen. Een aantal jaren daar gediend als hoofd van een afdeling. Uiteindelijk directeur geworden bij Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS. Daar was ik 8 jaar lang directeur van. En ik heb 2 opleidingen communicatie gedaan op bachelor's en masterniveau. Dus wat het media gebeuren betreft en communicatie gebeuren, dat zit gewoon,
0: prima,
3: in de genen.
0: Dan houden wij u in de gaten.
5: Ja, ja.
0: En u ons ook. Grataan, Jera.
3: Ja,
8: jammer,
3: ja,
8: jammer.
9: Hele mooie straatjes.
3: Ja.

0: Sonora Panamanera. Daar heeft u naar geluisterd, luisteraars. Wij hebben het gehad over ondernemerschap. U hoort ze nog op de achtergrond, terwijl wij, u en ik, we moeten gaan praten over misschien andere zaken die u van belang vindt. He, hoe je dat denkt, Kwaku aanstaande zondag, misschien moeten we Soekra of Yvette Foster bellen. Hoe ver ze zijn, if they're ready, ba. Want het is wel een klus hoor, om alles voor elkaar te krijgen. Etienne, mag ik van jou een verbinding? Ja, die is bij Patrick. Ja. Luisteraars, dat is het. U als ondernemer kunt zich ook aanmelden. En we lopen vastie, sowieso. En we gaan toch proberen inderdaad contact te zoeken met Soekra of Yvette Foster. Ai, ja. Ja. Dus dan gaan we dat doen. Laat mij kijken wie beschikbaar is. Soekra. Nosso. Yvette. Ze zijn druk. En het is maar wel een werk. Ja, nee, dat geeft niet. Zo hoor dat op de achtergrond. Dat is niet erg. Ik ben al begonnen, inderdaad. Met een. Ik ga Kwaku bellen. Kwaku.
1: In Parijs.
0: Daar gaan we ook leuke dingen doen, luisteraars. U begrijpt het, hè? We gaan daar ook proberen u zover te krijgen om een bijdrage te doen. In de aanschaf voor Amart, Gebosa en Godoro. Nog vergeet hij. Dus we hebben. Kijken of we contact hebben. Ja, we zijn bezig te bellen. Ik begrijp wel dat hij druk bezig is, maar toch we storen in dat proces. En dat is de heer Soekra als hij ready is. Zo niet gaan we naar Yvette Foster. Want die twee leveren een mooie bijdrage. Zademandu, Dapena Kwaku. Zondag aanstaande is er ook een belangrijke bijeenkomst hier bij Mart. We gaan het hebben over Suriname. Een lezing over Suriname. En daar gaat Maureen Held u in de situatie begeleiden. En, ik zeg alles direct meteen, we hebben ook een bijzondere uitzending, een vierjarige uitzending ter ere van onze 100-jarige Max Sordam. Begint al om 12 uur, Tilik Siksiur Bakanna. Kunt u hem feliciteren en u heeft een spotje al gehoord waarbij we zeggen van luister, bloemen zijn mooi, natuurlijk zijn mooi, kunstwerken ook mooi. Max heeft genoeg kunststerren en nu zeggen we van luister, ja, tegenwoordig, we leven in een andere tijd, financiën blijven een biggie rol. Max is geen miljonair, sowieso niet. Dus hij kan het ook gebruiken. Wie zou aan doen hangen? Ik denk niet dat hij meer naar Suriname gaat. Dat ik ook een ticket gwe. Binnen denk ik man. Maar financiën, altijd goed. En Mart heeft gezegd: oké, okay, we gaan het dragen door de medewerkers. Zo heb je Lucas Arreman Potti. Mart ook toe voor NC. Mee ook toe. En de luisteraars, de donateurs, de stoomvoet. Jongen, cadeau. Klari. En dat Lucusa Amandu Nangadati. Financiën, money. Sommige mensen zeggen van mine lop money. Mine lop money. Ja, dat betekent die mantra zijn die maar 100-jarige. Ja, zei ook je mooi in af. Jongen, buur, Oloisi, nog zo'n Mercedes. Of wat dan ook. Dat gaat niet lukken. Hij rijdt geen auto meer. Wat nog meer sieraden? Nee, dat hoeft ook niet meer. Het enige wat kan is hem te laten zien van hij wordt gedragen. En we willen hem bedanken voor de afgelopen periode. Zolang hij leeft gaan we door met zijn programma. Hij was er vanochtend, vanmiddag dan. En hij is helder. En zolang Amang, we gaan door. Zondag een bijzondere Mart-uitzending. Waarbij we Max in het zonnetje gaan zetten. En u mag ook een bijdrage leveren. Soekra niet bereikbaar, Michidja drukte, dat kan. Yvette die zit misschien ook in een drukte, maar dan heb ik het geprobeerd en dan zo niet Tamara, no so tra Tamara. Jo jere de wel, pero foteri. sa epsata beta ba kwaku i fet foster look at me martizen foster ja wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving lobby berasa sang de sang you sabi sa uno no sabete dai caprate ook to nanga uno dadelijk in na programma participatie improvisatie lucas heb zijn na grond tap of uno Trump binibaka oorlog nanga Iran Iran so so su to den taki zoals matak nee na lockdown kon je nog val we weten het niet. Trump heeft harde woorden uitgesproken naar Iran toe, maar ook naar Spanje.
1: Hallo,
0: Yvette, Kwaku Time. Hoe gaat het? Norman, live in de uitzending ben je nu. Alles goed daar? Waar ben je nu?
1: Ja, prima. Ik ben nu op het veld.
0: Zeg, ik wist het, daarom heb ik je gebeld. Vertel ons, wat gaat er gebeuren? Waarmee ben je nu bezig? Geef ons de stand van zaken even tussendoor.
1: Nou, we zijn heel druk met de opbouw. Het is eigenlijk bijna af. Morgen is puntjes op de i. En ik denk dat dit een van de betere edities gaat worden.
0: Waarom?
1: Omdat we hebben het natuurlijk allemaal in de vingers. Maar ook omdat ik die line-up vind ik echt geweldig. Dus het eerste weekend beginnen we al met Mega Vibes, Benjamin Faya op maat en Royal Roots Riders. En dan hebben we de zondag Kenya Domini. We hebben La Rouge en we hebben Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder. Dus dat belooft wel wat.
0: Eerste weekend en, al.
1: Eerste weekend is spang. Is echt spang. We eindigen dus echt met Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder en La Rouge. En zaterdag eindigen we met Roots Riders.
0: Mooi. En ik heb iets gehoord van Kassaf. Klopt, dat heb ik goed gehoord.
1: Kassaf is laatste weekend vrijdag. Friday night.
0: All right.
1: Kassaf.
0: En wat nog meer tussendoor?
1: Mensen moeten snel zijn, want die kaarten gaan als warme broodjes gaan ze weg. Ze zijn bijna uitgekocht met Kassaf. De eerste is En Vogue. Dat is echt, die gaat ook keihard. En ik heb me net laten vertellen dat ook broederliefde verschrikkelijk aantrekt. Dus ja, het zal net als Frenna zijn dat mensen dus op ticketswapkaarten gaan lopen zoeken.
0: Oké, okay. Zijn er nieuwe gebeurtenissen waarmee moeten bezoekers rekening houden? Vertel ons.
1: Nou, wat ik wil zeggen aan bezoekers is, luister, er zijn geen parkeerplekken. We hebben heel, heel streng parkeerbeleid voor de wijken die we echt op slot gedaan hebben. Want die bewoners klaagden natuurlijk steen en been en terecht. Ik bedoel, ze konden niet meer parkeren in hun eigen huis. Dus daar zijn we dus, zowel door bewoners als door gemeente, die hebben ons op het matje geroepen dat we daar echt een heel strikt beleid moeten hebben. Dus ik zou iedereen die niet in de Bijlmer woont willen aanraden, of ook de mensen die niet in de wijken rondom Kwaku wonen, kom met de fiets, kom met een snorder, kom met een Uber, kom met openbaar vervoer, maar kom niet met je auto, want je gaat die auto niet kwijtraken.
0: Zo, kom met je fatbike.
1: Kom met je fatbike, kom met je elektrische fiets, kom lopend, kom met snorder, kom met Uber, laat iemand je afzetten, maar kom niet met de auto.
0: Dat is een duidelijke boodschap.
1: Ja.
0: Okay, een gewaarschuwd stelt voor 10 in dit geval.
1: Natuurlijk.
0: Mooi theorie, man. Zijn er bijzonderheden, standjes? Ik heb gehoord, daar hebben we het net over gehad, over een Surinaams paviljoen. Ondernemers.
1: Patrick.
0: Ja.
1: Patrick heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft een aantal Surinaamse ondernemers bereid gevonden om in gezamenlijkheid op te trekken op de plek waar hij staat. Dus op de plek waar Patrick staat, staan nu dus een aantal Surinaamse ondernemers om hun waar te verkopen.
0: Oké. Okay. Is er ook aan de kindertjes gedacht?
1: Kinderdorp is weer in volle glorie. We hebben nu gewoon niet verschillende tentjes, maar één grote tent voor die kinderen waar dingen op. Mevrouw, hoe heet ze nou? Overman met haar Little Kwaku, Miss Little Kwaku. Is groter terug dan vorig jaar. Dus en het is echt een heel bewonderenswaardig. Die vrouw op hoge leeftijd, dat ze dit nog doet.
0: Man.
1: Ja, die vrouw verdient een dikke pluim.
0: Oké. Okay. En de ouderen, die willen ook naar Kwaku?
1: De eerste dag hebben we Bigisma Day in Pompeia. Maar Robba heeft ook een Bigisma Day. Ik ben even vergeten wanneer hij zijn Bigisma Day heeft. Dat er een speciaal programma in de tent van Robba. Dus op zijn dag. En de eerste dag op Kwaku is het in Pompeia. Speciale dag voor ouderen.
0: Nou, de laatste tijd hebben we te maken met de hittegolf. Is er daar ook rekening mee gehouden? Zijn er extra ventilatoren?
1: Ja, ja. Nou, ventilatoren helpen waarschijnlijk niet als je buiten bent. Maar ja, drink zoveel mogelijk. Smeer je in met de zonnebrandolie. En dat geldt ook voor zwarte mensen. Ik bedoel, want je huid wordt oud toch door die zon. Hm? Smeer je in. Drink goed. En zoek de schaduw op.
0: Oké. Okay. Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk maken, gebruik maken van Kwaku? Zo, als ik elk weekend daar wil zijn of al die 6 weken. Wat adviseer je?
1: Koop een paspartout. Voor €50 ga je 8 dagen naar Kwaku. Huh? Tel uit je winst.
0: Wauw.
1: Is €6 zoveel per dag.
0: Hm. Nou. En het is nog
1: dus als iemand elke dag naar Kwaku wil gaan, dan zou ik hem aanraden, koop een paspartout.
0: Klaar. En dat kan je gewoon online bestellen?
1: Ook online, ja. Kan ja. Ook online.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat ik alles heb gevraagd. Tenzij je nog iets wil toevoegen aan dit gesprek.
1: Ik denk dat dit een hele, hele mooie editie wordt. Dus ik zou zeggen, mensen, laat je niet afschrikken door indianenverhalen, zoals ze dat noemen. Kom gewoon naar Kwaku. Het is gezellig, het is leuk.
0: Oh, die indianen willen dat niet meer horen. Die indianen willen dat niet meer horen.
1: Nee, sorry, in India. Nee, precies. Een foute uitdrukking van mij. Zo. Laat je niet gek maken door idiote verhalen. Ja, het kost geld, maar wat kost tegenwoordig geen geld? En ik bedoel, als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan moeten mensen echt ophouden met klagen.
0: Oké. Okay. We hebben het niet gehad over
1: mensen
0: de
1: zitten... ja?
0: Molukse dag, Roze dag. Welke andere dagen nog meer?
1: Indonesische dag. Die Molukse dag is er op, even kijken, zaterdag, derde weekend. Ja, de Hindoestaanse dag is er het tweede weekend op zaterdag. De Roze Zondag die speelt zich alleen af in Pompeia. De rest is gewoon normale programmering. Of normaal, dat moet ik niet zo zeggen. Maar niet met het accent op de LHBTQI-community. Dat is alleen in Pompeia. Ja, voor de rest is het eigenlijk zoals het vorig jaar ook was.
0: Mooi.
1: Met ja, een andere invulling. Maar goed, daarvoor zou je naar de website moeten gaan. www.kwakusummerfestival.nl en daar staat genoeg informatie, staat de timetable, staat de platte grond, dus dan kan je zelf goed op de hoogte stellen van waar je moet zijn, bij wie je moet zijn, welk eten er is, et cetera.
0: Oké. Okay. Dankjewel en we houden contact. Succes met de voorbereidingen.
1: Ja. All right. Ik zie het weekend.
0: Yes.
1: Aboom.
0: Taboom. Dag.
1: Yes.
0: Doei. Dat was Yvette Foster, u hoort het. Er wordt hard gewerkt en ze zijn bijna klaar. Na jullie wakti. Goedkoopste manier, paspartout. €50 à la day of 8 dagen lang in Kangodape. €6 per dag. Wauw. Louis Brangassa, straks wordt jou occasie voor...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Indonesië...

0: is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 13:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische Rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal 36.000 euro aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden

0: gebieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 13:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Mart. Radio voor, door en met u.
2: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
3: Ik les

0: Smart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Goedemorgen, broeders en zusters, geloofsgenoten, familieleden en vrienden van Radio Mart. Zo ook de luisteraars, de trouwe luisteraars of de stille luisteraars van Radio Mart. Ik heet u allen welkom vanmorgen. U luistert naar Salemochtend. Mijn naam is Roevezel. Het is vandaag zondag 6 september 2026. Het belooft vandaag een warme zonnige dag en droog. Daar kunnen we ook weer van genieten. Dank de Heer. En door de genade van God zijn velen van ons veilig de nacht doorgekomen. Maar mocht het ook bij u, familie, vrienden, broers, zus, moeder, vader, onze dierbaren, zeggen we dan, die het heden voor het eeuwige moeten ruilen, dan zullen wij bidden voor een behouden aankomst. In het hemelse koninkrijk. Want leven is vanaf geboorte een reis. En bij elke reis hoort een bestemming. Ik heb vanmorgen heel vroeg voor u. U weet het, vorige week hadden we problemen met het internet. In Suriname dan. Ik heb heel vroeg vandaag Sisa Mathilda aan de lijn. De andere kant van de lijn. En daar, we gaan haar zo meteen verwelkomen. En luisteren naar haar bemoediging vanmorgen. Gado wo tu, na de brede kiwi.

0: Een heel goeiemorgen, Sisa Mathilda. Een heel goeiemorgen, wees welkom in de uitzending. Eén moment.
1: Good morning, brother. Be first. One bless you, Sunday. Met God's genade, dat Massa Gado Sabo veilig you, dat Asa die kracht in een dekati, en dat Asa Chal you go back in a studio, nang a frisse moed, nang a lobby, nang a wijsheid, a inzicht, a overleg, desate, voor you can do so, en one you must do die, you made the mens. Dus one blessy Sunday for you and you have better to. One blessy Sunday, mama thing. Lobby one na ala si ala ukuf grontapu. A win spe un te. Ti de manten Sunday a jeng. Mrs. Matilda e baru one blessy odi and me. Begi masa gado ki un ala mala avins poude fu akibri unu fu tesi nanga ogri nomus miti un. Tide son de manteng lobi wang, mi etak masa gado grantangi dusuntron fu di engenade wiki yu nanga mi baka. Widi dena libi, widi sida mamanten son, widi ati enak ete, metak masa gado, dusuntron grantani, jiwi ala. Bikasi amoro bigi presenti di gado kan jiwa libisma, na alibi abro. Ente yu wiki, yu firtak a ati ete. Nak ete en ayeye fu libi wiki yu fu kombaka inagron tapu fu libi dan na wan bigi wondru na wan gran blessi na genade tap genade na blessi tap blessi en fu dat ede was wi ogo tanta ki gado yu de wan bun gado so ade Gado you de wan genade ge gado aso ade. Gado you de wan barmatige goede tierende gado aso ade. Gado you de ware vader gado aso ade. En no dat die wan gado de givi. Isabi, zo'n te, we staan er niet bij stil hè. Dat gado na wan bigi. Alwetende, almachtige kennis die ervoor zien wie in alle onlevensbehoeften te deen oppo. If mi luku en mi firi in mi ziel, in mi jeje, in mi sting, voor alle sani gado sitting efu avroko in mi en doro sefu mi. Da me boji ede ji gran gado da almachtig. De allemachtige alwetende schepper. Weet je, if I praxet dat migado masra, het is toch wonderbaarlijk groot dat je nog een witje wie we maar dat je te verantwoord ook te voorzien wie in ons levens dagelijkse behoefte. Dat je zo goed dat je samwinyang is de. You been sreka po jiwita preti of avinsfa if na wa apra if na wa pardon na wa pis brede you been fen nyang dan ye prakse tak masra gado that you so good taki sang ubenya is de tide ye meki a ingewande undarma e reinig unu Por adoti sang yushitak no magfutang inwi ye mek ak mopoko na doro. Ano delek accepting things that yad go yad kong bifo afuru fu ukar akansuari kon of awekari fading alasot nien de tegenwoordig voor zo betak brombere maar nooit de na de identistraning. Nee, je hoeft het daar met ons zodanig dat met wat we de in ons zien voor kap weinig u in zee voor kap weinig u mag en via u mag u darm en dan nou een biggie wondro we nemen het leven voor gewoon weet ik alibi vanzelfsprekend maar dat is het niet zo is het ook niet Gadoan usta stil Gadoan omus de die op omus erken in grootheid in soevereinheid in soevereiniteit Gadoan u erkent dat er is een machtige almachtige alwetende macht van kennis die dit alles tot stand brengt en heeft gebracht. Gadoan, u erkent dat abesta, you a shing of you no a shing, je fearing if you no a fearing. Gado de en so a de. And if you look at that gado e for siwi, alles wordt fasie. Weet u, in sommige landen is er wel armoede. In sommige landen, continenten op aarde sterven er soms mensen van honger. Maar aan dat dat gado no voorzien in die behoefte. Maar soms zijn wij zodanig verwend dat we zelf niet willen opstaan en doen wat we moeten doen om aan voedsel te komen. En er zijn soms kwade geesten, boze mensen, takrolibisma, die er beroef uno soms voor een dagelijkse portie. Vijanden staan op tegen vijanden. Er zijn mensen, landen, machthebbers die ons bestraffen met voedsel. Terwijl het voedsel soms voor het grijpen ligt. Gado Johan Grontapu en Doti, pe alles san kan grona in tapu. Maar adjes wan sani edena in uno, dat zo lezi uno e er. Ken un wansan de in unu de blokkeru fu shitak ma adoti gado jiwen fu waka tapu fu bau oso na tapu ma ok tu fu pran unyanyana tapu gado ben mek gron tapu bifo libisuma abe mek watra bifo libisuma en abe meki Alla de planten, alla de meti bifovi. En dat nou een big lobby gado kan doen dat. Dat apraxeet dat bifovi me met libisuma na mi beeld en gelijkenis. Potat op mi grondtapu, mi set den kon. Zodat te den kon, den kan libi en den kan apresiri, den kan vier boom. Lobby wanti de mante yudi esiki. Yudi ne feel boom in you seal, in you yeye and sting. Mi wa membre you tak wan bigi wondru gado de. De make you. And asabna you disi tak you epsa wan bigi no to, wan bigi squala. And attack if you can gedenk in. Tak ena wan gado fu sabi, a abi makti, a abi krakti fu du, bigi wondru, a meki tapu en gron tapu, a meki bon yeye ma ok tu takru yeye de, dat amik juna in beeld en gelijkenis en dat amik sani fructu meti alla sot sani amik chi juna ngami fu kan fosi in un dagelijkse levensbehoefte op deze aarde daim saptaki in anoutu di de noya so ina problema dis do noya so ina takru fili di am noya so master gado taki if you do am beroep na in goedheid if you do am beroep atap in barmhartigheid if you soek king inna Yeshua Messiah, if you carrying so like Yeshua taki, te you sa suku me, e you sa begi me, da mi sa tak nanga mi papa jiwi. Dus we hebben een voorspreker nodig. We hebben een bemiddelaar nodig tussen de hogere machten en de lagere machten. Dus Jezus taki, in de onvoorspreker, in de onbemiddelaar. En asabi te u kreeu noutu, te u naki sukukari, dan is dat bemiddel nanga in papa di wi. Dus ti de manteng. No afrontu a Yeye Yeshua Messia. No afrontu da Santa Yeye di kon. Voor je piwi en tik wie apprecie voor papa en Yeshua. Voor kan begeleid wie dwars door alle de stormen voor agrontapu heen. Die de manting in evier boom. Die de manting hoge bloeddruk, cholesterol, alle soort zieke, epilepsie, sikkelcel, corona, ziekte, dat zieke, hart zieke. Cardiologe, ai, no so, alla sot sani. En dan nog, gado fosi in abehoefte dati, a mek en yeye fudre sikip, go in libisuma pichin, fuden kan leri fudre siki. Ya ginekologe, sok valik ya vrouw, vroed vrouw, vroed mannen. Die te wan vrouw moest bevallen. De abjepi van oudu ayud dati. Teke mee. U teke mee. Fadu kon dat te ayudu wan vrouw moest bevallen. Alla schaamte ik mop gwe. Alla verlegenheid ik gwe. Ayud dati. Wees 10 vrienden smak nap na en futu zee. Fu ontvang ap tien. Fu begeleid ap tien koin na grond tapu. An je schen, an je verlegen. Mas dat gado in je grootheid, in je alamatti alwetendheid, mek asan dat zo bijzonder. Dat wan vrouw tam bevallen. A jo dati, anu saptak am tap dape. Anu saptak am su klemme futu tapu. Wan asaptak au tirap tjim. Dat mek sma gado mek voetvrouw, voetman, voetman, gynaecologe, verpleegster, voetkan begeleiding, horen voetu ding, trawai horen bidden, trawai horen voetu, van een klemmen voetu tapu. De schaamte voorbij aan je zin. Die de man ten, in het vier boom. Membre tak agado, die ben mek je kon veilig in na grond tapu. Abadresi fiu siti. Asafa akayepiu. Son tena wambos kopu teita kangagado. Mitegu asandis bumfu lisi. Tak tou eta kangagado ye begi. Weet je wo bede ma wo verwachte niet. We roepen de Heilige Geest. Santa ye ye kon. Santa ye ye so. Maar dat ta ye ye kon. Dat we John Popo, dat we taki na wan takru yeye. Dat we begin tak fistikos kosi sonte. Dat we begin bruya. Want dan unefur wakti, tak dokar a yeye fugado a santa yeye. En tref abi ken merke. En schrift reageer. Aka reageer ala fasi. Ik kan kies ook to kippenvel. Ik kan viertak wans mak nap na you say. You can viertak you dodo e op wans my ko in say. You can viertak wan koudu winti of wan faya winti e wayo. Ano your kawa wan. Ano yor kawa wan eji kouru winti. Ano yor kawa wan eji kepo fel. Ook to santa yeye. Ook to a yeye fugado tewe karen. Aka make you begin tak wan tongo di you den tak pak mopo. Ano you etaki na a yeye tek abra omdat ye go dipi in gebed. Omdat je suku gado everyone stuck ye carrying. That they carry you carrying. That all pick you. Lek fau u leri u ab erfare na nga tra ye ye. That to carden de manifestations refi. Aso a de na nga santa ye ye tu. That they carrying isuke I beji. I aksi gado pardon fu ala you sondu. You takru do you ongerechtigheden. Then you can God of Santa make a Santa ye thing go wash you pull Allah den fuka because ayeye abe eji watra fa e wash uno ana watra diesi ayeye gebruik fu wash you e gebruik into because watra op zich kabana yeye. Maar toch a yeye fugado na watra tu en tekaring tak santa yeye libi watra was mimi papa was mi fumi ede konte mi gron futu na nga yu libi watra santa yeye was mi na nga da brudu fu Yeshua di was mi son du gowe santa yeye kontek yu presi was mi pu ala hebi santa yeye kontek yu presi was mi pu ala ogri aita krumofo ala den tongo di e flukumi ala den tongo di trowe hebi nam tapu santa yeye was mi prati minanga ala den takru yeye di libisuma sreka pai komando sen konjimi. Santa yeye me kariti de mantin. Santa yeye kontek du presi ina osoja pemide. Santa yeye kontek du presi ini mi. You da be wakker, you da be scherm her. You da yeye dikis komando fu chibri mi, fu tesi nanga ogri no mumit mi. Santa yeye ti de mantin, libi watra. Santa yeye ko wasmi. Wasmi prati mi. Nanga ala bereru tu fuka. Nanga wasmi prati. Nanga ala kunu. Nanga ala me kunu. Lele kupikadu. Santa yeye awisuma ben sreka hugri jimi. Awisuma ben gasa bana goteki dede mati jimi fuchirmi. Awisot ugri de ben sreka jimi santa yeye. Wasmi prati mi. Nanga ala den takru yeye disi. Broko den keti fuden di ben taim di de ben taim mi den tetei di de frekti mi tetei fu siki tetei fu dede in da nel fu yeisa santa yeye koden bronden taso ite etaki ti de manten lo piwan masra gado e fur wakti tak yusa kona en dat schepper fu yu dat yusa ko oprecht en et yi ben duwan trasma hogri et yi ben sreka hogri gi wal tra made mens et yu ben ga wan presi go tek wan bakru wa yor ka fu chie wan tra wan onschuldig of schuldig yu mu taigi gado yu mu takanga gado fu ala de ongerechte ke ebisi et yi ben go suku wan sanif tai wan tra wan ori terwijl als man no be wantang. If you den wa relasi, wan vriendschap atra wan tak ano wani, ma ye go suku wan san fu tayen hori, want you wan no mo. You mo beleji kado. You mo tegi kado tak gado, ana Henry no be wan memoro, he tell man no be wan memoro, ma mi ga wan presi, go tek wan tay fu tayen hori. Mi hore yeye fanom go moro fada fanom success moro mi potu ansanje tapas turu da ice don mi teken susu chagwe mi tek dat thing imbelegi gado Want as ik is onte die siki, you know saptak na a gevolg pusan you do. If a jipti tak wayati bengawan pres go te kwan sani, go buy wan sani, fufan nita kwan trawan. Fume kwan trawan lase vroko. Fume kwan trawan no ben de gesin. Omdat ibe firi jarusu. Kande I friend I matra be luku wan trafro. I go suku wan sani, go buy wan sani. Tidei dasi chibedi. No to enak itap no to. If a jiti tak iben dot you ano. Dar om. Fos you ga gado. Go suku yepi fu you no to you siti. Belay ala sani. And say for jiti tiye takanga gado. Say for jiti. Au tjaren kon te boven. Want a yeye si tak eemi tinde bezig fu krimen srefi. Awa reinig in srefi. Awa ontlasting. Fu den sani san wetende, niet wetende abendu. Yo siki wang. Kande a dede e fetangai a yorkai fetangai. Fu teki chagwe. Ino sapsuma teki foto potin dede kisi. Ino sapsuma spikri ede viri na wambong. Na ondro fenitori na tru tori. Ino sapsuma teki yu su chagwe yu wan takru yeye fufa nitak yu fufa lam yu. Fu ino mwaka fi mus don ino wa rostul fi mus deha brek. Ino malenyi. Ino sapsuma. Jiwan sani nyang di muschir yu. Yu no sa pe dring wan sani pe wan sma. Ay lafang, ay piti fang, ay brasa, ay bosi. Ino sa ptak distet na yu jede dape. Ino sa ptak wan sma langa wa anu jiyu. Ma anu bende wan kri anu abende wan dot anu. Tide manteng. Tide manteng. Masra wan tak nanga un konsensi. Masra wan tak anga un jeye fu u krimus refi. Dat akondre pe u geboro sonte en pe we libi noya. Mina sa ped we libi noya wan we libi in hegron taputi denati. Ma a geboto kondre fu yu. Di he di. Soso disye yede akondre doti. Yedis my soria tapu YouTube tap media fa akondre doti. And the accidents refita ma fadu kon dat se nan kondre e dot so e tingi so. Dat libi suma di gado meki e dot ingeboto kondre e dot akondre so. Da taki luku ook to efu atikring. Da luku ook to tak ef anwa we spiegeling fu un sil un yeyes ting. Want if you atikring, minasa futrasma if you atikring, ye den kring da ino wan peye libi. Ye fet ala dey fu krimen, sibeng, waseng, minasa sa ye do y best. Kandes anomal lucky lek faiwani ma wan sane deni tak luku dape doti ere luku wan ipi doti dape sibeno pureno luku wan ipi papira dape en so wan ayeye gado di kring di santa a wan ok to yung kring ti de mantin. Make u krimu ati so that u abakrati adekati amud fu krim akondre fu wi. Bikasi sonte temis don of temere in akondre sonte pe mi marcha mi koina grontapu pe masra gado be wan mik mopo kon agrontapu dame dentak mein god. Waar zijn al die geestelijke mensen? Pedens maar den diego, was hij altijd me voor jaren? Meer jaren, ay, de satakon, deko was hij. Maar zo'n thee, we doet dat kondre, Une luka konde sre frawa ay. Ye wasi da yo waka ina doti. Ye wasi mada ye saik mopo ini ati doti. Reche me bribi ukante mi so wan me bribi taki de dat akondre doti om dat nasa ik mopo in desma mofo. Saik mopo inu mofo ina kondre. It ibeina funk. Oud na jong, van jong na oud, wat er uit onze mond komt, a dot mora kondre, a dot mora kondre. Lobiwan, wees genezen, maar weet dat genezing hang af. Kring je schrijfje, kring je ati, kring je ziel, kring je jeje, te je wasi, te tak je was prati na nga hebi. Da mek ade echt. Tei tak ye was prati na nga takrusani. Mek ade echt. En mek a verandering def shi. Mek a verandering def shi. If ye wasi shuit watra. Mek a watra wan vrede. An wan famir man trobi jugu jugu. An loben. Tide maten. Wees genese. Maar beleid eerst je zonde, je ongerechtigheid aan de Heere, uw schepper en mijn schepper. Suma fiari. Suma fiari. Masra gado blessu nanga bon voor jari moro. En goede gezondheid en kracht. En bovenal in wijsheid en kennis. Verdraagzaamheid. Liefde. En overvloed. Liefde als een fontein. Wawan singe singe. Vrede. Lekwa liba. Alwel we dota liba ook toe. Maar toch. Aliba tega se watra. E di rust. Lobi wang. Tije. Misisa Matilda. E opo mi ai. E me lukuna lontu. Beina mi takik ba. Ala san san tak na fesi. Ma toch mo herhaal. Toch maar herhaal. Omdat zoveel dingen op dit moment gebeuren. En we staan stil. We horen elkaar niet eens meer. Niets wat we horen. En met ons daar op en tak. Dit kan niet. Dit willen we niet. Dit accepteren we niet meer. Laten we met z'n allen opstaan en zeggen. Uno one corruptie moro. Uno one afrikees dode moro. Asafadoma anoswa delik fasa de don yaso. Ushi u yere no no de wansan fu ofreise leri jeri. Me yere van de heuvel e gase nanga tin dago. Ala sots korruchte ye jere. Va a binnenland fu a kondre se nang. De in rep en roer. Alla sot sani epsa. En dan zeg ik ja. Dit komt omdat Willy Bissouma wil waka natrawan baka. We vinden sma di edu ogri stoer. We accepteer ding. In plaats van we corrigeer ding. En zo'n te ifu tak tumo fo nanga ding. Da we tak mi dat mi weri net tak next moro. Mi weri mi tongo weri. Ma gado ne wera nga ono. He de we mek fuka. He de we sondu. Ma gado e tanlob uno. Gado e corrigeer uno. E kar uno. E forman uno. Do medel van engelen, mensen die even tak om taki die de lobby wan me doen beroep op alle geestelijke vervulde mensen alles maar die tak de abibon jeje krien jeje santa jeje me actie ono fu ono luku sa trawan edu en sa trawan etaki. Maar voor ons schrijft onderneem stappen. Wang den discipel voor Jezus. Bij accent dat masra. Om me lees mim di pardon. Nou ons ma di e verveer mi. De kos mi. De beledig mi. De krenk mi. De wiswasi mi. Maar sa teken taki. 70 mal 7 of maar 7 mal 70 weet ik veel. Maar die denati. Mi wa aksuta pewe libi in Senan Kondre. Pewe libi in Nederland, in China, in Marokko, in Italië, in Canada, in Zweden, in België, in Engeland. Of is pewe de Senan Pichin. Is doti land uno. Uno tak is doben krimen ti done krimen moro. U do u bes fu krimen. In Senan Kondre lobiwan, mission fak dat belibisma is ribi wichi. Wam chinto ti gotro e de wam chinto ti watra e lom sa. Ma fa du kon. Fa du kon dati no wans mano dekan de tin boy de na oso tranga boy di negawa echte ban te manten. Ma de lip atingi watra na mofa doro. De lip atingi gotro na mofa doro. Agis so sein leven dood. Agis des mane sitak mein God. Mino kalibi inad mosu disi. Mino kalibi inad doti disi inad tingi disi. Ano bonji mi kosonte. Ano bonji mi sil mi yeye enstien. Het is maar, ik weet het niet. Ik weet het niet, Heere, mijn God, mijn schepper, mijn maker. Wat is het aan de hand? Nanga so mensen nansma. Want ano alles ma doti. Ano alles mij lip den doti. Na den doromofo. Tap den jari. Ti de mantin sonde. Lobi wan tak nanga you brother, you sister. Tak nanga you friend kring. Motiveer de inspireer den tigri den. Tak ey sisa. No lip a doti. Tap you jari so. No liba doti na imo fodor. Is de ben krimi ya leti. Ma seifun ma seifun tak. No veri. No veri krim peye sribi wichi. No veri kri umo fodor. No veri fu no go pota doti. Tap antras majari. No veri no go pota doti tap antras majari. Puren. If you dot waji de. If you see that adotine gwe, go away if na pe go tegi landi tak landi, ine si tak adoti, itak umpota dota se pasi, ma ye liba doti, dagu ego nyame e panya ting fouru. Ala sot sani, lek wan temben de uben sablan si gron, pe dens bijis ma fube tang, ting fouru be gos don da pe e nyanga den. Warum? Waarom, waarom, waarom? Sana Adori, geestelijk gevulde mensen. Geestelijk vervulde mensen. Sabiman, Duman, Chertiman, Gadoman, Dominee, Pastor, Prichiman. Ubondru krima kondre. Uno verif krinsenan kondre. Ukandu so wani. Ukantak so wani. Maar zolang ik konde de doti, af vooruitgang no ode. Want af vooruitgang heeft te maken met het aanzien van jouw land. Die je sukwa roko, if je weet doti, je weet wan broko sui, je weet broko krosi, ino wasi, alai ai doti, ino kami wiri. Yo fin a roko, yo fin a roko. No was man no one you. So adenanga akondi de mama senan tu. So langa we liben doti, we truwe doti nien tapu. We mose we tingin. Ano kafesi. Ukan de millionaire, billionaire, trillionaire. Ukan de so wani. Ma ano go kona fesi. Bika akondi de a thing and a dirty. And me di aladins ma di e 50 Aladdin sma de met muiti. Aladdin sma de bari suku yepi etaki. Me jide wan big up, me jide wan applause, me jide krakti, me blessing. Want er zijn wel mensen die hun best doen om het land zo ver te krijgen dat we gaan leren om het land schoon te houden en schoon te onderhouden. Isab Aladdin snees winkri bijna. Den bidji snees winkri, bidji osso. Ik weet het niet hoe het komt. Iabi asandi, ik was osso den van de karren, den sproeier. Sommige mensen kopen de duurste dingen, maar ik kan maar bij een blik veel fee. Voor make a aanzien voor also de aantrekkelijk. Het is eenmaal vuil en vuil en vuil. Het kan misschien van binnen mooi zijn, maar wat van binnen mooi is, moet ook aan de buitenkant gewerkt worden voor kies en kring. Terwijl Sina en met mooi osso dat in Sina en kring Aladdin snees winkri ja zo bijna doti doti doti doti doti doti broko broko. Want wij Surinamers, wij accepteren het. Wij accepteren. Mensen zeggen er zijn geen huizen. Maar met tantego osso lainsenang, if je die gebouwen. Die etampo, die kapitaalvernietiging. Dat heeft ook te maken met een asiel. A jeje. Kondre. Want dat doet in as tien. A kondre, a wansil, a jeje. En omdat Alassani doet in a kondre bijna. Met Alassani etang. Tapani fosade. We hebben dat zo'n tien kondre weinig mensen. Er is olie, er is goud, er is diamant, er is dat. Alles is in Suriname. Maar er is armoede onder sommige mensen. Een klein beetje mensen worden rijk. En de anderen hebben niet eens medicijnen. Hebben dat niet, hebben water niet, hebben stroom niet, bla bla. Kiedemantin. In de naam van Christus Jezus. In de Santa Jeje neem voor Christus Jezus. Zodan, mijn volk, sta op. Sta op, koffer man makandra. Koetakanga makandra in de liefde en de vrede des Heren. Met u corrigeer makandra. Met u no pretak te weerrijf sa den doti den de mosse reed. Mek uno acteert dat uneshi van den zwerven don. Dan is zo'n stien, dan dat kruisje. Maar we kargas te kong. Er is in de Bijbel, wan pisipe. A kono er suma ben kardis maf konyang. Ma wan tus manu be vera kruisje. Die ben fitif konadini. En ze zijn buiten geworpen. Die de man ten lobby wan. Ti demante me beguno me duambru patapu yeye. Uno tak uweri fu krimpewe libi. Ni, dikano bende so bifo. Mek u ala mala bemoedig makanda, stimuleer makanda. Mek u tak over a aansien, a personality fu akondre. Mek u opposite na kondre na hi. Tegi tinta kef as doen wan bus. Tegi chauffeur. Tak efe nyan wan sani. Fusei dan vringen trowe. Uit dat raam. Ik heb meerdere mensen aangesproken. Mina babi zegt den kost me mi ma. Den kost me ma of den kost. Me tek den tak chauffeur. Ano kan toch. Kinderen nee, het kan toch niet. We moeten op decadief tak bepaalde zijn. Zo leest hem den bus. Misha chauffeur rei wan fasi dino ano fiti. Of hij gwa tapa trottoir. Of hij oren telefoon. Dan me kara chauffeur ter verantwoording. Chauffeur. Met dat op wel liefdeheid, maar nu aan de DT-sap dat ik verbied dat u nog mag voor dat te weerrijden, toch aan beurs. Zoveel chauffeurs, die smokken aan droga. Inosabi, is doing not best in us. It is that a man they under influence. My is that a best is slinger. Alas, my pee. That them open more for me, Baroko. In the end, alas, my did I look at me. Alas, my did I look at me. That they say, this so one that me doing boom. So I laugh. Ma, de, no one money understood that the yamo flow you have a leg and so. No. We zijn een timide volk geworden. We zijn een volk geworden die alles accepteert. In de naam van Jezus. Utaya makti disi. Ayeye de accepteert. Taksan negobun. En we accepteren. Utayen. Utayen. En ukama sagado. Mek a mek bun yeye tek abra in senang. Mek a tek ame asen yeye kon. Di kan jiwa krati a dekati. Fuka mek senang. Tro wan krin kondre. Wan shuit kondre. Het land van melk en honing en goud en diamanten, olie en gas. En mek u allemaal kan genieten. Mek u allemaal kan ervaren dat ai. Mm-hmm. Papa. Ja, uh-huh. U kon de kring en je zet in conduit. U kon de abuang, wan positie in na grondtapu. Mensen kijken met respect naar het land en zeggen van ai, Suriname is een mooi land hoor. Suriname is echt een gezegend land. Dat we waaieren. Niet continu hier die akondre doti, akondre doti, akondre doti. Wees hier ipi, broko auto, broko wasmachine, broko ijskasi, aseipasi, inaliba, alasani. Nee, in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Jude gaan naar vakantie naar zijn naam. Jude ego libi naar zijn naam. No do me. Nanga trowe doti tapa akondre. No do me, no do me. Te nyan, te twan sakat, poti sakat. Alas mai kis wan plastik sakat. Misi go buy one brede, ye kis wan plastik sakat. I buy one batra watra, ye kis wan plastik sakat. Poti doti naini. Poti doti naini. Dai poten go ni dot bachi te dot oso. Dai poten asi pasi mek dot waji teken. And if dot waji no kon, dai sap tak im go protester. In ga minister, in go go tegi minister, adot is donda pe tu wichit ba, no one dot wadi no konteke. Amen, amen, lobby, bosi, braza fusisa Matilda. Mino for wait uno, mame takang onu, wan master gado wani, tak, min takang onu, fu alasan kawaka, bunjiwi. In Jesus, santa yeye nem, amen.
0: Dank u wel, Sisa Matilda. Dank u. De lijnen zijn open nu. Ik kan 2 bellers hebben. Als u belt, dan komt u nu erin. Anders ga ik een heel goede morgen. Wees welkom in de uitzending. Hallo, hoort u mij? Een heel goede morgen. Wees welkom in de uitzending. Kunt u mij horen?
2: Hallo.
0: Ja. Kunt u mij horen?
2: Hallo. Hallo. Goedemorgen.
0: Met wie heb ik het genoegen?
2: Met Talita. Ja, met Talita.
0: U kunt praten.
2: Kan ik praten?
0: Ja.
2: Hoor je mij, Roeger?
0: Ja, maar een... Hoort u mij wel?
2: Ja, ik hoor je nu wel. Ik zal eventjes beginnen. Ik hoor je. Ja.
0: Oh, ik hoorde 2 mensen.
2: Ja, ik wil Sisa Matilda bedanken voor haar betoog. En sterkte ook voor haar. En wat ze zegt, is prima. En Misapta Palis de Mapotuna in de bus buiten, omdat we iets erover hadden gezegd. Dus dat. Maar ik wil zeggen, Roef is een gezegende zondag.
0: Ja.
2: Iedereen die opluistert is een gezegende zondag. Sisa Mathilda bedankt. En ik zal gelijk beginnen met bidden, want ik zie dat de tijd niet zoveel is meer. Ja, ik ga even, de dagtekst is vanmorgen. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. En dan wil ik iedereen die jarig is, wil ik feliciteren. Ik wil iedereen die ziek is, alle zieken, wil ik ook heel veel sterkte toewensen en dat ze gauw beter worden. En ik wil iedereen waarvan iemand overleden is, wil ik heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke dagen. En mijn versterkt Alasma inderdaad, die jaren zoals het zijn, een heleboel. Ik ga geen namen noemen vandaag, want de tijd is kort. Ik ga even het gebed lezen, Rufus, en ja. Dan, dat vind ik dan genoeg. Laat ons bidden, Vader, Heer Jezus Christus. Jij hebt gezegd, vraag en gij zult verkrijgen. Zoek en gij zult vinden. Klop en u zal worden opengedaan. Wij smeken u. Laat op onze bede uw goddelijke liefde ons bezielen, zodat wij van u ganser harte in uw woord en zielen, zodat wij van u ganser harte in uw woord en uw werk

0: Dat was het, broeder Rufus. Broeder, groetjes aan mijn kinderen, mijn kleinkinderen, alle familieleden. En ik doe alle stille luisteraars ook de groetjes. Dat was het, Rufus.
1: Ik dank u voor uw gezegende dag.
0: Dank u wel voor het komen, alsjeblieft.
1: Ja, dank je.
0: En een fijne dag.
1: Dank je. Zuster Talita.
0: Goedemorgen, ik ga even stellen. Goedemorgen, broeder.
1: Nee, ja, maar ik ga u een voorstel doen. Het is bijna 2 minuten. Als u mij na 9 de reclame belt, zet ik u in de uitzending. Hebt u meer
0: na
1: tijd?
0: Negen.
1: Ja, hebt u meer tijd? Want no, je haasten. Ja?
0: Ja, ik dacht, ik zou het ook inkorten, maar is goed.
1: Abon, daar heb ik iets aan mee, ja?
0: Ja,
1: oké. Tot straks, doei. Zo doen we dat met onze luisteraars. Als het moet, komen we u tegemoet. Even kijken. Het is bijna tijd. Even kijken. Nog anderhalve minuut. Dat wordt rijwang. Mooi pokutok. Otak garotangi. Alsjeblieft. Hier is hij. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel, alstublieft.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Er zijn geen incidenten van betekenis gemeld. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand.

0: Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.

0: This one's for the woman who carries what nobody sees and still rises.
1: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oedrajzing Farma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
4: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen, want toede, Santa Kere, Otekauroko, dat nog een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt aan het einde van ding. Een sweet periode.
5: Ik geef de doden het leven terug, zei Jezus tegen haar. Ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. In het vertrouwen dat zij nu thuis is bij haar Heer, nemen wij met liefde, verdriet en dankbaarheid afscheid van onze geliefde Urta Cheryl Pinas Menes. Geboren op 13 februari 1976, heen gegaan op 1 september 2026. Urta was dochter van Johanna Bondel en Frank Menes echtgenote van Dean Pinas, zus van Graciela Menes, Franklin Menes, Rachna Menes, Cherise Faree Wondel, Safira Wondel en bonusmoeder van Sherily Uitenwerf. Afscheid dinsdag 8 september 2026 van 2:30 tot 4:30. Sedela Arena Poort, Hoornenboeg 1, 1102 BK, Amsterdam. Aansluitend is er van 5:30 tot 9:00 gelegenheid tot condoleren en samen zijn. De Tafelbergweg 8, 1105 BN, Amsterdam. Zoals Urte het zelf graag wilde, nemen wij afscheid in de kleuren crème, zalm en wit. Zachte en lichte kleuren die passen bij wie Urta was. Warm, liefdevol en vol licht. Geen zwart alstublieft. Urta had één duidelijke laatste wens. Begraven worden in Suriname. Met liefde en respect zullen wij deze wens vervullen en haar terugbrengen naar het land dat haar zo dierbaar was. Omdat zij in Suriname haar laatste rustplaats zal vinden, vragen wij u vriendelijk geen bloemen mee te brengen. Wie graag iets wil bijdragen aan haar laatste reis, kan dit doen in de vorm van een donatie. De herinnering aan Urta blijft voortleven in ons hart. Haar liefde, haar warmte en haar licht nemen wij met ons mee. Totdat wij elkaar in Gods nabijheid weer mogen ontmoeten.

0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: We zijn
2: weer live in de uitzending. En ik had een dame net die bij Maat was geweest, mevrouw Landsberg. En we hadden een afspraak dat ik er in de uitzending zou zetten. En zuster Talita. Ik heb twee mensen onder de knop hier. Dus we gaan ze in de uitzending zetten zoals beloofd. Deze heeft opgehangen. Geen goede zaak. Wees welkom in de uitzending. Goedemorgen. Hallo. Weet u, als we de afspraak maken dat bijvoorbeeld dat ik u straks weer in de uitzending zet, maar dan vertel ik u van er is reclame. 2 minuten, misschien 3 minuten, u gaat in de wacht. Dan houden wij rekening mee. Weet u, want zo gaan we de kans krijgen. Dan zetten we u in de uitzending. En dat is een deel van het programma. Maar als u er niet bent, dat betekent, het wordt dan overgeslagen. Dan gaan we gewoon verder met het programma. Want de tijd dat we reserveren voor u, dan... U vond het niet geweldig of u was er niet. En dan gaan we gewoon door met het programma. Weet u, het is heilig natuurlijk als u in de uitzending dus een kans krijgt van de programmamaker. Zegt, luister, ik ga u toch wel. Hoe zoek maar vast u op, doe toch in dat programma. Kunt u het opbrengen om een minuut of twee. Zegt u, nee, laat maar zitten hoor. Een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen met Talita.
2: Goedemorgen.
3: Ik kwam niet door zo even toen je belde.
2: Goedemorgen, zuster Talita. Ah, u bent in de uitzending.
3: Ja.
2: We luisteren naar u.
3: Oké. Lieve broeders, zusters, iedereen was goed, hè? Er zijn mensen die veel kennis bezitten en er trots op gaan dat zij wijs zijn. Maar de apostel Paulus wil daar iets anders tegenover stellen. Hij wil graag dat iedereen de boodschap van heil en verlossing hoort. Bovenal wil hij dat de gemeente toen en wij nu vandaag de liefde van Christus steeds meer leren kennen. Praten over de liefde van Christus kunnen wij niet anders dan teruggaan naar de kern van het evangelie. De apostel zit precies omdat de evangelie in de gevangenis en juist in die positie bemoedigt hij de gemeente. Van daaruit, het moet wel duidelijk zijn dat kennis vergaren geen zonde is. Het is juist goed voor ons om steeds meer van één of meerdere onderwerpen te weten. Zodat u anderen ook kan onderwijzen. En ik ook. Maar nooit mag u de kennis stellen boven de liefde van Christus. Ik zing een lied, ook speciaal voor de jongeren. Om het jongerenleven rein te houden. En ik wil ook zeggen... Ik feliciteer alle bewoners van Venserpolde en zij die gisteren aanwezig waren. Het was een fijne dag zoveel jaren geleden dat Venserpolde bestaat. Hou het jonge leven rein, laat daarin geen driften woeden. Laat jouw denken nuchter zijn en Gods woord jouw hart behoeden. Waag u niet voor de ijdelschijn, hou het jonge leven rein. Hou het jonge leven vroom en bewaart in hart Gods vrede. Drijf niet af met wereldstroom, zet bedachtzaam elke schrede. Leef maar niet in ijdel droom, hou het jonge leven vroom. Hou het jonge leven sterk, kracht is sieraad van de jongen. Maar zij ootmoed heerlijk merkt, dat Gods vrees u heeft doordrongen. Kracht straalt uit uw woord en werkt, hou... In hem uw leven sterk. En dat zo bid ik ook voor alle ouderen. Vooral de bigisma. Die krachttermen gebruiken. En asociale dans doen en zo. Dus gisteren waren we jarig, 45 jaar. Het was heel leuk, het was gezellig. Dus ik bid voor onze hoe heet het, Centerpolder. En voor onze stadsdeel. Heel veel zegen. En Brada, bedankt voor uw medewerking dat ik mocht bellen.
2: Is goed, dank u wel, zuster, voor uw medewerking. En een fijne dag, gezegende dag. Dank u.
3: Ja, dank u. Bless you voor iedereen die naar de kerk vandaag gaat. Zoek ook de passie. Doei, doei.
2: Een heel goedemorgen, wees welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, meneer Ruffes, met mevrouw D.
2: Mevrouw D. We luisteren naar u.
1: Ik zeg, ik wil, laat me eerst het mooie nieuws geven. Ik wil onze broeder Harry Promes feliciteren.
2: Oké.
1: Okay. Harry was vrijdag jarig. En dan willen wij van Tori, Etja Tori, willen hem nog alsnog feliciteren. En dat is het vreugdenieuws. Aan de andere kant wil Tori Etja Tori Harry condoleren met het heengaan van zijn broer op zijn verjaardag. Dat is niet zo mooi. Harry, we wensen jou heel, heel veel sterkte. Bij deze, namens ons clubje, Tori Etja Tori. Dat was het, Rufus. En bedankt dat je ons elke zondagmorgen verwendt.
2: Ik
1: love you.
2: Ik dank u. Blijf u luisteren, ja? Harry, ook namens het hele Mat Media team gecondoleerd. Ik presenteer Salemochtend. Ik begin vroeger, soms is het 7:00, 7:30 of 6:45. Maar dan vrolijk ik u op met een gebed of muziek, omdat sommige mensen, kijk, vandaag schijnt de zon, maar sommige mensen slapen nog. Ja? Dus als u belt, ik vind het interessant genoeg dat u bijvoorbeeld u belt 7:55. Of 3 minuten, dan zeg ik u, weet je wat? Utekatef bel, voor een beetje die trouwen en zo. Dan attende het dat we doen, atrayuru, dan krijg je misschien een minuutje, misschien 3-4 minuutjes, minuutje van mij. Zo belde een mevrouw Landburg op. Dus ze heeft gezegd van luister nou, ik was bij Maarten in de studio, want ik wou worden. We hebben de afspraak gemaakt en ze zouden de knoppen zijn. Dus daar hebben we mevrouw D gekregen en Talita, zoals beloofd. En dan mevrouw Lander heeft niet meer zeep opgehangen. Het was niet de moeite waard, zegt ze dan. Misschien. Oké, okay. Dan gaan we gewoon. Ik wou het even gezegd hebben. Hè. Dan gaan we even door met het programma. Het is. We gaan zo meteen met de verzoekjes beginnen. Ik heb verzoekjes van mevrouw Ellie Riedewald en mevrouw Diekman. Het is een morgen. Vandaag is ook een morgen in september. Normaal. Allee, kom. Matilde, maar rustig gewoon. Ik wil me aantak alle de biggies maar voor ja, meneer Vrij en mevrouw Vrij, u hebben de familie Sabayo en Monsanto, ook mevrouw Albertina en mevrouw Joanne en mevrouw De Doet en ieder op luisteren. Ik draai een nummer voor jullie, gaat over september. Alsjeblieft.

Die nummers zijn altijd mooi. Hè? Dit was Neil Diamond met een nummer getiteld September Morning. Ik wil ook de felicitaties overbrengen aan alle Surinamers. Onze president Jenny Simons was jarig geweest. Dus voor haar ook de felicitaties. Van ons allemaal hier. Meshiwan, Wansanjazo. Ik

Het eerste verzoekje gaat in de richting van mevrouw Agnita Deegman. Ze vraagt nummers aan voor alle lieve mensen die haar een warm hart toedragen. En mensen die ook de laatste tijd ook nummers voor haar hebben aangevraagd, zoals mevrouw ik ga hem eerst draaien hoor. Mevrouw de Doet. Mevrouw Deegman. Dat is die andere, hè?

Wees niet bang. Al brengt het leven tranen. Elke dag ontvangt u kracht naar kruis. Dank de Heer dat Hij de weg mag banen. Volg zijn spoor, dan kom je zeker thuis.

U hebt naar vier nummers geluisterd. Twee van Clarence Brayfield. Het laatste was Trana Uma. Wees niet bang. En van Xiomara Miss Young hebt u gehoord Bungado. En van Wilma en vader Wilma Landkroon en vader Abraham. Pierre Kartner. Zou het erg zijn, lieve opa. Deze nummers werden aangevraagd door mevrouw Deekman. Mevrouw Agnita Deekman. Ze vroeg het aan voor een paar kennissen en vrienden van haar. Waaronder mevrouw Bertine Redoet. Mensen die haar dierbaar zijn. En mensen die ook nummers voor haar hebben aangevraagd. Ook tante Loes. En voor de schoolgaande kinderen. En ook voor haarzelf. Mensen die ziek zijn. Ik heb het achter elkaar gedraaid. Weet u, als je naar de winkel gaat, dan maak je een winkellijst. En soms heeft u lijst, dan kan de in of zij moest bij. Of, maar toen zei onthoud, dat bij de man dat hij is, heb je toch. Dus, tralees dat je tikken op in naar telefoon of zij het doen. Dan je schrijf je een boek of een schrift of een agenda dat je oren naar je. Bij deze dan ook. Omdat ik het lijst waarop ik die namen had genoteerd, kwijt ben. Dus dat ik kan dus doen, denk je, hoe of wat, akka. Dan draai ik ze en daarna het verhaaltje. Dus mevrouw Deekman, Agnita Deekman bij deze dan. Dat waren uw verzoekjes. En ik hoop dat ik die mensen hun naam heb genoemd. Ja? We gaan verder met de andere verzoekjes. Die zijn afkomstig van mevrouw Ellie Riedewald. De vrouw die met muziek praat. Ik heb het hier...

eerste nummer dat ze aanvraagt is eentje van Colibri Band. Luistert u zelf maar. Het is getiteld You Lame Fosani. Luistert u maar.

Het volgende verzoek, dat is eentje van New Style met OPT. Die hoort u na de klok van 10. Simpel, omdat Oene draai afpoko. That means you've been giving. Het is bijna nieuws. Another opportunity. En de reclame. Come on now. Opportunity. En de reclame.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Israëlische leger heeft vanochtend doelen in Zuid-Libanon gebombardeerd als vergelding voor een aanval van Hezbollah met 2 drones op Israëlische militairen. Die bleven daarbij ongedeerd. Bij de bombardementen van vandaag werd onder andere een gebouw in het Zuid-Libanese dorp Arab Salim geraakt. Er zou minstens 1 dode gevallen zijn. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van naar schatting bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgesloten.

0: gestemd op de Miltu Culturele Amsterdamse Radio en Televisie, Mart.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
3: This one's for the woman who carries what nobody sees. Still rises.
4: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oedraising Pharma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie, maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart. Van 12 tot 2 uur. Luister mee. Beleef mee. Sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

We zijn weer live in de uitzending. U luistert naar Mat Radio. We zijn te vinden in schoolgemeenschap De Ster, Woudrichemstraat 8.

telefoonnummer 020-471-4291. Mijn naam is Rufus Hel. Caribbean FM Salto 107.9. Het programma. U vraagt en wij draaien. Bent u lid van Radio Maat? Dan doneert u €5. Bent u geen lid? Dan doneert u €7,50 per nummer. Ons e-mailadres is info@radiomaat.nl. Onze banknummers waar u ons kunt steunen. Rabobank NL 48 Rabo 01-02-81-7251 Rabobank 48 Rabo 01-02-81-7251 U kunt ook op de ING-bank, via de ING-bank, ING-bank NL 54, INGB 000, dat zijn drie nullen, 6037880, 000-6037880. Wilt u ons steunen, supporten, lid worden, platen bestellen? Dan zijn dat uw rekeningnummers. Ten name van Stichting Multiculturele Communicatie. Schuine streep, Maart.

0: We zijn nu aangekomen bij het tweede verzoek van mevrouw Ellie Riedewald. Het is een nummer van New Style. Het is getiteld Opete.
1: Ayo, Aladdin konde konde. We bar obla, obla, obla. Nafa bradu. Azo, odi, odi, odi, obla. Te wani.

Het volgende nummer wat ik ga draaien. Ik wil eens even de groetjes doen. Mevrouw Griesburg. En Roy en Alice. Peggy. Ramon Poupon. Mevrouw De Vlucht. Mevrouw Bertin. Mevrouw Krint. Mevrouw Gondorf. Saskia van Meiland. En de felicitaties ook aan Miss Altagracia, die 3 september jarig was. En het volgende nummer wat ik draai is ook voor onze president Jenny Simons, die jarig is geweest. En

Deze nummers zijn voor alle jarigen. Bent u jarig geweest? Bent u vandaag jarig? Of wordt u komende week jarig? Ik ga twee nummers draaien. Dat is voor alle jarigen. En natuurlijk ook voor het hele Mart Media Team. Voor alle collega's. Ik zeg dat omdat het hele mooie nummers zijn. Daarom draag ik het ook op aan onze collega's. Alsjeblieft, geniet ervan. Meneer Vrij. Meneer Hoogvliet, u luistert naar de radio. Welkom.

Ja, ja, ik heb het doorgekregen. Onze president, Surinaamse president, die was gisteren jarig. President Jennifer Simons. Gisteren was de 5 september, dat was ze jarig. Dus wij feliciteren haar ook. Daarna was hiep, piep, piep, piep, piep. Hoeré! En, dankjewel Marta. En ook gefeliciteerd jouw kleine prinsesje, Alia. Ze was gisteren ook jarig. Ze is 9 jaar jong geworden. Ik feliciteer jou ook en de hele familie. Namens het hele Maart Media Team. Toen wij ook zo moppies waren. Hè? Toen wij ook moppies waren. By the way, enjoy it. Maat Radio, alle ballen verzamelen.

In Suriname zijn ze op luisteren hoor. Mevrouw Carmelita Tjonatai. Monique, je dochter. Je was ook vrijdagjarig. En Mariska, je oudste, is komende dinsdagjarig. Wij feliciteren nogmaals alle jarigen.

Ja, maar ja, ja, maar ja. Apoko sweetie, zo man of jaar heeft jaar gelijk. Trouwens, voordat ik het vergeet, neemt u even pen en papier. Ik heb een belangrijke mededeling voor iedereen die luistert. Volgende week ben ik er niet. Dan ben ik, ik ben even weg, ik ben er even tussenuit. De directie heb ik ook medegedeeld. Ik ben weer terug eind oktober, anderhalve maand zoals dat niet, of toen. In elk geval, aan alle luisteraars, zeg het voort, geef het door, neemt uw agenda en schrijf het even op. Geen man overboord. Er zijn andere collega's die de zondag gaan invullen. Dat is weer iets anders natuurlijk, hè. Maar ik ben er even tussenuit. Ik ben er even niet bij deze dan. Oké. Want ik heb een de man. Dus bij deze dan gaan we even door met gezellige muziek. Want we hebben ook zomaar nog 4 jaar en 5 jaar gelijk. Trouwens, mijn naam is Rufus L. De man praat zo. Zomaar naast 10, dat is zo.

Er is nog heel veel, mami. Zie je, man, die is langer, bijna 20 minuten, dus dat wordt 3,000 nou, alsjeblieft. Het is allemaal mooi hoor, de een of de ander, of het nou soul of reggae of luister zelf maar.

Nogmaals, zeg het even voort. Volgende week zondag, dan wordt dit uurtje gepresenteerd door een andere collega. Dan ben ik afwezig buiten Europa. Maak een notitie, dan weet u dat ook wel. Zeg het voort. Rufus L. is mijn naam. We gaan verder.

Deze uitvoering, of dezelfde uitvoering, maar de opname was niet goed. Die gooi ik gelijk weg. Frans is bak. We gaan verder, we gaan eindigen nu. Alles komt aan de beurt.

Voor degenen die het niet weten, dit is Travassi, Edgar Burgos, die zingt hier. Ja toch, we zijn van alle markten thuis, Sranamang.

The man heet Albert. Of Alberto. En de vrouw, zet je een tien erbij, dan wordt het Albertine. En als je een A erbij zet, wordt het Albertina Sabayo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen, de zogenaamde kritische aardmetalen die nodig zijn voor de elektronische industrie. Het Iraanse leger zegt 6 schepen in de straat van Hormuz en elders in de regio te hebben aangevallen, als vergelding voor eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat ook andere schepen aangevallen zullen worden als ze de route door de zeestraat gebruiken die door Iran is geblokkeerd. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van, naar schatting, bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Hij probeerde te vluchten, maar een agent op de fiets kon de man aanhouden. Hij zal worden vervolgd voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plek van een ongeval. Bij het ongeluk raakte ook de auto van een andere automobilist die stond te tanken beschadigd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
2: Maart. Radio voor, door en met u.

0: one's for the woman who carries when nobody sees and still rises.
1: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oedrajsing Farma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt.

0: van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Hier is Malt. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Dit nummer. Ik heb vanmorgen een app verstuurd, hè. Geloof maakt dingen. Geloof maakt alle dingen mogelijk. Hoop laat alle dingen werken. Liefde maakt alle dingen mooi. Mogen je alle drie hebben vandaag. Een gezegende dag. Dit is een heel mooi nummer. Maureen. Die heeft naar mij. Maureen Held. Die heeft naar mij een speciaal programma. Moet je eens luisteren hoor. Een heel speciaal programma. En daar draag ik dit nummer voor op. Till you return back to the land that God gave you. Luistert u naar het programma. Dit nummer draag ik op aan het programma van Maureen.

We gaan het een beetje rustig aan doen. Een beetje lekker luisteren, genieten van muziek.

Het is vandaag mooi weer buiten. Als het nat is, zeggen we herfst. Maar nu, als we nog zo'n paar dagen krijgen, geloof mij, allemaal boom, allemaal een vaart doen, maar het is geweldig. U luistert naar Radio Maart 105, en dat is die oude, hè? 107.9 Ether frequentie, Maart FM, Caribbean kanaal.

Uur veranderd, maar blijft u lekker luisteren. Het is een speciale programma. U gaat er heel veel van opsteken. Er is heel wat informatie, hè? Weet je. Ik verklap het niet, maar er is heel veel informatie. Blijft u lekker luisteren. En ik ben er nog even hier, hoor. Ik ben nog niet weg. Maar de volgende week, daar ben ik er niet. Ja, dus vandaag is Rufus wel. Ik hoop dat u het genoteerd hebt volgende week. Dat u de collega's gaat vragen. Per amande. Begrijpt u? Dus daar. Ik heb wat reacties al gehad op de telefoon. Oké, dus vandaar. Tjeng. Dan zet je hem zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na het geweld afgelopen week in het Gelderse Overasselt gaat het onderzoek vandaag verder. Volgens de politie worden er nog steeds voorwerpen gevonden die bij het incident horen. De politie wil niet zeggen om wat voor voorwerpen het precies gaat. In de nacht van maandag op dinsdag verzamelde een grote groep gewapende personen zich bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven en twee agenten raakten gewond. 32 verdachten zijn afgelopen vrijdag voorgeleid en zitten vast in beperkingen. Zij mogen alleen contact met hun advocaat hebben. Op sociale media wordt een reeks oude foto's van prins Klaus gedeeld. Vandaag, 100 jaar geleden, werd Klaus von Amsberg, de wijle echtgenoot van prinses Beatrix, geboren. Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn brengen later vandaag een bezoek aan de geboorteplaats van haar echtgenoot en hun vader Hietzacker in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. Prins Klaus overleed op 6 oktober 2002 op 76-jarige leeftijd. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Die zogenaamde kritische aardmetalen zijn nodig voor de elektronische industrie. Verschillende steden in de Verenigde Staten willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day vieren. In New Orleans is bijvoorbeeld een parade met zang en dans en een inzameling voor de Imagination Library, het boekenproject van de zangeres om kinderen aan het lezen te krijgen. In Texas, New York en Tennessee wordt nog nagedacht over de juiste invulling van de Dolly Parton Appreciation Day. Eerder werd in Tennessee ook al de geboortedag van Parton, 19 januari, uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.

0: comes for the woman who carries what nobody sees and still rises.
1: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Udrajsing Farma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur.

0: Luister mee. Beleef mee. Sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houd van onze ouderen, Carmelita. Dus dankjewel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen, want toen de Santa Kere wat ik ook dat nou een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt het einde of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

0: was with a woman.
1: Ja, en ik dacht dat ik hem nog een keer wilde afdraaien. Strong Woman, a song for every woman who keeps going. En natuurlijk een speciale uitzending voor Tara. En Maureen is al inmiddels aanwezig. Druk met het voorbereiden. Je luistert naar het programma Ladies Table Talk. Met Maureen Held. Uiteraard ook. Uriel is ook van de partij. Een hele goede middag. Ladies Table Talk. Het is vandaag 6. Het is vandaag 6 september 2026. En zometeen hebben we dus een speciale uitzending. Natuurlijk, onze lieve Tara.

0: Nou, we zijn hier met het programma Ladies Table Talk. En Maureen is er ook al. En Uriel is ook aan tafel. Lekker gezellig. En ja, goedemiddag Uriel. Hoe gaat het? Wacht, ik hoor je heel zacht. Zeg eens maar weer. En nu?
1: Ik weet niet.
0: Nu?
1: Goedemiddag.
0: Misschien moet je bij deze microfoon.
1: Dat is volgens mij Maureen.
0: Oh, je hebt plaats. Oké. Okay.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Ah ja, ik hoor je luid en duidelijk, ja.
1: Ja.
0: Inderdaad.
1: Goedemiddag luisteraars ook. En uiteraard aan jou, Rocher en Maureen.
2: Goedemiddag allemaal. Ik kom zo bij u hoor. We doen toch nog even een klein stukje nagenieten van die mooie Strong Woman pokoe. Want dat is een speciale plaat en dan vertel ik u straks waarom.
0: Oké, top.

0: Stefano. Ik dank u dat u even uw geduld wilde betrachten. En ik wil vooral zeggen, goedemiddag. Mijn naam is Maureen Held, zoals u weet. En vandaag hebben we een speciale en mooie editie. Helemaal, althans, dat proberen we, te wijden aan Tara Udrijsing Pharma. Zij zou in de studio aanwezig zijn. Maar helaas, door omstandigheden die te maken hebben met haar gezondheid, om die redenen, is het haar vandaag niet gelukt om te komen. Ja, je plant van tevoren, je doet alles wat in de mogelijkheid ligt, maar we hebben het niet altijd voor het zeggen en ze is er niet, maar we kunnen haar wel eren en daar gaat het vooral om. En daarom zeg ik ook tegen u, als u een positieve bijdrage wil leveren aan deze uitzending door een mooie anekdote of iets te vertellen wat u met haar hebt meegemaakt, belt u gerust. U kent het nummer en als u het niet kent, dan noem ik het nog wel even. En dat is 020-471-4291. Maar we gaan eerst gewoon lekker hier aan tafel beginnen met Uriel, my sidekick. En ja, vertrouwelingen hè, dan in die zin. En je kan op wel rekenen en dat is ook heel belangrijk, want je doet een radio programma niet in je eentje. En dat weet u, want achter de knoppen zit Rocher. En ook hij is een van degenen die zijn bijdrage levert. En mijn dank daarvoor, Rocher. Zeker. En Uriel. En daarnaast wil ik ook vooral even aangeven dat een bijzondere dank ook uitgaat naar Helen Bustamante. Zij heeft een bijdrage geleverd, zodat we even toch wat extra's konden geven en doen vanmiddag. Vanmiddag van 2 tot 4 willen we Tara eren. En dat doen we door een mooie live opname te maken met wat gasten, zodat zij het in leven en welzijn kunnen doen. En u zult wel denken, ja, hoezo nu Tara eren? Nou, gewoon omdat we denken dat het tijd is om dat te doen. Het zal geen geheim zijn. Haar gezondheid laat haar in de steek. En wij hebben zoiets. Laten we gewoon de dingen een keer oppakken van tevoren. Proactief, niet reactief. En vandaar dat we dus hier gestalte aangeven. U bent welkom ook om uw bijdrage te leveren. We gaan gewoon beginnen. Uriel, want jij hebt met Tara gewerkt al geruime tijd. En wat voor type is Tara? Wie is Tara?
1: Ja, wie is Tara? Ik denk niet dat, dat we in één uitzending daaruit zullen komen. Maar ik groet nogmaals de luisteraars die er vandaag zijn. En uiteraard welkom om een bijdrage te leveren, er te zijn. Met ons ook straks hier en uiteraard ook via deze uitzending. Maar allereerst ook een hartelijke dank aan jou, Maureen. En aan Rocher die achter de knoppen zit. We moeten dat niet onderschatten wat voor bijdrage dat is. Want anders zou het ook niet doorgaan. Hartelijke dank aan jullie. Jou Maureen. Dat je een wens van Tara op deze manier laat uitkomen. Zij stond erop. Zij wil heel graag. Zij wou dit heel graag. Zij wou hier echt bij zijn vandaag. Hier heeft ze echt naar uitgekeken. Om... zij voelt dat gewoon aan om te zeggen van... hey joh, ik wil via Maureen, via haar publiek die me heeft omarmd. Jij hebt haar omarmd. Jij hebt ons omarmd als Nopasarang. Om op deze manier haar maatschappelijke bijdrage... op die manier een einde aan te brengen, om het zo te zeggen. Dus hartelijk dank dat jij die wens van Tara... daar gehoor aan heb gegeven en op een waardige manier volbrengt vandaag.
0: Ja, dankjewel Uriel. En ja, ik moet vooral ook bedanken onze directeur Norman van Gom, die dat ook mogelijk maakt.
1: Zeker.
0: De mensen van de Hub, die de ruimte beschikbaar stellen om samen met elkaar het over Tara te hebben en haar een hart onder de riem te steken in een moeilijke tijd. En daarnaast is het ook zo dat ook mijn collega Jerry zijn uurtje heeft afgestaan.
1: Dankjewel.
0: Ook dank daarvoor. En voor de rest denk ik dat het gewoon niet meer dan normaal is als iemand je wat vraagt. Dat je probeert je best te doen in ieder geval. En als je je best kunt doen en je het ook waar kunt maken, dan ben je geslaagd daarin. En de belofte maakt schuld en deze belofte wilde ik graag inlossen. En, maar ja, goed, ze is er niet, maar we hoeven het daar verder niet over te hebben. Want spirits, die zijn overal en wij kunnen dus gewoon het daarover hebben. Tara was lang actief in de Amsterdamse gemeenschap en in de strijd tegen racisme voor de landelijke politieke carrière. En ze was onder meer betrokken bij migrantenzaken en speelde ook een rol rond de herdenking van Kerwin Lucas Duinmeijer. Duinmeijer plakken we erachteraan, waarom? Omdat hij daarin bekend stond met die naam in de grote gemeenschap in Amsterdam. Duinmeijer, zijn echte naam was Lucas. Kerwin was een jonge Antilliaanse man, eigenlijk een jongen nog toen, destijds. En hij werd door een skinhead in de jaren 80, ik meen 84, nou zelfs 82, werd hij vermoord. Dat was onze eerste bekende raciale moord hier in Amsterdam. En dat heeft heel veel impact gehad op hetgeen wat er toen speelde in Amsterdam. En uiteindelijk is Tara een van de voorvechters geweest samen met een Nelson Carrillo om daar ruchtbaarheid aan te geven, een protest tegen te maken. Carrillo heeft dat gedaan en onlangs is hij ook overleden, wat heel jammer is. Hij is al overleden en hij heeft toch iets mooi nagelaten, zijn legacy. En dat is een beeld dat in het Vondelpark staat op een prominente plek waar wij ook inderdaad onze mensen mogen eren en gedenken. En dat is de Mama Branca. En de Mama Branca kun je eigenlijk vergelijken met Moeder Aarde, wat we in Suriname kennen, Mama Isa. En Mama Branca is eigenlijk min of meer hetzelfde. De moederschoot waar je naar terugkeert, of als er iets is waar je je vertrouwen in kunt leggen en gekoesterd kunt worden. En elk jaar, en dat heeft Tara 43 jaar lang trouw gedaan, heeft ze ervoor gezorgd dat ze mensen optrommelde om samen met de mensen Kerwin Lucas te herdenken. En het is ook wel heel fijn, want we wisten ook lange tijd niet dat Kerwin Lucas heette. Er is een documentaire ooit geweest op de Nederlandse televisie bij de NPO. En daarin wordt het verhaal eigenlijk nog eens een keer verteld over Kerwin. En als je zo terugkijkt over de strijd tegen racisme en alles dat tientallen jaren geleden gebeurde. En als je het Nederland van toen met nu vergelijkt. Uriel, je bent wel geen Tara, maar je werkt wel met haar. En je hebt ook een mening, een eigen mening. Wat vind jij dat er dan veranderd is? Of wat helaas nog steeds hetzelfde is?
1: Ja, ik werk sinds kort maar met Tara. Zij staat al 43 jaar op voor de rechten van de mens. En dan maakt ze geen onderscheid van in kleur. Dat is wat ik mee heb gekregen. Of etniciteit, dat is voor haar niet. Het gaat echt om mensenrechten. En dat heeft ze 43 jaar inderdaad voor Nopassara, of tenminste voor Kerwin Lucas Duinmeijer gedaan. En ik weet dat het heeft haar heel veel gekost. En toen ik voor het eerst ging werken met Tara, dan hoor je wel eens wat. Of iedereen heeft wel zijn mening daarover, of heeft het zijne meegemaakt. Maar ik geloof zeker erin van, laten we kijken naar het positieve. Iedereen verdient een tweede, derde kans. En wat Tara siert en ook wat ik echt daar diep respect voor heb, is dat ze een aanhouder is en een echte strijder. Ik heb haar gisteren nog aan de telefoon gehad, zaterdag, ja. En toen heb ik haar gevraagd van, hey joh, hoe voel je je? En ze zegt, ja, je komt me wel ophalen, hè, voor morgen, voor de uitzending. Ik zeg, ja, uiteraard. Ik zeg, ik ben er om 12:30. Ben ik bij je? Ze zegt, nee, Uriel. Dat is veel te laat, want die uitzending begint om 12 uur. Dus ze is nog hartstikke scherp en ze wil ook echt nog. En die doorzettingsvermogen. Hou dat maar vol 43 jaar lang. Met alle
0: passie.
1: Oh. Ja, maar ook bagger die je over je heen krijgt. Hou dat maar vol. En dat heb ze gewoon gedaan. Daar heb ik gewoon diep respect voor. En dat heb ik de laatste twee jaar, of de afgelopen twee jaar dat ik met haar meebeweeg, heb ik wel gezien. En jouw vraag was, wat is er veranderd in die tijd? Er is wel enigszins wat veranderd. Maar aan de andere kant, wat niet veranderd is, dat wij nog steeds moeten strijden. Ja, voor dat onze plek in de maatschappij op een volwaardige manier. Dat is er niet veranderd. En dat is wel iets waarvan ik denk van, hey joh, zeker op zo'n dag van vandaag. We moeten niks, maar kunnen we het belang van die grotere strijd inzien en af en toe onze ik wegschuiven en voor het grotere belang, of wat jij hebt gehad met Tara, de verantwoordelijkheid die ze eigenlijk bij jou neerleggen en ook bij mij.
0: We moesten
1: echt beloven van, hey, 6 september, of tenminste die radio-uitzending moet gewoon komen, punt. En dan kunnen we zeg maar ergens voor strijden, maar ergens ook jezelf daarin niet op de eerste plaats zetten. En we willen heel veel. Ik heb ook echt wel mijn eigen ambities en mijn eigen wil. Maar soms vraagt het er ook om, kan je het grotere belang, kan je datgene wat van je gevraagd wordt door je medemens, kan je ook daaraan, ik ga het nu onderwerpen om het zomaar te zeggen. Maar ik zie het zeker niet als onderwerp. Het is gewoon steunen van elkaar. En dat vraagt wel wat van je. En dat ziet Tara ook. En jou natuurlijk ook nu vandaag in deze. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Er is niet, in dat opzicht niet veel veranderd. Want we moeten nog steeds strijden. Maar elkaar meer begrijpen. Ik hoop dat we elkaar meer gaan begrijpen. Dat wel veranderd is. Dat we meer begrip tonen voor elkaar. Dat we meer van elkaar willen horen. Meer elkaar zien. Ik hoop dat dat veranderd is. En ik denk ook wel dat dat meer aan het veranderen is. Dat we meer ruimte hebben voor elkaar.
0: Ja, die ruimte die wordt ons niet altijd gegeven. En ik ben ook van mening dat je soms gewoon die ruimte moet nemen. Dat is wat ik van Tara eigenlijk heb geleerd. Ik heb gezien in de periode dat ik met haar samenwerk of aan een radioprogramma smeden, dat zij gewoon inderdaad die ruimte pakt. Door gewoon te zeggen waar het op staat. Aan te geven van hoe ze de dingen aanvliegt. En hoe wij het zouden kunnen doen. Dus dat vind ik wel heel mooi. Dat ze dus niet alleen maar het bij zichzelf houdt. Daar is ze ook te eigenwijs voor.
1: Ja.
0: Maar ook gewoon wel weet waar ze het over heeft. En ik kan me ook voorstellen dat als je zo bevlogen bent en met van alles en nog wat wil bezighouden, dat je soms ook wel een beetje te veel kan worden. Alleen is dat bij haar niet te merken, omdat haar passie het weer wint van dat stukje van, nou, ga er op een afstandje naar kijken. Maar ze oont het en als zij in een ruimte binnenkomt, kun je niet om haar heen eigenlijk.
1: Nee, en dat moet je ook niet willen. Want anders krijg je haar wel op je dak. Het is goed bedoeld. Het is een vrouw van kracht. En dat is ook een van de dingen die ze meegeeft aan haar mensen. Staan in kracht. Dat is zeker wat ze mij heeft meegegeven. In kracht staan. We hebben allemaal onze krachten. Ga dat onderzoeken. Ga jezelf onderzoeken. En weet wat je kracht is. En ga daar volle 100% en soms 200% in staan. Gewoon. En dat is wat zij is en dat is wat ze mee heeft gegeven.
0: Ja, wat me ook is opgevallen, het is ook iemand die gewoon durft.
1: Ze heeft echt berenlef. Ze heeft echt lef dat je, waar je echt u tegen zegt. En maar ook nog gewoon, niet disrespect bedoel, ook gewoon op haar leeftijd ook gewoon nog.
0: Ja, zeker.
1: Ze neemt geen blad voor de mond. Ze durft het allemaal te zeggen. En misschien juist nu met haar leeftijd dat ze zoiets heeft van... ik zit niet meer in een politiek stramien zodanig. Ik kan gewoon zeggen wat ik wil. En dat doet ze ook gewoon. Ja, dat doet ze ook gewoon. Ja.
0: Nee, dat is ook een hele belangrijke. Want uiteindelijk... Je brengt ook wel iets waardoor je met onbevangenheid het ook kan zeggen. Wij zeggen ook altijd, zolang het geen leugen is, kun je gewoon dat zeggen.
1: Ja.
0: En soms moet je er heel confronterend zijn. Maar ik merk toch wel dat zij... we hadden toen in... dat was in het begin van het jaar. In Tori Ossen toen nog.
1: Ja. Ja.
0: Hadden wij een bijeenkomst, want het zou gaan over de politieke partijen en over de verkiezingen.
1: In Zuidoost, ja.
0: In Zuidoost. En Tara had daar een hele prominente rol aan tafel met aankomende politici en ook mensen in de zaal. Ging ze de discussie aan en soms was het confronterend en wrijvend. Maar het weerhield haar niet om haar zegje te doen.
1: Ja.
0: En waarvan je zag dat anderen zich heel erg ongemakkelijk gingen gedragen. Zat zij er heel gemakkelijk bij. Gewoon met de ene arm zo langs de stoel. Half achteroverleunend. Van tijd tot tijd als iets haar raakte. Veerde ze naar voren om haar standpunt duidelijk te maken. Mm. Dat ik er af en toe moest wenken. Niet te hard op de tafel. Want die geluiden dringen dan ook weer door. Mm. Maar het was een heel fijn dialoog. En aanvulling die ze gaf op zaken die er speelden. Want één ding wat je ook van haar kan zeggen... is dat ze eigenlijk, ondanks haar leeftijd... 78 jaar, of is ze nu 79 jaar geworden onlangs... vorige week zaterdag. Ja. Dus alsnog de felicitaties daarvoor. Tara, die heb je ook gekregen. Maar goed, dan weet iedereen dat. En toen heeft ze... ze was gewoon heel erg ook bij met... de actualiteiten van nu. Het is dus niet zo van, ik ben eigenlijk al met mijn pensioen gerechtigde leeftijd, lang voorbij. Ik kan nu andere dingen doen. Nee, het is gewoon Tara die nog steeds de actualiteiten volgt. En een van de belangrijke dingen die ze ook voor strijdt, is de strijd tegen de ongelijkheid tussen mensen met een, toch wel een krappere portemonnee. Maar ook voor vrouwenrechten. Waarin je dus hebt gemerkt dat na het hele gebeuren rondom vrouwen en onveiligheid, Lisa enzovoort. Daar stond Tara ook. En die heeft eigenlijk ook heel duidelijk gemaakt. Lisa staat misschien metafoor voor heel veel witte Nederlanders. Maar zij heeft er toch de breedte ingetrokken van... het is niet alleen Lisa, het is een strijd van ons allen, van vrouwen, wit, zwart. Er worden ook zwarte vrouwen dagelijks mishandeld of vermoord of wat dan ook. Laten we daar ook niet aan voorbij gaan. Steeds weer die reminder van jongens, het draait niet alleen maar om een eenzijdig beeld. En dat vind ik toch wel heel knap dat ze dat ook gewoon op die manier...
1: Ja, ze staat nog midden in een maatschappij. En wat ik net ook al zei, ze staat niet voor één persoon of één etniciteit of één groep mensen. Het heeft haar echt wel gesierd dat ze ook in dat geheel van wat er toen is gebeurd... ook heeft de mond op heeft gedaan dat het om zoveel meer vrouwen gaat. En vrouwen in het algemeen uiteraard. Dus daar komt ze zeker voor op. En waarom ze nog steeds... Ja, het is gewoon haar passie. Ze duikt elke dag, als je er stapel kranten ziet op haar desk. Dat zijn gewoon, daar zeg je u tegen. Daar komen wij denk ik niet zo makkelijk doorheen. Maar dat is haar passie. Dat is wat zij is. Dat is wat ze doet. Nog heel erg betrokken, omdat ze ook gewoon ziet, er is nog heel veel werk te doen. En je had het nou net over die bijeenkomst toen in Amsterdam Zuidoost.
0: Mm-hmm.
1: En is dat eigenlijk het liefst gewild dat iedereen ergens met zijn vuist op de tafel sloeg van, weet je, dat we echt ergens voor staan.
0: Mm-hmm.
1: En niet maar meegaan met de windje die er speelt, of omdat het nu een topic is dat we daarin meegaan. Nee, sta ergens voor. Sta er hard voor. Sta met beide benen op de grond. Sta er gewoon voor. En ga er ook voor. Onderzoek. Doe je eigen onderzoek. Ga niet mee met wat men zegt of vindt. Nee, heb je eigen mening daarover. En dat maakt haar zo sterk. Dat ze weet waar ze over praat.
0: Precies.
1: En dat heeft haar. Ze heeft haar. Het bijt zich daar echt in. En dat is ook. Ik denk ook dat. Als zij hier zou zitten, dat het een van haar boodschappen is. Want dat is wel iets wat zij continu blijft zeggen van... Lezen is weten en geef niet op. We hebben een strijd te strijden en die is nog niet voorbij. Dus daar staat ze zeker wel op die... daar staat ze echt voor.
0: Ja, wat ik altijd zo apart vind... Want het lukt weinig mensen om zo lang eigenlijk... toch hun stem te kunnen laten gelden. En gehoord ook te worden. Hè? Want er zijn tijden geweest dat je heel veel Tara, dingen van Tara vernam. En ook weer soms tijden dat het even wat rustig leek. Maar achter de schermen is ze eigenlijk altijd actueel geweest. En doorgegaan met de dingen die ze doet. En het is best wel lastig, denk ik. Als je... probeert mensen mee te krijgen naar ideeën die eigenlijk wel voor een ieder van belang zijn, maar dat toch ergens mensen zoiets hebben, we hebben er believen niet in. En dan denk ik van ja, maar kijk eens naar wat ze toch wel heeft neergezet. Want uiteindelijk, het simpele feit dat je 43 jaar lang voor een ander je strijdbaar hebt gemaakt en die legacy levend hebt gehouden, dat zelfs de burgemeester daarin ook meegaat en mee heeft gedeeld en ook de nodige ruimte heeft gegeven aan Nopa Sarang om dingen te kunnen organiseren, zoals onlangs. Misschien kun je daar wat over vertellen, festival?
1: Ja, onlangs zeker. Nou, Nopa Sarang is echt ontstaan vanuit Tara en uit Nelson Carrillo. En een paar mensen. En wij zijn erbij gekomen, bijgeroepen om dat te ondersteunen. Omdat zij ook zagen van, hey, we worden een dagje ouder. Het moet overgenomen worden. Maar er is nog iemand die daar ook jarenlang heeft gestreden en heeft gestaan met Tara. Dat is een goede vriendin van haar. En die heeft onlangs ook gezegd, dat was afgelopen donderdag, hebben wij een meeting gehad en daar was zij bij. En daar heeft ze ook aangegeven van niet alleen de huidige burgemeester die met ons meedenkt en de ruimte geeft en de ruimte biedt. Maar ze heeft ook zeker de naam van Ed van Tijn genoemd. De burgemeester toentertijd, zeg maar, die echt wel ook de ruimte heeft geboden en samen met hun heeft gestaan om die herdenking echt een beetje ruimte, plaats daarvoor te geven in Amsterdam. Dus die heeft ook zeker wel veel betekend. En ja, hoe komt dat zo'n burgemeester daar dan in mee kan gaan of ruimte voor geeft? Ja, dat is puur vanuit de strijd van de mensen die daarvoor opkomen. En ja, als zij dat niet hadden gedaan, dan was dat vandaag niet zo ver gekomen. Dus die strijd en blijven opkomen, dat is iets belangrijks. De burgemeesters zijn zeker belangrijk daarin. Maar je hebt wel de mensen nodig die dat aangeven.
0: Zeker.
1: Dus, en Nopa Sarang, dat heeft ze ook... heeft ze ons ook de verantwoording bij neergelegd. Van hey joh, dat moet gewoon elk jaar door. Punt.
0: Inderdaad.
1: Punt. Dus ze wil niks anders horen. Het moet gewoon door. En we hebben het ook plechtig beloofd. En uiteraard gaan we er alles aan doen om dat, die belofte na te komen, zeg maar. Dus dat is Tara. Het is niet...
0: niet de makkelijke.
1: Niet de makkelijke. En, maar ja, ik kan daar zeker wel... ik heb daar gewoon respect voor. Zeker.
0: Ja. Ja. Nou, je hebt zoveel respect daarvoor dat we ook gewoon een gedicht hebben voor Tara. En voordat we naar de muziek gaan. Je koos niet voor de makkelijke weg, maar voor de weg die nodig was, waar anderen zwegen. Sprak jij het uit. Waar onrecht werd verzwegen, stond jij op. Je streed voor gelijkheid, voor ieder mens, groot of klein. Omdat afkomst, kleur of naam nooit een reden mag zijn om minder gezien, minder gehoord of minder waard te zijn. Je zag wat discriminatie doet, hoe diep woorden kunnen snijden, hoe uitsluiting mensen klein kan maken, en dus bleef jij strijden. Met moed, met kracht, met overtuiging. En met een hart dat nooit onverschillig kon zijn. Je vocht niet tegen mensen, maar tegen onrecht. Niet om te verdelen, maar juist om te verbinden. Je bouwde bruggen waar muren stonden en gaf een stem aan hen die te vaak niet werden gehoord. Gelijkheid was voor jou geen mooie belofte op papier, maar een oprechte opdracht voor iedere dag. Rechtvaardigheid geen woord, maar iets waarvoor je moest durven opstaan. En misschien stopt vandaag een hoofdstuk van jouw strijd, maar wat jij hebt aangeraakt verdwijnt niet. Want iedere stem die je hebt versterkt, iedere deur die je hebt geopend, iedere jongere die je hebt geïnspireerd, iedereen die jou dankbaar zei, meer durven te geloven in zichzelf, draagt iets van jou verder. Dus Tara, vandaag zeggen we geen vaarwel tegen jouw idealen. We zeggen wel dank je wel voor jouw moed, voor jouw stem, voor jouw volharding, voor jouw rechtvaardigheidsgevoel. En als iemand ooit vraagt, wat heeft Tara betekend of betekent zij, want ze is er nog, dan zeggen wij, zij stond op toen het makkelijk was om te zwijgen. Zij sprak toen anderen hun woorden inslikten. Zij streed voor een wereld waarin iedereen gelijkwaardig mag zijn. En haar grootste nalatenschap is misschien wel dit, dat haar strijd niet eindigt waar zij stopt, maar verder gaat in ieder die zij heeft geraakt. Tara, jouw stem mag zachter worden, maar jouw boodschap blijft luid. Tegen racisme, tegen discriminatie, voor gelijkheid, voor rechtvaardigheid, voor menselijke waardigheid. En zolang wij het met z'n allen kunnen doen, zullen wij dat ook gestalte geven. Dat was hem. We gaan even naar een muziekje. Een van de muziekjes die toen de tijd heel actueel was, maar nog steeds wat mij betreft.

0: Ja, dat was een mooi nummer van Frank Boeien. En dit nummer is niet zomaar ontstaan. Dit nummer was naar aanleiding van de racistische moord op Kerwin Duinmeijer destijds. En ja, het is ook nog een lied wat een hele grote hit was geworden in Nederland. En ja, een lied wat mij betreft nog steeds staat. Want denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit, maar in de kleur van je hart. Hoe zie jij dat, Uriel, de kleur van je hart?
1: De kleur van ons hart is allemaal hetzelfde, als het goed is. maar dit nummer is zeker ook afgedraaid de afgelopen No Pasarang festival die we hadden. Mm-hmm. Omdat het gewoon nog actueel is. En het spreekt nog zeker aan. En ook Tara die stond erop dat dit afgedraaid werd. En dat hebben we ook gedaan. Ja, de kleur van je hart. Ik denk, deden we maar meer vanuit onze hart. Mm-hmm. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze medemens. Ik denk, maar ook denken met ons hart. Ik denk vooral dat. Ik denk dat dat vooral voor mij staat. De kleur van je hart, maar ook zeker denken vanuit je hart. Dat we dat meer mogen gaan doen. Mm-hmm. Dus niet alleen denken vanuit je denken, maar meer met je hart gaan denken.
0: Precies.
1: Zodat we ook meer begrip en mm-hmm. Liefde kunnen hebben.
0: Zeker.
1: Voor ons medemens en wat we doen.
0: Mm-hmm. Nou, we kregen nog wat appjes binnen over mensen die de vraag hadden van, gaat dat ding nog door? Nou, dat ding gaat gewoon door wat ons betreft, want we hebben het erover dat de kracht van positief denken en de kracht van liefde met elkaar te delen en waardering te geven aan iemand, dat je dat wel kunt doen, ook al is de persoon, staat de persoon niet letterlijk naast je, maar dat is wel hetgeen wat je uitstraalt en kan meegeven. Nogmaals, wij nemen dat ook op. Wij gaan geen live verbinding met Tara houden, want dat gaat niet werken in haar toestand. Maar we kunnen wel de boodschap meegeven, zodat op een ander moment, wanneer ze zich weer wat krachtiger voelt en naar kan kijken. Dat
1: ja.
0: is eigenlijk nu de stelling en de doelstelling van de middag die we hebben, van 2 tot 4. Hier aan de Wouter-Ichemstraat nummer 8. En kom je met de auto, dan heb je 1107NG, kun je intoetsen, navigeer je rechtstreeks naar voormalige basisschool De Ster. En dan zullen wij je verwelkomen met een hapje en een drankje. En dan gaan we het samen over Tara hebben. Want ik weet dat Tara heel veel betekend heeft voor heel veel mensen. En met name Surinaamse mensen. En dan heb ik het niet alleen over de Afro-Surinamers, maar over Surinamers in het algemeen. Er is een tijd geweest dat er problemen waren met visum aanvragen en met de nationaliteit, de omwisseling daarvan. En Tara heeft zich altijd heel strijdbaar gemaakt en gehouden voor die mensen om ze daarmee een handje te helpen. Er zijn mensen geweest die letterlijk dankzij haar hun verblijfstatus hebben gekregen. Ik zou het heel leuk vinden als dat soort mensen, of als u daarvan af weet, gewoon even belt naar de studio en uw eigen verhaal of dat van een ander vertelt, zodat het ook haar markeert van waar zij voor stond. Want het was niet alleen maar racisme, discriminatie en uitsluiting, maar ook vooral de goede dingen die ze gedaan heeft binnen onze gemeenschap.
1: Ja, er zijn heel veel goede dingen. Nee, goed dat je erop wijst. Wat ik nog extra duidelijk wil maken is dat dit programma en waar je aan meewerkt, de verantwoordelijkheid hebt genomen, Maureen, is dat dit een hartewens is van Tara. En ja, ze is er nog. En daarom ook nu in dat ze er is, dat we dit doen en doorzetten, omdat dit echt een wens is van haar. Zij wil dit nog gaan doen, zij wou dit nog graag doen en misschien komt ze ooit nog in het programma om dat te doen. Maar in ieder geval, het gaat om die harte wens. En we hadden net over een hart, over hart. Wat een hart voor mij betekent. Dit betekent heel veel. Dat je daar antwoord op hebt gegeven en daar de verantwoordelijkheid voor neemt. Dus dat is ook wat een hart betekent, om daar gewoon gehoor aan te geven.
0: Zeker. En ik denk ook dat het soms belangrijk is dat wij niet altijd dat tegen elkaar zeggen. wat iemand voor je betekent.
1: Klopt.
0: Of dat we iemand waarderen. Dat zeggen we vaak niet. Vaak gaan we zoeken naar dat stukje wat ooit geweest is aan negativiteit. En dat dan, de boventoon gaat voeren. Ja. Terwijl we eigenlijk de reeks van goede daden of dingen die iemand sieren vergeten. Vind ik zonde.
1: Ja, we worden heel vaak afgerekend op hetgeen wat we niet goed doen. Maar laten we zeker de momenten nemen wat iemand wel goed heeft gedaan. En daarop proberen voor te beduren. Het is soms moeilijk, want we worden gekwetst door dingen, negatieve dingen.
0: Ja, we zijn mens.
1: We zijn mens, zeker. Maar laten we ook zeker proberen om met ons hart, heb je weer het hart, om met elkaar om te gaan, zeker. Ja,
0: ja en zit je bij Mart, dan zit je bij het hart, eigenlijk ook.
1: ja.
0: We doen het en we doen het samen. En uiteindelijk is het wel zo dat als je nooit ergens voor strijd in je leven, dan heb je eigenlijk ook niet ten volle nut geleefd, wat mij betreft. Want er zijn altijd dingen om voor te gaan, weet je, in positieve zin. En als het jou wel lukt en jij hebt het beter dan een ander, ja, waarom zou je niet dan dat handje extra geven, zodat die ander ook hard kan gaan? Dan gaan we samen hard.
1: Daar stond ze zeker voor. En ze heeft me ook een paar weken geleden gezegd van, Uria, we moeten ook nog eventjes wat doen voor de dakloze vrouwen in Amsterdam Zuidoost. Dus dat is ook nog een taakje die op mijn lijst staat, zeg maar. Maar dat is wat ze deed, haar medemens. En het is niet iets van vandaag. Het is gewoon door de jaren heen. Dus je moet nagaan hoeveel ze heeft gegeven.
0: Ja.
1: En laten we daarnaar kijken. En ik ben het helemaal met je eens van, hey, laten we onze mensen eren, die respect geven wanneer ze nog leven. Want het komt altijd, weet je, nadien. En nee, nu in het leven. Zeg ik jou ook, Maureen. I love you.
0: I love you, Roger.
1: Ik waardeer het echt dat wat jullie doen. En je hebt geen idee om de boodschap, de tijd te nemen en de boodschap te verkondigen die er gewoon nodig is. En we hebben in de korte tijd zoveel onderwerpen aangehaald waar ze zeker voor wil strijden. Met Erland Sleur ben je natuurlijk heel erg in de weer geweest. Het onderwerp moeten we zo meteen misschien maar even aanhalen van hoe staat het daarmee? Maar inderdaad, laten we in het leven onze mensen eren.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja, dus mensen in de tweede uur, ze hebben het nog even kort over de hommage aan Tara. Maar daarna zullen we ook over andere onderwerpen praten. En als u wil mag u dus bellen. En als u wil mag u ook langskomen. En dan mag u uw bijdrage leveren. Wij gaan er zometeen even tussenuit, want het is bijna tijd. En we gaan nog weer Strong Woman zeggen. En ik kan u erbij vertellen, dit lied is een strijdlied van Tara. Tara heeft mij dit nummer toegezonden en gezegd, dit nummer wil ik horen. En ik doe niks anders dan haar verzoek, zeg maar, inwilgen. Want uiteindelijk merk je dus dat ze dus ergens toch ook wel voor staat. En als ik naar haar naam kijk, hè, Tara, dan zou ik dat bijvoorbeeld als volgt kunnen ontleden. Tara is iemand die een grote mond heeft, maar een klein hartje. En een teder mens, en daar staat die T voor, teder. Ze is iemand die eigenlijk altijd aanwezig is. Dus daar staat die A dan weer voor. De R is dat ze rationeel is. Ze kan echt goed nadenken over zaken. Maar ook radicaal. Als ze ergens voor gaat, is het we gaan ervoor. En daar zal ze alles voor in de strijd gooien. En dan heb je nog die andere A. En die andere A staat voor aardig mens. Aandacht en aanstekelijk. Want dat doet ze en dat is ze. Als ze met je werkt, kunnen we ook heel erg lachen. En hebben we ook heel veel plezier met haar. Dan noemt ze zichzelf oud. Maar ze staat wel voorop op de barricade. Dus oud is ze vooral niet. ze heeft juist een hele jeugdige geest. En daarom kan ze ook met mensen van alle leeftijden, denk ik, wel goed omgaan.
1: Zeker. En ze staat zeker voorop. Sorry, ik val even in.
0: Nee, ja, natuurlijk.
1: Ze staat zeker voor in. En ze staat niet alleen voor in wanneer het even uitkomt.
0: Nee.
1: Ze staat er altijd. En als zij haar belofte heeft gemaakt, dan komt ze die ook gewoon na. En niet omdat dit of dat of allerlei wisselwasjes. Nee. Wanneer zij de woord heeft gegeven, dan zal ze er alles aan doen om dat gewoon waar te maken. En dat is heel erg sterk. Ze staat gewoon voorop. Ze durft gewoon voorop te staan, no matter what. En dat is die woman power, zeker. Ja.
0: Zeker. Nou, en weet je, we hebben nog een quote voor haar. Vriendschap vergroot het gelijk en vermindert ellende. Door onze vreugde te verdubbelen en ons verdriet te delen. Het is de eerste, de beste quote die binnenkwam. En ik denk dat het de lading eigenlijk ook dekt. Ik wil zeggen tegen de luisteraars, bedankt voor het luisteren voor dit moment. We gaan even eruit met een muziekje en tot in het tweede uur.
2: This one's for the woman who carries what nobody sees. This one's for the woman

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De herdenking die vanmiddag in Nijmegen gehouden zal worden voor de 51-jarige beveiliger uit Wijchen, die afgelopen dinsdagochtend vroeg voor het huis van de veroordeelde Jan G. in Overasselt bij het grote geweldsincident om het leven kwam, gaat niet door. De studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, laat weten dat de herdenking vanwege veiligheidsoverwegingen moet worden afgelast. En voor het geweld dat in de nacht van maandag op dinsdag in het Gelderse Overasselt plaatsvond, is opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een 26-jarige Belg. Afgelopen vrijdag werd hij in Amsterdam gearresteerd. Dat brengt de stand op 35 verdachten voor deze schietpartij, waarbij één man om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. 32 personen zijn vrijdag voorgeleid en zitten in beperkingen vast. Dat wil zeggen dat zij alleen contact met een advocaat mogen hebben. Vanmorgen vroeg heeft in Zaandam bij een huis aan de Rode Zee een ontploffing plaatsgevonden. Volgens de politie zou het mogelijk om zwaar vuurwerk gaan. Lokale media melden dat een ruit is ingeslagen en het vuurwerk naar binnen werd gegooid. De bewoners waren op dat moment thuis. Kort geleden ging er in de buurt ook al een auto in vlammen op. In Zaandam zelf en omgeving vinden de laatste tijd ernstige geweldsincidenten plaats. Denk daarbij aan bedreiging, brandstichting, beschietingen en explosies. De politie zegt dat er verschillende conflicten spelen die niets met elkaar te maken hebben. De regionale regering van Ceuta vindt het een grote fout om de haven van de Spaanse exclave als tijdelijke opvang voor migranten te gebruiken. De lokale autoriteiten zijn boos en verzetten zich tegen de opvang omdat de haven belangrijk is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave. Het grootste deel ging weer naar huis, maar sindsdien zijn er nog rond de 5.000 migranten achtergebleven van wie een deel minderjarig is. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.

0: one's for the woman who carries what nobody sees and still rises.
1: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oedraizing Pharma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Zondag 4 oktober 2026 gaat het gebeuren.
3: Oeh, je hebt de boot gemist.
2: Na zomerse boottocht. Laat de boot.

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: 30 jaar naast Kawina en Kaseko Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Yeah,

0: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: This one's for the woman.

0: Ja, dat was het prachtige nummer dat Tara zelf heeft gekozen. Want zij wilde heel graag deze uitzending bijwonen. Het was een belofte aan haar dat dit de laatste uitzending zou worden met haar. Want zij neemt afscheid van haar maatschappelijk leven in die zin. En ik zit hier ook aan tafel met een strong woman, maar ook met een strong man hoor, trouwens. En dat is niemand minder dan Roger en Uriel. En we wilden eerst ook nog aangeven dat we nog een strong man hebben. En die zit onder de knoppen en dat is niemand minder dan Ruben Varnold. Ook een strijder. En in het licht van de strijd die Tara geleverd heeft en het stokje dat ze doorgeeft, gaan wij erop door met Ruben samen. Maar voordat we dat doen, gaan we haar eerst ook nog even bedanken. Dank je wel voor wie je was, Tara. Voor wie je bent en voor alles wat je hebt gegeven. Ga met trots terugkijken op de weg die je hebt afgelegd. Want jouw strijd was niet te vergeefs. Jouw inzet was niet voor niets. Je hebt het verschil gemaakt. Je hebt mensen geraakt. Je hebt de deuren geopend. En je hebt een spoor van kracht achtergelaten. Dank je wel, Tara. Voor een leven in dienst van de mens. Voor gelijkheid, voor rechtvaardigheid, voor verbinding. Voor een samenleving waar iedereen in mag meetellen. Jouw strijd stopt misschien hier, maar jouw nalatenschap gaat verder. We danken je voor alles en we zijn je natuurlijk zeer erkentelijk. En we hopen dat de luisteraars dat ook zijn. En alle mensen die met haar gewerkt hebben en die haar kennen. Een moeilijke tijd voor Tara, maar geen tijd om daar vooral de nadruk op te leggen. Want aan het langste touw komt ook een eind. En ik wil alleen maar zeggen, Tara is meer dan haar ziekte. Ze is vooral de persoon die succesvol is geweest. En nog steeds wat mij betreft. En het stokje ook heeft doorgegeven. Dus we gaan gauw nu naar Ruben. Ruben, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ik hoor Ruben niet. Ruben, ik was even weggevallen, maar Ruben, fijn dat je er bent. Ja, Ruben, kan je nog wat zeggen, want we horen je niet.
1: Zit dat ding aan?
2: Nee.
0: We gaan eventjes een kleine onderbreking doen. Ruben?
1: Staat hij op mute misschien? Heet hij zichzelf gemute?
0: Nou, het staat wel aan hoor.
1: Ja.
0: Ik hoor je ook af en toe, maar dan valt hij weer weg. Ruben, goedemiddag. Dan gaan we het anders oplossen. Ruben, je kan gewoon praten.
2: Goeiedag Maureen. Maureen, net heb ik je niet gehoord. Ik hoorde het net niet. Daarvoor belde ik terug.
0: Ja.
2: Dus ik kan niet direct reageren.
0: Nee.
2: Wat er net geweest is. Wat is er net geweest?
0: Nou, we hebben net gezegd dat we met jou de uitzending verder gestalte geven in het licht van Tara. De strijd tegen racisme en discriminatie, maar ook ongelijkheid en alles wat daarmee te maken heeft. We hebben onlangs heel wat dingen meegemaakt in het binnenland van Suriname. Wat ook te maken heeft met ongelijkheid en dingen die dus niet goed gaan. Met racisme. Precies. En in dat kader ben jij vandaag bij ons gastheer. En we zeiden net, we zitten hier aan tafel met een strong woman en een strong man. Maar er is er nog eentje onder de knop en dat ben jij.
2: Dankjewel. Goedemiddag luisteraars. Dus nu hoor ik erbij als een strong man, dus ik voel me geweldig.
0: Ja toch? Nou, je hebt ook gezegd, wij broeders en zusters moeten het met elkaar gaan doen, hè? Want soms dat is er te veel negativiteit onderling.
2: Dat is één van mijn stellingen. De meeste mensen die mij horen, hebben altijd wat ik heel positief eindig. Ik blijf opportunist, bij uitstek. Omdat ik er gewoon in geloof. Omdat ik een aantal dingen merk, Maureen, die zo meteen te verklaren zijn, denk ik, door wat je al zei, de doorwerking van slavernij naar wij zwarte mensen. Op dit moment bespeur ik een tendens in Suriname. Dat mensen maar lopen te vertellen, dat Die miljarden die we zullen krijgen uit onze olieindustrie, een vloek zullen zijn. Kan je voorstellen? Zwarte mensen krijgen geld en ze zien het als een vloek. Ik wil het niet geloven. Ga dan toch nadenken hoe je die vloek toch zeg maar moet voorkomen.
0: Ja.
2: Maar ze praten gewoon, ja, het wordt een vloek in Suriname, al dat geld. Mensen krijgen geld, God given. Je krijgt een land met natuurlijke hulpmiddelen. Maak er het beste van. Maar in Suriname zeggen we, na samen voor etakina dat opsa. En als we het maar blijven herhalen. Kan je voorstellen, Maureen? Dus het gaat natuurlijk niet goed, maar het heeft ieder land gehad. Jij moet er wat van gaan maken. Je krijgt de kans, maar je zit te wachten, ja? En zit te klagen en zit te schelden. Gaat er niks gebeuren.
0: Ja.
3: Dat gaat ook handen uit de mouw steken, want ik dat niet blijkbaar want we weer crossen, want we hebben nooit handen uit de mouw gestoken, snap wat ik bedoel.
0: Ja.
3: Maar, het is allemaal een grapje wat ik altijd hoorde van een goede vriend van mij, maar ga maar door, het wordt, je krijgt de kans van je leven, de kans van je leven. 600.000 mensen krijgen binnen een jaar of 10 vanuit 1 patroon de 30 miljard.
0: Mm-hmm.
3: Je krijgt het, je hebt het van de natuur gehad. Ga positief ermee om.
0: Ja, maar wat we nu zien, is dat men heel
3: negatief. Je hoort me vaak ook altijd zeggen van, ik vind dat het niet goed gaat omdat iemand niet probeert het volk uit elkaar te drijven door die aan te pakken. Doe het rustig aan. Maar mensen hebben geen lange termijn visie om dingetjes te zien.
0: Mm-hmm.
3: Want als je met elkaar blijft vechten en elkaar blijft neerhalen, komt wat je wil hebben, het ontwikkelingsprogramma, nooit op gang.
0: Nee, klopt.
3: En het gaat een dagje moeten beginnen. Wie trekt de stoutste schoenen aan om ermee te beginnen? En ik luister vaak naar mensen en dan kijk ik naar de lange termijn visie. En dan zie je van, hoe kan dat allemaal dat men toch probeert het negatieve steeds naar voren te halen? Met alles wat vooral met Suriname te maken heeft en wij Surinamers onderling. Dus we moeten nog meer naar elkaar toegroeien. En Maurie, je weet, ik geef maar één ding de schuld. Heel veel mensen zien me kwalijk. Ik zeg altijd, het is de doorwerking van slavernij naar ons. We hebben geleerd om niet van onszelf te houden. Ja toch? We twijfelen aan onszelf. En ik heb het allemaal geleerd, hè, Maurie.
0: Mm-hmm.
3: Ik ging vaak met Surinaamse ploegen naar het buitenland. Surinaamse sportteams.
0: Mm-hmm.
3: En vaak was ik was dus de leider. Ik nam ze dus mee, om het makkelijk uit te leggen.
0: Ja. Yeah.
3: En je ziet de twijfel in die kinderen hun ogen wanneer ze naar het buitenland gaan. Dan zijn me vragen waarom ik dat zeg. Ja toch?
0: Ja.
3: Ze wilden nooit voor Suriname tot het uiterste gaan. Ik zei ze altijd, als je doodgaat krijg je een vlag op je kist. En dat is het enige wat ik je kan garanderen. Ja toch?
0: Mm-hmm.
3: En ja, anderen zeiden gewoon van, ja, ik word maar gelaten, want ik ben sterker dan dat andere Surinaams kind. Dus dan maak ik me niet druk. Ik hoef gelaten te worden. Dus ik moest dat allemaal aanpakken om te veranderen. Zelfverzekerheid heeft men ons ontnomen.
0: Mm-hmm. Maar dat geldt niet alleen voor de Afro-groep, hè, Ruben?
3: Door naar onze kinderen, omdat we steeds andere landen mm-hmm. als beter zien.
0: Mm-hmm.
3: Nog steeds in Suriname, als ik dagelijks bel, Maureen,
0: mm-hmm.
3: praat men liever over, ik wil naar Nederland met mijn kinderen, want daar hebben ze een betere kans. Want Suriname is een puinhoop.
0: Ja, dat
3: op dit moment
0: men.
3: Is er daar weer geen licht. Dan is er dat niet. Er komt nooit goed. Ik zeg, alle landen hebben problemen meegemaakt. Maar je moet er wat aan gaan doen om het te verbeteren.
0: Ja.
3: Ja, dan kan je zeggen, onze leiders zijn volk. Ja, maar we hebben democratie. Dus dan moet je zelf beter gaan stemmen, zeg ik zo altijd. Ik zeg, maar je hebt de mogelijkheid. Maar het allerbelangrijkste, begin bij jezelf. Doe wat je goed kan.
0: Mm-hmm.
3: Ja toch?
0: Maar hoe kunnen we met atletiek toch, denk jij?
3: Omdat ik weet dat het mensen trots maakt. We hebben enorm goede resultaten geboekt met kinderen die sporten op school.
0: Mm-hmm.
3: En ik weet, ik praat dan over mezelf.
0: Mm-hmm.
3: Ik vond mezelf altijd geweldig als ik goed presteerde.
0: Tuurlijk.
3: Ik zeg, als ik dat weer kan overbrengen op mm-hmm. andere kinderen, zijn er honderden geworden. En daardoor wist ik dat ik een positieve bijdrage heb geleverd. Je mag het weten, we hebben toen van de korpschef in Suriname alle ondersteuning gehad voor wat we deden. Omdat hij zei dat jullie heel preventief werken en dat is wat de politie wil. Als kinderen 's middags komen sporten, dan weten we waar ze zijn, hoe kunnen ze opvangen. En ik weet nog, hij gaf dus de meeste afdelingen, stel dat we een wegwedstrijd wilden hebben. Of hij dacht, of iets dergelijks organiseren, de Westerenstadion, dat ze nooit mochten weigeren of dat ze het te druk hadden of dat het niet kon. Ze moesten het altijd ondersteunen. Omdat die zei van, dit is het werk wat de politie wil.
0: Ik heb een beller voor je.
3: Dat soort dingen heb ik allemaal geleerd. Van, probeer Ruben, dat te doen, dat is dat jouw bijdrage.
0: Dank je.
3: Het hoeft niet groot te zijn.
0: Ruben, ik heb even een beller voor je. Een moment. Goedemiddag, u bent hallo? In de uitzending. Hallo.
4: Ik ga zitten.
3: Hallo.
4: Want ja? Iemand belde mij op van Loes. Luister niet
3: Molien, ik hoor je niet, hoor.
4: Ik zeg no.
3: Want hallo.
4: Want de opleiding Faba is samen met Maureen in de studio.
0: Nee, ze is niet in de studio, maar we hebben het wel over haar.
4: Oh, je hebt het over haar. En meneer Ruben, ik groet
0: Ja.
4: Meneer Ruben, wel luister nou wat je net zei van boven Itaki. Dag, lieve Maureen.
0: Dag, lieve Loes.
4: Is echt Tante wat Loes. Ik heb geleerd van mijn oma. Wees voorzichtig met het mondje die je praat. Maar natuurlijk hebben we het over taal, hoorde ik net nou. Grani.
3: Hallo Maureen, hoor je me?
4: Grani,
3: ik hoor je niet hoor.
4: Grani, vitio. Sumano sabio no sabio. Ma oma. Mi ekiu a grani. John Ferrier no de moro. Ma vei vrouwen. Beryl Biekman met die grani toe. Wij hebben de weg geprofijt. We hebben vaak onze huis moeten verlaten. Naar Utrecht. Naar Nunspeet, om de regels, die geen regels waren, formeel en regulier op papier te leggen. Wij hebben ervoor zorg gedragen met de Vrouwenalliantie. Dan praat ik over jaren geleden, want mijn ene voet is al in het graf. Hebben ervoor zorg gedragen om met de boerenvrouwen, de boerinnenvrouwen, ervoor zorg te dragen dat de regels waren. En zijn geworden. Maar jij, Tara, door jouw deskundigheid heb je vele wetten soms doorbroken. Omdat je ervoor zorg draagde dat als iemand bij je huilde of verdriet had, geen huis, geen dak boven het hoofd, was jij de vrouw die ervoor zorgde dat tante Jansje of oom Tjado een huis kreeg. Tara, ik ben je dankbaar. We hebben veel gedaan. En ik zei het al, mijn ene been is in het graf. Maar ik ben blij dat iemand me belde. Luister jij niet naar Radio Maart? En Maureen staat daar centraal om te praten over jou. Maar ik moest de naam van Joan Ferrier noemen. Omdat wij vele bergen hebben verzet. Dankjewel, Tara. Maureen, Ruben, Sosolobi.
0: Dankjewel. En Uriel.
1: Dankjewel. Dankjewel voor die woorden. Dankjewel.
0: Hele mooie woorden, Tante Loes. Zeker. Ruben, ik hoop dat je het hebt meegekregen. Ruben, ben je nu, kun je ons nu wel goed horen? Ik hoop dat je ons nu wel goed kunt horen, Ruben. Het is een beetje lastig. De techniek gaat een beetje op en neer. En het is geen luxe probleem bij ons, maar het is dus echt wel noodzaak. Als u de programma's van Radio Mart wil ondersteunen, doet u dat dan ook alstublieft. Want dan kunnen wij nog betere apparatuur kopen. We zijn aan vernieuwing toe. En niks is beter dat je het samen ook kunt doen. Want samen maken we radio. Ik zit hier achter de knoppen niet alleen. Maar ik doe het met u. En daarom vraag ik ook aan u. Als u een bijdrage kunt leveren, doe het dan maar gewoon. Het verdwijnt niet in diepe zakken. Totaal niet. Het komt gewoon ten goede van dit radiostation. En u mag weten, ik doe mijn naam eer aan. Ik heet Held. En wij zijn geen mensen die niet doen wat we niet zeggen. Wat we zeggen. We doen wat we zeggen. En ik vind het ook heel belangrijk dat we met elkaar het als gemeenschap kunnen dragen. Norman doet zijn best. Maar wij kunnen ook een steentje bijdragen. En we het er dan toch over hebben, dan noem ik ook meteen maar het rekeningnummer van de ING Bank. NL54INGB 3x0 60 37 880. En dat doet u gewoon ten name van Stichting MC Mart. MCC. of Stichting Multiculturele Communicatie Mart. En u kunt ook altijd op onze website kijken, www.radiomart.nl. En wij zijn u zeer erkentelijk, bij voorbaat dank. En ik hoop echt dat u het doet, want we kunnen het gebruiken. We gaan gewoon verder. Ja, want Ruben, ik hoop dat je me ook goed kunt horen.
3: Ik hoor je heel goed nu, ja. Ja, hoor je en, goed?
0: Ja, ik hoor je ook goed. Ik heb zelfs een Erlan die ook wel wil inkomen. Alleen wordt dat een lastige om dat te doen. Of jij moet... oh ja, ik kan hem toevoegen aan dit gesprek. Om een... korte update te geven. Maar ik hoop dat de techniek ons dan niet in de steek laat. Want het kabeltje wat ik moet aansluiten is op dit moment niet aangesloten. En we doen het nu even provisorisch. Ik zal me niet zeggen hoe, maar zodat u wel kunt horen wat wij aan het doen zijn. Maar we gaan eventjes naar een muziekje en we zijn zo bij u terug. Tot zo.
5: This one's for the woman.

0: Erlang, goeiemiddag.
1: Goedemiddag,
2: jullie goedemorgen. Zijn
1: bij mij. Bij jullie, goedemiddag. Ja.
3: Ja,
0: is het goed, Maureen?
3: Ja.
0: Werkt het perfect?
3: Als het goed is, werkt het perfect.
4: Ja, goedemiddag.
0: Ja, we horen Maureen niet. Zie je, dat heb ik net ook al.
4: Horen jullie mij wel?
1: Oké. Okay.
3: Nee, oké, okay, nou, niet. Dan doen we het weer anders. Ja, jullie hoorden ons net niet, maar nu horen jullie me wel. En in het teken van Tara Udra Singh Varma, die altijd strijdvaardig is en tot nu toe bezig is te strijden voor ongelijkheid, racisme, discriminatie, zowel binnen als buitenland. Datgene wat Erlan vertelt aan ons van tijd tot tijd over de situatie in Suriname. Daarom hebben we Erlan ook uitgenodigd om toch zijn bijdrage te leveren. Want ook dat heeft te maken met ongelijkheid, racisme en discriminatie. Goedemorgen voor jou, Erlan. Welkom.
5: Goedemorgen, Marvin, luisteraars.
3: Ja, Erlan, op dit moment gebeurt er van alles en nog wat in Suriname wat betreft ongelijkheid. Waardoor komt het dat die ongelijkheid maar blijft voortbestaan?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben geen antropoloog, maar tijdens mijn werk ben ik veel in het binnenland. Mijn initiële werk is natuurlijk biologie en bestuderen van de natuur, biodiversiteit. Maar tijdens mijn vele reizen naar het binnenland kom je veel in contact met de inheemse en de Maroon gemeenschappen. Ik heb ook mijn families daar, vooral bij de inheemse. En dan leer je toch wel van dat deze mensen een andere manier van leven hebben. Ze hebben een communaal leven, gemeenschaps. Er is een gemeenschapsgevoel. Er is geen echt gevoel van eigendom binnen deze, bij deze mensen. Van dit stukje grond is van mij, dat is van mij. Er wordt heel veel met elkaar gedeeld. Dat is dus de traditionele waarde die zij hebben. Een westerling zou er tegenaan kijken alsof het een vorm van communisme is. Waarbij iedereen een beetje gelijk is. En er is geen gevoel van hebberigheid en hebzucht. En dat is dus eigenlijk heel mooi, maar aan de andere kant ook een beetje hun zwakte. Want deze mensen hebben voor de inheemse die duizenden jaren dat zij daar wonen, hun traditionele gronden. Ze hebben het nooit echt in kaart gebracht, ze hebben het nooit op papier gezet, omdat het voor hun geen waarde heeft om zulke dingen op papier te zetten, want dan neem je toch niet mee. Het is voor de gemeenschap, het is voor je kinderen kunnen daar wonen. Het is allemaal een gevoel van, we doen het allemaal samen. Maar ja, dan hebben we de westerse gemeenschap sinds het koloniale verleden die papieren, documenten is gaan maken, landpapier, grondpapieren, noem maar op. En die hebben dus langzaam maar zeker steeds meer grondconcessies en noem maar op in bezit gekregen. Tot zover in deze gemeenschappen, waarbij deze gemeenschappen dus ineens geconfronteerd worden met eigendom van, oh, dit is toch ons grondgebied, maar nu komt er een vreemdeling hier in ons gebied die ineens een concessie heeft gekregen. Er wordt een hek eromheen gezet of we mogen niet meer daar gaan jagen en dat soort zaken. En dat is dus een heel groot probleem geworden binnen deze gemeenschappen. Want die hebzucht vanuit de stad, dat kapitalisme, dat nemen en niet vragen van wonen er mensen hier, van wie is die grond? We zien overal dus dat het koloniale systeem ook na de onafhankelijkheid van Suriname is door gaan werken. Bij onze eigen mensen hier in de stad, mensen binnen de overheid. Natuurlijk praten we niet over de corruptie, maar het is ongelooflijk dus dat er vanuit de stad vaak wordt gedacht van die mensen gebruiken het lang niet, het is niet van hun en zij hebben geen rechten in feite. Wij willen daar mee mogen gaan doen, houtkap. En we willen er geld mee gaan verdienen. Ze noemen dat ontwikkeling. Maar dat botst natuurlijk met wat de mensen daar gewend zijn. Ze nemen alleen wat ze nemen, wat ze nodig hebben. Ze hebben respect voor het bos, dat is die traditionele gedachte. Eén ding wat ik me altijd blijf herinneren is, toen ik een keertje bij die marons was, ik wilde gaan plassen. Ik mocht niet tegen een boom plassen, hè? Want wij zijn gewend vanuit de Twitters om een boom te zoeken en er tegenaan te plassen. Dat mag daar niet. Het wordt je kwalijk genomen, want je moet respect tonen voor die bomen. En nu komen buitenstaanders hun bomen daar gewoon wegslopen voor de export. Gewoon ook om goudwinning te doen. En ja, dus er is heel veel verwarring, boosheid bij deze gemeenschappen. Van dat er buitenstaanders in hun gebied komen en hun bossen kapot maken. Het is niet alleen Suriname, het is het hele Amazonegebied. We zien het veel in de derde wereld, waarbij er grote druk wordt gezet op landen om zich zogenaamd te ontwikkelen voor mijnbouw, voor houtkap, grootschalige landbouw. En waar gaan ze die grond vinden? Niet in hun eigen gebied, maar ze gaan naar gebieden waar er nog geen grond is uitgegeven, waar vooral de inheemse en de Maron gemeenschappen, de tribale gemeenschappen wonen. En dan krijg je dus de conflicten. En dan hebben deze mensen in het binnenland geen advocaat, geen rechtsgeldigheid van die grond om mensen om te helpen om hun grond te verdedigen. We zien het in andere gebieden in de Amazone, waarbij de mensen vervolgd worden, leiders worden vermoord, activisten worden vermoord, omdat ze opkomen voor hun rechten. Precies. En we hebben ook in Piquitaron gezien van hoe de mensen zo boos waren, omdat er binnen hun eigen gebied, dat is Piquitaron. Piquitaron is op nog geen uur rijden van de stad uit.
3: Ja.
5: En zo dichtbij dat er geen respect is vanuit de stad, vanuit de hebzucht om deze gebieden dus leeg te roven. Mm-hmm. Of het ook oud is voor houtkap. Maar ook de wegen die daar kapot worden gereden. Mensen kunnen niet naar school. Kinderen kunnen niet naar school. Mensen kunnen niet naar hun werk. Omdat die wegen kapot worden gereden door die grote houttrucks. Ja. Die alleen maar eigen belangen hebben. Dus ja, en de overheid die kijkt ernaar. En pas als er wegblokkade wordt opgericht door die mensen in het binnenland. Van genoeg is genoeg. Dan wordt er even naar ze geluisterd. Soms wordt de politie het leger erop afgestuurd. Het loopt soms uit de hand, dat hebben we gezien in Piquitaron. En ja, dan zitten we ons af te vragen van hoe kunnen wij als mensen nog op zo'n manier met elkaar blijven leven. Okay. En denken dat we eerlijk en oprecht zijn.
3: Inderdaad, hou dat even vast. Ruben, want jij had een andere visie, ongeveer gelijk. Maar jij zegt dat het allemaal te maken heeft met doorwerking.
4: Zeker doorwerking, maar ik wil nog eventjes aanvullen op wat Erland daar net zei. Erland, je weet dat het ook om een heel machtige groep gaat. Die mensen zetten per jaar, en dat heb ik dus vanuit internationale organisaties bekeken, dat ze ongeveer 2000 miljoen euro per jaar omzetten in Suriname. De kleinschalige goudindustrie. Dus het is een machtige groep in Suriname. Je praat over 2000 miljoen. Ik heb het over dit jaar. Ik heb het niet over voorgaande jaren. Mm-hmm. Maar ze zetten enorm veel geld op.
6: Dat is wat we weten ook nog.
4: En ik denk dat in Suriname op dit moment de beweegredenen zijn waarom jij nu, trouwens ik moet je dus in feite bedanken dat je zo hard werkt voor die mensen in het binnenland. Maar dat je dus nu ook zoveel aangevallen wordt door alle parlementariërs, alle organisaties en maatschappelijke groepen. Want in Suriname denkt men anders. Men kijkt niet meer daarna, want het gaat om heel veel geld, Erland. Ik weet niet of je het ook zo hebt bekeken.
5: Dat probeer ik ook uit te leggen. Het gaat, ik heb het misschien niet in geld uitgedrukt, ik heb het wel in die hebzucht uitgedrukt. In die hebzucht is uiteindelijk naar geld.
4: En dan praten we alleen over het goud, hè? Praten we alleen over het goud, niet over alle andere zaken.
5: Ik durf te beweren dat het meer is dan 2 miljard. Ja. Want je hebt het over 2 miljard. 2000 miljoen is 2 miljard.
3: Ja.
5: Dat is veel meer dan 2 miljard, beste vriend. Als we weten wat de goudprijs nu is. Er is heel veel wat uit het beeld is. Er wordt geschat. Maar ik durf best te zeggen dat het zeker een omzet is van 4 tot 5 miljard.
3: Ja.
5: Als je ziet wat goud, Iron Gold in de jaren, beginjaren van hun mijnbouw in Rosebel Gold Mines verdiende. Het ging om miljarden, alleen dat gebied. Als je nu ziet overal in ons binnenland waar men bezig is. Het zijn duizenden plaatsen. Als je dat gaat, als je dat bij elkaar gaat optellen, dan moet je zeker aan een veelvoud van die 2-3 miljard komen van wat, waarover jij het hebt.
4: Dus je kan zeggen dat het minimaal is wat ze verdienen.
5: Het is minimaal.
4: Is veel geld.
5: Geloof, maar met die goudprijs van nu gaat het om veel, veel meer.
6: Het gaat om veel meer.
5: Dus dat weten we. En daar gaat het dus ook om, die hebzucht naar goud.
3: Maar hoe zit het dan met de schade? Als dit de winst is, hoe groot is dan de schade als je dat dan berekent, want die is er dan ook, want het beperkt zich niet tot één plek.
5: Die schade kan je niet in geld uitdrukken. Het is onbetaalbaar, want onze vissen zijn niet meer te eten. Je moet je voorstellen wat voor kapitaalvernietiging het is als je de vissen van Suriname niet meer kan eten omdat er te veel kwik in zit, of dat ze straks doodgaan door, of dat ze nu doodgaan door cyanide. Het is een bedrag wat je niet in geld kunt uitdrukken. Of een waarde. Mm-hmm. Dus dat gaat over generaties. Het bedrag wat... ik ben even zijn naam kwijt. Weet je ook
3: Ruben.
5: Weer? Ruben, sorry. Dat bedrag wat jij nu noemt is per jaar.
4: Het is per jaar.
5: De vernietiging is over generaties. Waarbij dus, als je het in geld zou moeten uitdrukken, zou je het in honderden miljarden moeten gaan uitdrukken. Om verlies van de biodiversiteit, het verlies van de bossen, waardoor wij straks geconfronteerd worden. Eigenlijk nu al, want de grote droogte is al begonnen. En het vermoeden is dat wij straks een vreselijke droogte gaan krijgen met heel veel vernietiging, mogelijke bosbranden. En de gemeenschap in het binnenland die daar straks geen water meer hebben. En als ze water moeten hebben, dan moeten ze die vervuilde rivier gaan aanspreken. Vervuild door goudwinning en zo. Mm-hmm. Mensen worden ziek. Wie betaalt al deze rekeningen als mensen het nierfalen hebben, hun zenuwen beginnen uit te vallen? Wie betaalt die rekeningen? Ja. Dus we vergissen ons heel vaak van wat de kosten zijn van deze zogenaamde ontwikkeling. De bijkosten, de spin-off. En je moet je voorstellen, die mensen in het binnenland, ze hebben eigenlijk de stad nooit nodig gehad. Ze hebben nooit geld nodig gehad. Ze liefden van het bos. Wat ze vingen, het water wat ze gebruikten van de rivier, van de kreken. Hun medicijnen haalden ze uit het bos. Alles wat ze aten, ze gingen jagen. Nu wordt alles letterlijk vernietigd. Dus ik heb het net over die vissen gehad. Maar er wordt veel meer vernietigd natuurlijk door al deze activiteiten. Bossen worden verstoord. Maar we moeten één ding vergeten. Die goudzoekers en die houtkapbedrijven, die jagen ook in het bos. Dus er is steeds minder wild ook voor die lokale mensen om te vangen. Ze worden steeds afhankelijker gemaakt van geld. Doordat ze geen schoon water meer hebben, moeten ze installaties gaan kopen om in de grond te boren om aan schoon water te komen. Ze moeten kip gaan kopen omdat ze geen jachtwild meer hebben om te vangen. Dus ze komen uiteindelijk ook in die geldstroom, want ze hebben geld nodig om te overleven. Schoon water moeten ze gaan kopen.
6: Waar
5: halen ze dat geld vandaan?
6: Inderdaad. Uiteindelijk... Mag ik, als ik even mag inbreken, dankjewel Erland voor deze hele goede toelichting die we echt weer moeten horen. En het is gewoon wat wij ook duidelijk willen maken, dat het een doorwerking is van een systeem. Wij zitten hier ruzie te maken om een paar miljoen. En het gaat om miljarden wat wij eigenlijk waard zijn en wat we hebben in Suriname, zeg maar. En dan maken wij ruzie om een paar miljoen die ons voor een beetje voor bewustwording en ons verdeelt ook nog. En we hebben het niet eens in eigen beheer. En dan kom ik bij het stukje van doorwerking om alles maar, om Suriname nog steeds te gebruiken als windgewest, alles uit Suriname te halen. Zelfs onze gedachte gaat er nog steeds naar wat meneer Ruben net aanhaalt, van hey, we moeten naar een beter oord buiten Suriname. Zelfs onze gedachte is er nog zo naar om alles uit Suriname te gaan en Suriname achter te laten voor wat het is. En het systeem, wat ik nu hoor, wat u aanhaalt, meneer Sleur, is een systeem van genocide. Die zet nog steeds door, anno 2026. En weet wel dat die genocide al eeuwen geleden is ingezet. Dus we moeten echt wel bewust zijn. En dat is ook wat wij proberen te doen met No Pasarang. Dat is zeker onze inbreng als organisatie. Het systeem blootleggen aan de mensen. Dat ze het proberen te begrijpen van hey, er is een systeem. En dat heeft meneer Farnold ook aangehaald. Er is een systeem die ons gewoon nog steeds achterhoudt. Die doorwerkt, maar ons niet ten goede komt. En zolang we niet snappen dat dat werkelijk nog zo bestaat, gaan we het probleem ook niet kunnen gaan tackelen. Dus bewustzijn van het systeem, van genocide die nog steeds doorzet. En kijken dat het, en verder kijken dan alleen denken dat het iets is van Suriname of de inheemse alleen. Het is een systeem dat wereldwijd is ingezet. En het, inderdaad, het is een systeem van aantal machten die ons daar klem proberen te houden, klein proberen te houden. En they don't give a F. Ja, weet je? Dus dat we bewust zijn van wat er eigenlijk achter zit. En dat zou ook echt de oproep van Tara zijn. We moeten blijven doorgaan, want er zit veel meer achter. En ik heb je ook gehoord, Erlan, of wat Ruben net zei. Van, hey joh, mensen proberen je aan te vallen op hetgeen waar jij voor opkomt. Er gaat zeker een artikeltje van mij uitkomen om jou zeker een hart onder de riem te steken. Maar zeker dat je niet alleen instaat. En men moet gewoon niet proberen om jou in een hoekje te douwen. En dan gaan we zeker
3: gaat
6: niet...
3: Gaat ze ook niet lukken, want hij heeft voor hetere vuren gestaan. Precies, en men weet eigenlijk precies. Dat het gewoon de waarheid is. Precies. En Erlan die onderzoekt altijd. En dat maakt het natuurlijk ook heel belangrijk.
6: Dat is heel
3: want,
6: belangrijk.
3: Een van de onderzoeken die jij onlangs nog hebt gepleegd, wordt dus nu eigenlijk weer een keer opnieuw gedaan met heel veel geld. Wat de grabbel wordt gegooid. Door de mensen van Grasalco. Wat ik heel raar vind. Want dat zijn dingen die al geweest zijn. En het is best wel... Ja. En dat het dus nu weer opnieuw terugkomt. Dat vind ik dan heel raar. Een onderzoek van duizenden euro's.
5: Ja. Ik wil even nog iets aanhalen. Want iedereen weet als je op Sandré aankomt, dan zie je van die grote banners met 93%
3: carbon.
5: Carbon en noem maar op. En ik heb zo vaak meegemaakt dat mensen in het binnenland duurzaam bezig willen zijn. Bijvoorbeeld met toerisme. Iedereen kent Fried van Troon. Die oude heer is... hij is niet meer echt actief, maar hij heeft een mooi eiland ingericht op het Stuwmeer, Tonka-eiland, waar duizenden mensen elk jaar naartoe gingen om te relaxen, om van de natuur te genieten. En een jaar of 10 geleden belde deze man me helemaal in paniek. Hey Erlan, de man de Janana Bigiskalian, de man die gaat in het Stuwmeer, at Dotala Watra. Dus toen ik ging kijken, ik kon mijn ogen niet geloven. Vlak daar om de hoek bij hem waren grote pontons die met goudwinning bezig waren. En het water was vreselijk vuil geworden. Als investeringen, je moet je voorstellen, 100.000 euro's aan investeringen. Hij heeft natuurlijk ook fondsen gekregen om daar in te richten. Alles ging gewoon naar de knoppen. En nu als je daar naartoe gaat, alles is in verval. Het is, en hij is niet de enige. Het gaat om veel meer locaties in het binnenland. Ik was met een houtkapbedrijf bezig. Die hebben mij uitgenodigd om in hun concessie te komen kijken. Zij deden aan duurzame houtkap volgens het CELOS-systeem. VS, de Forest Council, Stewart. In ieder geval, het ging om het erkende duurzame houtkap, waarbij je niet elke boom mag vellen. Je moet kijken naar de bepaalde dikte. Je mag in een bepaald gebied mag je geen houtkappen vlakbij de kreken. En noem maar op. En ik ga naar zijn gebied en ik krijg een rondleiding daar. En overal is er goudwinning. En deze man die heeft er zoveel geld in gestoken om zich te laten certificeren voor duurzame houtkap. En nu kan hij zijn certificering niet meer doen omdat er in zijn gebied zoveel goudwinning is die het gebied aan het vernietigen is. Zo zie je van hoe men langs elkaar heen werkt. En hoe Suriname eigenlijk onze politiek, onze instituten totaal niet bezig zijn met wat er in ons binnenland gebeurt. Als wij van Probios niet elke keer onze bek open trekken om aan te geven van wat er op Bronsberg gebeurt, wat er in onze rivieren gebeurt, langs onze rivieren met goudwinning, met grootschalige houtkap, wegen die kapot worden gereden, illegale houtkap, containers vol met boomstammen die geen label hebben, dan weet je al dat het illegaal ook is. Als wij onze bed niet opentrekken, dan zijn geen van die instanties, inclusief NMA, niet aanwezig. Of zouden ze niet eens weten nu wat er zou gebeuren of wat er gebeurt.
3: Mm-hmm. En, mag ik een vraag aan Ruben stellen? Ruben, in hoeverre houdt Suriname van zijn land, houden Surinamers van hun land? En wat zou volgens jou een oplossing kunnen zijn richting jongeren die hier misschien iets tegen kunnen werpen? We hebben niet zoveel tijd hoor, dus daarom nog maar 6 minuten.
4: Bewustwording. We houden niet van ons land. Laat niemand je vertellen dat we van dat land houden. Erland kan het constant beamen als parlementariërs, ja, terwijl men een heel eenvoudige beslissing kan nemen, men er een heel verhaal van maakt en totaal niet in het belang van Suriname, zeg maar, een beslissing neemt, dan weet je dat men die mensen moet gaan aanpakken. Uriel zei het al, en ik wil het tegen Uriel zeggen, Uriel, het gaat om een mentaliteitsprobleem. Een of andere organisatie, internationale organisatie, is laatst in Suriname geweest. En die mensen zeiden, Suriname heeft helemaal geen financieel probleem. Want ze zijn op de hoogte van die bedragen die het land binnenkomt. We hebben een management- en mentaliteitsprobleem. Vooral een mentaliteitsprobleem.
3: Ja.
4: Dat moeten we gaan veranderen. De mentaliteit.
3: Okay. En als je dat brengt in het licht van Tara, wat zou dan die mentaliteit en verandering moeten zijn?
4: Je ziet dat Tara een eenling is, hè? En een eenling is een drenkeling, zeg men altijd. Tara was echt het type die iedereen kon naar Tara toe gaan, die als Surinamer dan, want ze werkte echt voor Surinamers, weet je wel.
3: Ja.
4: Dat als ze een probleem hadden, kon je 's morgens vroeg bij Tara al op de stoep staan.
3: Mm-hmm.
4: En ze pakte het gelijk op, wilde het gelijk oplossen, alsof het haar probleem was.
3: Ja.
4: En die mensen, jammer genoeg. Hebben te weinig van die mensen die dat doen.
3: We hebben te weinig mensen die dat doen. Maar ik ben het niet met je eens. Eenling is een drenkeling. Want ze heeft gewoon echt wel haar stap gemaakt. En ook duidelijk laten zien dat het altijd zin heeft om ergens voor te gaan.
6: Zeker.
4: Ja, zeker, maar een opvolging, ja, Mori, ja, daar heb je een boekje aan.
3: En
4: ja,
3: daar, een opvolging, dat is echt een oproep aan iedereen.
6: Iedereen.
3: Jong, oud, als je het gewoon je kinderen thuis hebt. Laat ze ook een keer naar Mart luisteren. Ik was vroeger ook van, ja, wat moet ik met Mart? Hè? Ik wil zeker popmuziek horen of wat dan ook. Maar uiteindelijk komt er wel een zaadje die je plant.
6: Een zaadje en ook zeker de oproep, ja, om volg ons van Nopasaran en wees aanwezig volgend jaar 20 augustus. Dus blijf het volgen, blijf het steunen. Blijf ons allemaal steunen die nog zeker door blijven strijden. En dat is iets wat Tara zeker vandaag zou willen meegeven. Dankjewel Erland, dankjewel Ruben. We blijven doorgaan met onze strijd. Soms individueel, maar we zijn er met elkaar. Die verbinding moeten we maken. Precies. En laten we die vandaag hebben gemaakt.
3: En wij geven ook de stemmen en we nemen jullie ook daarin mee. Want ik denk ook dat de bewustwording begint door ook met jullie daar bezig mee te zijn. We gaan het afsluiten met jullie. Ja. Bedankt. Uriel gaat nog even iets aan.
5: Ik wil er nog even wat zeggen, Maureen.
3: Ja? Heb je even
5: minuut voor? Ik denk dat heel veel mensen toch wel zien van wat er in de wereld gebeurt. Het gaat niet alleen om Suriname. Suriname is geen eiland. We zijn onderdeel van die grote wereld.
3: Mm-hmm.
5: En er gebeuren vreselijke dingen. En met die vreselijke El Niño, inclusief met klimaatverandering, opwarmen van de oceanen, grote stormen, grote bosbranden, grote droogtes die ons te wachten staan, overstromingen in andere gebieden. Mensen worden wakker, maar is het voldoende? Maar we moeten dat momentum wel gebruiken om mensen te activeren. Bewustwording is niet voldoende. We moeten dat betrokkenheid activeren. Mensen die betrokken zijn. Bewustwording is absoluut niet voldoende.
3: Nee,
5: dus het gaat meer om betrokkenheid ook.
6: Yes, zeker.
3: Dat gezegd hebbende, ja, gaan we het woord aan Uriel geven. Dankjewel Erlan. Dankjewel Ruben.
5: Graag gedaan.
6: Yes.
5: Fijne zondag.
3: Fijne zondag.
6: Deze is ook voor jou,
5: Dank je.
6: Deze is ook voor jou, Erlan.
3: We mogen nog blijven hangen hoor. Dan kunnen jullie haar nog horen.
6: Deze is ook voor jou, Erlan. Misschien moet de werkelijke revolutie nog beginnen. Suriname heeft politieke onafhankelijkheid bereikt, maar politieke onafhankelijkheid is nog geen volledige decolonisatie van recht, bestuur en economie. Misschien moet daarom de werkelijke revolutie in Suriname daarom nog beginnen. Niet een revolutie van confrontatie, maar van recht, bestuur en denken. Een Suriname dat niet automatisch blijft voortbouwen op een systeem waarin oorspronkelijke rechten ondergeschikt zijn geraakt, maar zelf bepaalt hoe de rechten in de moderne rechtsstaat worden erkend. Dat vraagt nieuw denken. Niet hoeveel kilometer zijn wij bereid te geven, maar welke oorspronkelijke rechten bestaan en hoe gaan wij die behoorlijk wettelijk regelen. Niet met wie kunnen wij verder omdat diegene met ons één is of onze taal spreekt, maar hoe respecteren wij het collectieve recht en de eigen besluitvorming van de rechthebbenden. En niet staan inheemse rechten ontwikkeling in de weg, maar hoe bouwen we een Suriname waarin ontwikkeling, rechtszekerheid, oorspronkelijke rechten en bescherming van land, water en mensen elkaar versterken. Dat is geen activistische agenda. Dat is nationaal belang. En bovenal, het is een onafgemaakte opdracht van de Surinaamse rechtsstaat aan ons allemaal, het volk.
3: Inderdaad, we veranderen de wereld door de ander echt te horen, door wetten niet slechts te beschrijven, maar het leven inderdaad. Wanneer we privileges durven delen, wordt pas recht geboren en groeit uit tot de oude strijd, een nieuwe en een gelijke staat. Dat was de aanvulling voor vandaag. En in het teken van Tara, willen we zeggen bedankt allemaal. En we gaan het hierbij laten. En als u in de gelegenheid bent om iets positiefs uit te brengen of te bedanken, doe het dan vooral. We hebben nog een laatste beller, Roger.
7: Ja.
3: Laat
7: ja,
3: me komen.
7: Met Jan, met
3: dag Jan.
7: Hoi. Ik heb er naar jullie geluisterd. Kijk, actie voeren is heel makkelijk gezegd.
3: Je hebt 1 minuut, Jan, precies. Dus...
7: Wacht even. Er zijn 2 vonnissen over de inheemse kwestie en in Suriname.
3: Ja.
7: En de Surinamers in Suriname moeten volledig achter die actie en die vonnissen gaan staan en die regering...
3: Ik moet het hierbij laten, Jan, want we worden ingehaald door de piepjes. Dank je wel voor je bijdrage. Kom gerust langs. Woudrichemstraat 8, bij voormalige basisschool De Ster. Thank you.
6: Dank je wel.
3: Dank jullie wel allemaal. En tot heel graag.
6: Strijders.
3: Doei doei. Sosa lobby.
8: Doei. Some dreams grow roots before they grow wings. The ground knows things. The sky has not yet discovered.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Telegraaf meldt dat in het Noord-Hollandse Middenbeemster een 65-jarige vrouw bij een misdrijf in haar woning om het leven is gekomen. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. Het zou mogelijk om een familiedrama gaan. Volgens omwonenden is de zoon van het slachtoffer gearresteerd, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan. De verdachte werd gisteravond aangehouden en zou in het bezit van een mes geweest zijn. De politie is op zoek naar getuigen. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental ondertussen naar 1384 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1341 mensen om en in Tibet minstens 43. Ruim anderhalve week geleden werd het gebied plotseling door het natuurgeweld getroffen. Er worden nog altijd veel mensen vermist, zo'n 5000 in Nepal en ruim 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlandse toeristen. Gisteravond rond 9 uur lokale tijd zijn bij een busongeluk op het Kaapverdische eiland Fogo zeker 25 mensen omgekomen, waaronder de chauffeur. 12 inzittenden zijn ernstig gewond geraakt. De bus raakte van de weg en stortte 30 meter naar beneden in een ravijn. Aan boord van de bus zouden leerlingen van middelbare scholen gezeten hebben. De reddingswerkers zijn nog altijd op de plaats van het ongeluk. De afgelopen dagen hebben meer dan 25.000 mensen de laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald bewezen. Gisteren was de drukste dag, toen liepen er een kleine 7.000 mensen langs de baar. Omdat het zo druk is, zijn de openingstijden van de kapel aangepast. Vandaag en morgen kunnen mensen tot 11 uur 's avonds terecht om hun koning de laatste groet te brengen. Woensdag vindt in de Domkerk in Oslo de staatsbegrafenis plaats. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Markt.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

0: one's for the woman who carries when nobody sees and still rises.
1: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oudrey-Singh Varma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland.

0: Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: 30 jaar naast Kawina en Kaseko Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Ik geef de doden het leven terug, zei Jezus tegen haar. Ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. In het vertrouwen dat zij nu thuis is bij haar Heer, nemen wij met liefde, verdriet en dankbaarheid afscheid van onze geliefde Urta Cheryl Pinas Menes, geboren op 13 februari 1976, heengegaan op 1 september 2026. Urta was dochter van Johanna Bondel en Frank Menes, echtgenote van Dean Pinas, zus van Graciela Menes, Franklin Menes, Rachna Menes, Cherise Faree Wondel, Safira Wondel en bonusmoeder van Sherily Uitenwerf. Afscheid dinsdag 8 september 2026 van 2:30 tot 4:30. Sedela Arena Poort, Hoornerboeg 1, 1102 BK, Amsterdam. Aansluitend is er van 5:30 tot 9:00 gelegenheid tot condoleren en samen zijn. De Tafelbergweg 8, 1105 BN Amsterdam. Zoals Urta het zelf graag wilde, nemen wij afscheid in de kleuren crème, zalm en wit. Zachte en lichte kleuren die passen bij wie Urta was. Warm, liefdevol en vol licht. Geen zwart alstublieft. Urta had één duidelijke laatste wens. Begraven worden in Suriname. Met liefde en respect zullen wij deze wens vervullen en haar terugbrengen naar het land dat haar zo dierbaar was. Omdat zij in Suriname haar laatste rustplaats zal vinden, vragen wij u vriendelijk geen bloemen mee te brengen. Wie graag iets wil bijdragen aan haar laatste reis, kan dit doen in de vorm van een donatie. De herinnering aan Urta blijft voortleven in ons hart. Haar liefde, haar warmte en haar licht nemen wij met ons mee. Totdat wij elkaar in Gods nabijheid weer mogen ontmoeten.

0: Dit is Marte. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Ja, wow. Goedemiddag, beste luisteraars. Je bent nu in een momentje van crugerie. Wegens afwezigheid van Jerry en Glenn gaat crugerie niet door. Dus dan zal ik even jullie entertainen. Met een uurtje voor Krugeri. Pokumayuru is ook niet doorgegaan. Maar dan ga ik jullie even moeten entertainen. En we gaan vandaag een verlenging van Pokumayuru doen. Maar we gaan het op een heel ander... via een heel ander boeg gaan we het doen. Ik ga vandaag sowieso geen hedendaagse kaseko. Maar ik ga wel kaseko muziek draaien. Maar kaseko van toen... Alarisma San Sap Kaseko van toen. Dus alla drummers, zangers, gitara, man, bako, man. Denk, allemaal, jullie hebben het recht om te luisteren. Voor u kan sap dat pe asan begin. Dat no asman no chanex kamodo asan bedekba. Mi hoop dat u volgt wat er allemaal gaat gebeuren in het tempo. Kaseko van toen. Dit is puur Kaseko van toen. Dus eigenlijk net zo goed met Kankar en Bigis Majuru.

En natuurlijk, je mag volgen blaaswerk toe, hè. Maar ja, ik denk dat ik misschien van mag kijken en kotenskien.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Met Eline uit de West.
0: Dag Eline uit West.
1: Oh, groetjes. En groetjes aan Marion.
0: Doe ik.
1: Oké, ik ben op luisteren.
0: Abo, doei doei.

0: Hallo, Coupé.
1: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
0: Goedemiddag, Coupé.
1: Goedemiddag.
0: Coupé, Taki. Natuurlijk ben ik Taki. Ook zo, Jenna Verdijs.
1: Oké, sommige waaien, Rasani.
0: In Arka, inhoud van Pokuwa, etina sadi, deina sadi, kom, chikong.
1: Ai.
0: Jouw neenja kerbati moro.
1: Tru.
0: Oké dan, en het is er nog hoor.
1: Apokulis apuwa sot sweetie, want in a pispa poku amantak. A uma bere kom biji sote i charengwa datara seref no sap sam sangeng. Na, is de tegenwoordige tijd.
0: Natuurlijk. Na, a cha inhoud, alla dem pisi pisi cha inhoud.
1: Juist toch.
0: Jawel, jawel. Mi sap tane here.
1: Oké.
0: Ma denk tak wa los ma sap ook tu sa wan takasan disi.
1: Ja toch, kom chi kong, jou nenye, kerbasi moro.
0: Na, ne leka pisa ma yene singi toch. Ma yene singi wan pisi tu.
1: Precies uit Apokudisi.
0: Nee, de zwaaf den taki disi.
1: Ja? Oh, ja. Ja, des mannen sap den taki de...
0: Na kapat sefer abe waka, sumai plei geweldig nu.
1: Oh, ano, abe takwa san fu, ino an korpatu abe wasen keuli, no? So an sot sani, na Apokudat.
0: Iya toch, in koprobeti.
1: Ai. Oké. Oké, mooi fin odo de in de Pokuya.
0: Ano mooi fin odo na buang wanda besan dat true na tutori maya
1: ambus kan
0: dan blessi son de gya
1: okay dankie me sweetie godoro ya
0: ya velo.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Hoepie.
0: Ja?
1: Met je vriend spreek je, Rivelino.
0: Hé, hey, Rivelino, hoe is het, kerel? Meneer Pimpele dus, hè?
1: Je brengt me helemaal terug in de tijd.
0: Wow, blij
1: toch. Want je hebt het over het kasseko van toen.
0: Ja.
1: En ik ga je iets zeggen.
0: Graag.
1: Hier maak je me echt gelukkig mee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Echt waar. Want ik zit hier gewoon te genieten.
0: Blij te horen.
1: Want deze muziek speelde mijn vader ook vroeger af thuis, hoor.
0: Oh.
1: Ik ben met deze muziek opgegroeid.
0: Ja, ik eigenlijk ook, hoor. Dus...
1: Ik ben zelf van 1984.
0: Ja?
1: Maar je hoorde dus later dus ook die platen van Cosmostase. Met Soppo, Rensje.
0: Helemaal waar.
1: Dus ik ben echt helemaal in mijn doen. Want die hedendaagse, dat is wat ze nu hebben.
0: Ja?
1: Ik heb het wel eens eerder tegen je gezegd.
0: Ja?
1: En ik zeg het nogmaals. Het is niet meer zoals het geweest is. Vind ik tenminste.
0: Ja, daarom...
1: Wat je nu draait, dat is voor mij echt.
0: Ja, hè?
1: Ja, en ik heb heel veel ook van deze plaat hier in mijn collectie staan thuis.
0: Oké, blijf luisteren, meneer Pimpele. Dat wil zeggen, er komt van alles dat je even terugbrengt.
1: Is goed.
0: Ja?
1: Dankjewel.
0: Okay. Fijne zondag.
1: Dank je.
0: Doei.
1: Doei.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Hi, Pike dan Kwaku X.
0: Kwaku X. Pawaka Kwaku X.
1: Jerono.
0: Hi.
1: Net me jerono, maar bete complimenteri dat jongen. Na Torija. Ik kan goed die Brabant halen. Bustok. Na Bustok Torija zo.
0: Sluitend, uitsluitend.
1: Na Sekanti, Bustok, Botok. Ik heb misschien frio en wat ik ben aan het pakken. Steek open Centraal Station. Gona Botok. No, ek totori ja. No, ik heb goed aan Brabant halen. Ik heb goed aan Brabant halen.
0: Maar dat hebben we nu. Ik heb een tennis dat ogen niet apisten is. U geniet apiste lisi, ayo ik no besabi.
1: Mo mati, apiste dati mo mati.
0: Hai.
1: Mo ta bu karamane regi.
0: Hai.
1: Da ma dati tebe go na wap de so dansi dati, da me ta ki, go luku ki ma iskep so wans ma de. Ama yi fore dena ta mo box. Ito, da yam go luku so ko luku, ay pof, mi as do da pe. Ama ta kas ma fme ko dal ki mo.
0: Ha no na ye, no ye, chami go baka.
1: Is dat de tori die,
0: hè? Hold that, mis dat de tori.
1: Mooi, maar mooi tori.
0: Abu, thank you, Iba.
1: Als ik jammer die Glenn naar zo'n de... Eigenlijk die bombe samen met Glenn, nou noem je de
0: bezie. Glenn, hè, arkeer, dus deze, Abu. Abu.

0: 35% van de stemgerechtigden in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een stem uitgebracht. Dat was ruim 12% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2021. De stembureaus gingen vanmorgen om 8 uur open en er kan tot 6 uur vanavond gestemd worden. Direct nadat de stemlokalen hun deuren sluiten, komen media met de eerste prognoses. Voor die tijd mag er geen informatie over het stemgedrag gedeeld worden, maar volgens de peilingen wordt Alternatieve Für Deutschland in Sachsen-Anhalt de grootste partij. Rond dit tijdstip start de Grote Prijs van Italië. De Nederlander Max Verstappen begint vanaf de vijfde plek. De Fransman Pierre Gasly staat vooraan en start op pole position. Max Verstappen heeft weinig hoop op een goede afloop. Tijdens de kwalificatie had hij problemen met de auto en de motor. Hij zei, ik heb minder vermogen dan een Fiat Punto. Voorafgaand aan de race op Monza reed Lightning McQueen uit de tekenfilm Cars een rondje over de baan. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. Ze kwamen op het station van Kiev aan en werden ontvangen door het Oekraïnse onderhandelingsteam. Later vandaag praten de Amerikanen ook met de Oekraïnse president Zelensky. Witkoff en Kushner hebben gisteren met de Russische president Poetin gesproken. Hij heeft een voorstel gekregen om de oorlog te beëindigen. PSV-speler Ruben van Bommel had gisteren rood moeten krijgen in het duel Ajax-PSV. Dat zegt KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. De PSV'er liep hard door op tegenstander Aaron Bouwman, die na deze actie naar het ziekenhuis moest. De scheidsrechter heeft een verkeerde beslissing genomen om Van Bommel alleen maar geel te geven, vindt Van Meenen. Het is op dit moment onduidelijk hoe het met Ajax-ziet Bouwman gaat. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder. Help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder. Maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding. Help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
2: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen, want toen de Santa Kero, te kauroko dat nou een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt het einde of ding. Een sweet periode.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

0: days when nobody sees. Still rises.
1: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oedrijzing Pharma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hetty Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: En ja, mensen, we gaan gewoon verder. Precies bij u stop aan eerste uur. Precies dat we gewoon langer.

Ja, mensen, ik ben boos gemaakt. En doordat ik boos ben gemaakt, blijf ik nog een uurtje. Maar het was een positieve boosheid, hoor.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Hé, hey, ik op één met Rivo-sprekers. Graatje man was Tijntje.
0: Oh, was het Tijntje op deze nummer, op dit nummer van Latinos?
1: Ja, je had
0: Latinos?
1: In die tijd had je Anson.
0: Ja.
1: Je had Tijntje. Je had gitaar was Boerenveen.
0: Ja.
1: Trompet was Parani.
0: Ja.
1: En saxofoon was Lion.
0: Oké. Okay.
1: En dan had je als zanger had je Dennis.
0: Tindari dus, ja.
1: Charlie.
0: Ja.
1: En Wilco Willems.
0: Oh, hier was Frankie Missidian er nog niet bij dus, hè?
1: Nee, die kwam in tussen 1983 en 1984. Maar toen was het weer een andere formatie van die band.
0: Oké, hoor eens even, Rivelino. Het zou mooi zijn als ik jou een keertje de studio uitnodig voor een hele... Oh, een hele draai van Latinos. Dus ik neem aan, je weet bijna alles van Latinos.
1: Ja, of ik alleen kan Latinos? Wel het een en ander dan wel komen vertellen.
0: Ja?
1: Omdat ik natuurlijk die plaat ook in huis heb. En net wat ik ook zei.
0: Ja?
1: Mijn vader had die platen. Kijk, ik ben hier in Nederland geboren.
0: Ja?
1: Maar ik heb wel die Surinaamse roots.
0: Ja?
1: Dus ik kan je eigenlijk best wel veel vertellen over die artiesten van toen... die in die periode in waren.
0: Nou, het lijkt me een goede uitnodiging om met jou hierover te praten. Gewoon gezellig op de radio.
1: Dus wat ik dus begrijp van jou, dus jij wil me dus persoonlijk, dus face-to-face...
0: Ja, heb ik liever, want...
1: ...in de studio hebben.
0: Ja, want kijk, zo kan het ook door de telefoon.
1: Ja,
0: maar ik denk
1: maar
0: als je...
1: Ik begrijp dat, ik snap je punt wel. Ik begrijp dat het hartstikke leuk is om mij persoonlijk dan...
0: Ja.
1: De uitzending dan een keer te hebben om over die zangers te praten.
0: Ja, helemaal. Want kijk, je klinkt puur Nederlands voor mij.
1: Ja.
0: Maar ik begrijp dat er een mooi getinte Surinaams achtergrondje in zit.
1: Ja.
0: Oké. Nou, heel nieuwsgierig ben ik. Want ik heb je vaak in de uitzending gehad, hè, als ik zulke... Want ik vandaar dat ik je eigenlijk meneer Pimpele roep, want dat is gewoon jouw nummer, A Pimpele, van Frankie.
1: Ja, ik heb je ook... meneer Coupé, ik heb je ook mijn toestemming gegeven om dat te doen, hè?
0: Ja?
1: Ik heb het toen je dat tegen me zei, heb ik je die toestemming gegeven. Ik zeg, jij mag me die bijnaam geven. Ik vind het alleen maar leuk, want ik heb... Je weet, ik heb die cd hier, hè, van dat nummer, hè. Ik heb het thuis.
0: Mooi. En je hebt hem blauw, grijs, groen gedraaid? Zeker weten.
1: Echt, hè?
0: Het
1: is fantastisch. Maar dat komt goed. We gaan een keer...
0: Zeker.
1: Sowieso voor het einde van het jaar.
0: Ah, doen we zeker. Ja?
1: Ik denk, als je dan weer een keertje in de studio bent... dat een keer buiten de uitzending dan een keer een data...
0: Juist.
1: Gaan bespreken, maar dan moet ik van mijn kant even iemand vragen, een vrijwilliger of zo, die met me mee kan.
0: Ja?
1: En als je me dan tegen die tijd dan het adres dan ook door wil geven, dan kan ik het hier ook doorgeven.
0: Nou, ik ben hartstikke nieuwsgierig.
1: wie ben ook
0: eigenlijk Rivelino? Want die hele Rivelino is ook een Surinaamse naam, hè?
1: Het is een Braziliaanse naam.
0: Oh, Brazilia. Oh ja, voetballer. Klopt. Braziliaanse naam, ja. Nee, ik heb ook een neefje, Rivelino, dus vandaar.
1: Maar het lijkt me hartstikke leuk om u ook een keer, persoonlijk een keer, kennis te maken. Want ik ken meneer Norman, ken meneer Jerry is ook een hele goede vriend van mij geworden. Ja. Meneer Agen.
0: Oké.
1: Okay. Maar ik ken u alleen maar van de radio.
0: Ja, nou, daar moet er een eind aan komen. Hey.
1: We gaan eraan werken.
0: Vandaar de naam Rivelino, want ik heb een zoon Rivelino, ik heb een neef Rivelino.
1: Okay.
0: Dus, nieuwsgierig.
1: Dus, maar dat gaan we... we gaan het regelen.
0: Okay. Ik ben er nieuwsgierig naar. Ja?
1: Ik ben ook heel erg benieuwd. Ik vind het ook heel leuk dat u mij die uitnodiging stuurt om dat over die artiesten, echt over die artiesten te komen praten.
0: Oké.
1: En dan echt van die tijd.
0: Nou,
1: Dit is mijn stijlmuziek. Dat heb ik gezegd.
0: Ja, klopt. Dan wil ik het geloven. Nou, dan ga ik maar lekker door in jouw stijlmuziek.
1: Tot hoe laat ben je er vandaag?
0: Ik ben er tot nog een half uurtje.
1: Wauw.
0: Ja? Oké, Revelino. Okay. Of gezegd, mijn naam is meneer Apimpele.
1: Ja, toch.
0: Oké. Dank je. Doei.
1: Doei.
0: Ja, mensen, jullie horen het. Revelino, ik hoor helemaal een blanke witman sting, maar er is vreselijk veel Surinaams in hem. Dus we gaan verder. Het steentje, nee, ja, was het steentje op de scrunchie?

Ya, misa baten fa poku di sete di award this big fa don sanga banga sanga banga. De umalo bi sanga banga. Ma tanga de fti de weet ik niet wat het inhoudt hoor. Dit is voor Revelino, vrouwen houden van sangabanga. Ik weet bij God niet wat sangabanga is.

0: En mensen, als je bedenkt of dansen, kan je liever nu meteen dansen, want ik heb nog een half uur. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Hi, Kube, Fawaka, Monja.
0: Fawaka,
1: man. Hi, man.
0: Ja, natuurlijk. Ik
1: ben hier voor tapu, alles mijn Arki Radio, maar.
0: Dat na zeker.
1: Maar bereken moet Berkoina ieder even, want die correctie moet vinden plaats even.
0: 100% even. Sango mis dan na Yumi Abfanood of Jimatori.
1: Ja, want luk nou, als aan de gunnen aan lichting.
0: Aye.
1: En a lifting potential dat na sa idrai begin. Maar nu sa idrai net dat idora lifting fu aike ba.
0: Oh, abede aike.
1: Aike, beri to.
0: Oké.
1: Okay. Aike.
0: Jama, is dat zo melobe toch dat de meere de correctie die zei, want kijk, we zijn mens. Die mi a mooi draai en altijd een vraagstelling op de mi de benieuwd. Oké, dan zijn we de line-up voor a poku sami draai net. Want wan Rifolino bebel, de gimme a line-up, zijn a line-up.
1: Dat alasambe boom.
0: Oh, alasambe doom, a scratchy man wang.
1: A scratchy man.
0: Oh,
1: je volgt?
0: Ja.
1: Dan bakken dat die eiken, want look on me, eiken aan me, eiken lay me op.
0: Ja. Want Sami verstaan toch? Even, Sami verstaan voor lako, alamantje alamang. Dus iedereen heeft iedereen daar geïntroduceerd, Kotaki, hè? Lek van jou taki eiken tja jukon toch?
1: Ja.
0: Maar daar heeft ook iemand eiken gebracht natuurlijk.
1: Dat na daga.
0: Oh ja, daga tja eiken.
1: Begwa Holland.
0: Aha.
1: Bentje begwa Holland. Dat is maar bij ons kouna ben dapa van deken.
0: Aai.
1: En de eiken bij dat pa is dit kouna. Dat is maar je zegt, no, eiken, dat is maar tja eiken gepreek in Latinos. Maar een man zijn nas in een focus uit rijdt zo net.
0: Ja.
1: Dat is na eiken.
0: Oké.
1: En dat me bedoel, om je de ma agrani toe
0: toch. Zuiver, tuurlijk.
1: En dat die ego moro farade. Ja. Oeere tako groen aan de zon. Dat eere tak mondje go. En baka monte de ere galitik. Dus als aan ik dan een lichting.
0: Ja.
1: En ik heb de in een lichting. Die zie ik de focus aan het rijden.
0: Oké.
1: Ja, dus dat is niet correct.
0: Mooi toer, man.
1: Om die eiken granny toe te
0: gaan. 100%. Maar je moet je zien granny toe, want kade in een reeks, oké, voor je roe naar de moro. Maar mijn ook bang aan lako, want in een reeks voor lako, misap, dat je vader toe.
1: Ja, maar we kooiten, want je hebt een
0: tel lai. Tel lai, oké. Misa dat idee. In one thing. Yeah. Okay, thank you, man. Boom. For correct, yeah. Abu.
1: Yeah, man. Ciao.
0: Yeah, man. So, natuurlijk, me loop den soort sandy sit. That one tak pokumang e arki tu. Want we kennen allemaal usap mon bij de lakote en toe. Ja, dat is dat mi actief kabatu. Eigenlijk mi ben actief sinds tijntje tingera.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, meneer Coupé.
0: Goedemiddag, ik heb de eer tot.
1: Ja, aan de eer, Mitoch alias Dennis.
0: Oké, okay. I know who is happy. Omdat je op het wat muzikale sting, ik kapot gewoon je echte ster. Je aan een pokuma, je pot pokuma sting, me. Ja, pokuma sting, let me maar ik kan je zingen wat medley of zang.
1: Nee, we proberen wel eens de man te dat no boy een garden of no, ik wat de een sing poku.
0: Je hebt de terrasani, no? Terrasani?
1: Ja, maar ik ben een terrasani. Dus die bijna poku toch, pakabutu, of poku nee.
0: Ja.
1: Dat was aan mijn kwapje oor herinnering kon, toch?
0: Ja, dat...
1: Na Cosmo Stars.
0: Ja, na Cosmo Stars.
1: Nam stap, ete jonge dat is, dat dat mijn young boy, dat de maas wil op kopleen naar Paris naar de talkbus toch.
0: Ai.
1: Dat jonge Cosmo Stars serie gay, die Latino serie gay, dat is een jonge boy. Sani play that pe and the Cosmos and the other band sabe mo foi play that pe.
0: So we so.
1: The play for fun master that usa pete da uke ufe no ambre quanto ube play on football to noida.
0: Oh that ibe mag go well in say this lady.
1: Isi ibe mag go well to what ya ke da be yo ta le yo. Come on, see 50 years keep telling it. So we see. Da mi sa pete da fun master da ma pot want to santa pa tap de boxu for a social hati. Sa play a band de in the machine as moko kon ang wishi long long to mari krak na brand as han pe santa pa de boxu.
0: De va me pot des moko sa di na na apres.
1: Des moko sa wishi long.
0: Under te se you de na na bro apres bro.
1: Ke ta kabuk te pa ya tok mi sa moko igual lo tu cho. Bro pata direk ya mi to lo mo Terlatih doa tak nona nona nyusani sama abi. Kau pun dah berguna santai serenang. Tapi tidak dia mempunyai santai semua kau mempunyai kalau tu. Kalau bok tu.
0: Eh kiri ayam dia mempunyai semua kau mempunyai.
1: Ya toh dia tahu isah semua kau rubuh tapa bok tu rubuh.
0: Alamak tak es kau. Kau tu kau tu rubuh dia mempunyai kare do osang.
1: Ay, kau mempunyai santai sih ya tadi sih tiar. Ini santai santai.
0: Ay, nai bro pata.
1: Bro pata long.
0: Oké.
1: Los koi fimo po wat jere. Kita ke.
0: Tane begitu. De boxet ik faya. Ano spot play fun master se fun master e play dan de sane tik.
1: Ya man de mari geri man de makasra na mang. Ya mang. Dit ik batur ik nak na pe and am. Bisa pete Caribbean combo kon de schakel. Ya di geri gerting. Da bisa di da mi mak kok batok kon dor. Aktini di ya mi kon de schakel. Ya.
0: Oke, mooi vieren de tour di si.
1: Ya. Jaman nda efisi sopo bakas krasi sopo evinger bakas krasi.
0: Anop chiso.
1: Mario. Ya.
0: Ba mu ye kenito.
1: Ya to kon ida dorosito ke na puye ye ras krasi ot ida fisi ye ras krasi ma sopo evinger bakas krasi.
0: Ay.
1: Jaman abe da shwit teng para United.
0: Okay, moi tori.
1: Jaman. Ja. Meta arki
0: is 100%. Ja toch, maar ik heb nog een klein kwartiertje, dus we lukken we doen het in een klein kwartiertje. Ja?
1: Ja, oké.
0: Abu, thanks Fabel.
1: Ja, hoi.
0: Ciao.

Ja, dis bij de Masaradenas die bij Apuan toen schuit over het oren. En ja, mensen, dit is nou mijn favoriet schreef. Mijn ding.

Ja, hier zijn we een beetje dichterbij. Omdat Ayuru Srefe komt Chimoro dichterbij. Dus dat we naar Kwan Huru Yongbala, een vergita bendat natuurlijk.

En in Amerika, een jonge bala was toen, of zijn toen 010 geweest. En Uno na 020, dus dan had je altijd Rotterdam tegen Amsterdam. En altijd toen bekende man is hard rock casico.

This na Jung Bala. En natuurlijk in want er uitzending graag met ons zap suma sap line op voor Jung Bala ete. Ik heb 4 laatste minuutjes.

Et à Lende Konda, tu sabes que bah. Bye bye, soi soi.

0: ما سي عملاتو نملكو كوينا ستوديو عاد اجير لك وين تفالون يا ان فوس ميغوا اوسوغوتيكا بيمبا Alin mi den kapemba sa mocha kon skuto srotu ya. Had u wat te zeggen, meneer? De microfoon staat nu open, hoor.
1: Takke, takke.
0: Jij mag
1: het. Mi wani Florida water, mi wani en etawasani.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond

0: trouwde in 1966, de prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2, alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij twee penalties van

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, dat was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen file.

0: Radio Swammerdam.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog, om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd, dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van

0: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oudrijzing Pharma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie, maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Mart.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Hallo, goedemiddag lieve luisteraars, welkom. Dit is Smart Radio op de donderdag. De donderdagmiddag van Marticipatie. De normen hier tot 5 uur. En u moet het met mij doen vandaag. Zo direct een studiogast. Dat is de heer Kenneth. Die komt even vertellen hoe het is afgelopen. Afgelopen zondag was het. Een boottocht, cruise, hoe je het wil noemen. Loveboot of kasekoboot. En het was vol. Te vol. Hij komt het verhaal vertellen. Dat hoort u zo direct. Misschien was u erbij. U heeft genoten. Maar misschien heeft u ook hier en daar wat opmerkingen. Daar hoor je natuurlijk. Oké, dat is het. Voor de rest bent u van belang vandaag. Hè? Altijd wanneer ik er ben, dan geef ik aan dat u kunt inkomen met uw bevindingen, nieuws, informatie, bijdragers, ook in het buitenland. Hè? Dus misschien dat ik toch even ga luisteren wat Gloria Botse te vertellen heeft. Oluku, sowieso bent u van belang. Nederland is organisatorisch ook een beetje een rep en roer, politiek gezien. Ik weet niet of ze al helemaal eruit zijn, maar Prinsjesdag komt eraan, douwe heren. Wat houdt u bezig? Sanatorium Review, dat hoor je later. We wachten het af. Laat de heer Kenneth eerst even aanschuiven. En dan praten we lekker verder. Aan tafel zie ik een dame die ik lang niet persoonlijk heb gezien. Maar ze is in de studio. Gewoon plotseling gekomen. Komt u maar hoor, meneer Kenneth. Haar naam is bekend bij u. En ze lacht zo spontaan. Dat is mevrouw Evita. Hoe is het met Evita?
1: Dag Norman, dag luisteraars.
0: Ja, leuk.
1: Ik mag er weer zijn.
0: Dus ja, mooi. Blij. Mooi zo. Kenneth aan tafel, Orgamang. Die heeft iets te vertellen, dus daarom heb ik hem uitgenodigd. Ik dacht van laat hij eerst een verhaal doen. En dan zullen we verder gaan, want hij heeft gevraagd of hij het mag doen. En ik zei, kom maar, Kenneth Favie.
2: Ja, goeiedag alle reistelaars.
0: Mooi, je bent uitgerust.
2: Ja, toch wel.
0: Mooi bij Jurocco, je lever afgelopen zondag. Hoe beviel het je?
2: Nou, in principe de opkomst was goed. Beter dan verwacht, maar ja, er zijn kleine dingen misgegaan. Hmm. En daar wil ik de mensen die daar allemaal aanwezig waren, wil ik mijn excuus aanbieden in principe.
0: Zo, ja. Zeg de luisteraars wie je bent, wat je doet.
2: Mijn naam is Kenneth Jaar. Ik ben de organisator van de boottocht die afgelopen zondag plaats heeft gevonden. De Hot Summer Boottocht. Dus mijn organisatienaam is de Gentleman Promotion. Mm-hmm. En ja, ik wil ieder in principe bedanken die daar aanwezig was. Mensen hebben het naar hun zin gehad. Het was gezellig, leuk op de boot. Maar ja, achter de schermen zijn er bepaalde dingen fout gegaan. Laten we zeggen, ik heb geen rekening gehouden met bepaalde dingen. Zoals, ik heb de contract in principe die mij is toegekend of toegewezen, niet helemaal goed doorgenomen. Want ik dacht, oké, er mogen 600 man op de boot. Mm-hmm. Maar ik heb geen rekening gehouden met de muzikanten en personeel. Dus op een gegeven moment kwam ik boven bijna iets van 650, 660 man die aanwezig waren op het boot.
0: Te veel.
2: Te veel. Dus in principe 60 mensen te veel.
0: Ja.
2: En ja, de eerste afvaart is goed gegaan. Bij de eerste afvaart waren er 581 mensen op de boot.
0: Zo. Behoorlijk hoor.
2: Ja, onderweg, laten we zeggen, tijdens het varen kwam de security naar me toe. Die zei tegen mij, Kenneth, als we straks weer gaan aanmeren, mogen er maar 19 mensen op de boot. En coronaband was nog aan de zijkant. Cotis King met een gedeelte van de heren van Nax, Kasekoloko.
0: Die moeten nog
2: die moeten nog
0: erbij.
2: In principe moeten we nog op de boot. Dus toen ik daar aankwam, we kwamen daar aan de kade. En toen zag ik een hele drukte daar. Dus ik raakte meteen in paniek. Want in mijn achterhoofd er mogen maar 19 mensen op de boot. Weet je, dus ik dacht
0: Je zag het al van, wacht, dit gaat fout.
2: Ja, het gaat fout.
0: Ja.
2: Dus ik raakte helemaal in paniek.
0: Ja.
2: Want laten we zeggen, voor de bezoekers die daar waren, Er veel hebben mij gevraagd, zeg, Kenneth, gaat de boot nog varen? Dus ik heb gezegd, de kapitein heeft mij gezegd, wanneer de band die op dat moment ging spelen, wanneer de muzikanten eraf gaan, dan gaat hij kijken hoeveel mensen in principe nog eraf gaan en dan kan hij verder gaan varen.
0: Okay.
2: Maar iedereen had het zo naar zijn zin, dus die wilde niet van de boot, of tenminste de muzikanten die hadden gespeeld, ja. Die wilden niet van de boot.
0: Nou was maar nog een weer,
2: want de sfeer zat er lekker in.
0: Want dat is de bedoeling ook, hè? Want sommige mensen die zeggen van oké, ik heb het gezien, ik ga weg.
2: Ja.
0: En dan komt er een nieuwe groep binnen.
2: Ja, maar dat was niet, op dat moment was dat niet.
0: Dat was de sfeer goed.
2: Ja, de sfeer was goed, weet je. Dus voor de bezoekers die daar allemaal aanwezig waren, ik wil mijn excuses aanbieden.
0: Mm-hmm.
2: Dat ik het verkeerd heb gepakt. Dit is mijn eerste boot toch geweest.
0: Oh.
2: Dus ik heb dit voor het eerst gedaan. Er zijn fouten gemaakt. En ja, mijn fouten die wil ik in principe herstellen. Weet je. Want bij de volgende wil ik niet dat het zo gaat, weet je. Dus de fouten die ik nu gemaakt heb, weet je, wil ik allemaal gaan herstellen, corrigeren. Je kan dit niet goed praten, wat de mensen wilden varen, wat daarvoor zijn ze gekomen.
0: Ja.
2: Ze wilden een rondvaart maken met de boot. Maar de tweede afvaart, rondvaart, heeft geen plaats gevonden.
0: Oké, want de kapitein heeft gezegd, die is voor Toemsi, Unegwa Watra.
2: Ja, en voor de veiligheid van de mensen heeft hij besloten. Dus ja, in principe veiligheid op de eerste plaats, zo zie ik het. Maar ja, op dat moment kon ik dat allemaal niet eten, want ik was in paniek.
0: Ja, kan ik me voorstellen, ja.
2: Dus ik was een beetje in de war, want iedereen kwam aan, Kenneth, hoe zit het, Kenneth? Dus ik kon het even niet meer aan, weet je. Dus ik ben niet gaan verstoppen, maar ik ben ergens in een hoekje, weet je, even lucht gaan scheppen, weet je. Omdat ik het allemaal niet meer aankon, weet je.
0: Ja, ja.
2: En de mensen hebben me ook gevraagd, Kenneth, waarom heb je dat niet meteen bekendbaar gemaakt? Maar ik zeg, de druk die ik nu voel, weet je, zou ik niet uit mijn woorden komen.
0: Ja.
2: Weet je, maar ik heb de volgende dag vroeg in de ochtend wel iets op social media geplaatst. Zeg mensen, sorry dat het zo is gegaan. Het was niet mijn bedoeling. Ik heb fouten gemaakt. Ik heb geen rekening gehouden.
0: Mm-hmm.
2: Met de contract dat mij is toegewezen. Zeg, ja, want in principe als je contract krijgt, moet je alles goed doornemen.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar ik heb dat over het hoofd gezien. Dus ik dacht 600 man, dus ik mag 600 kaarten verkopen.
0: Ja.
2: Weet je?
0: En dat heb je gedaan.
2: Ja.
0: Maar je hebt geen rekening gehouden
2: met de muzikanten en de...
0: En personeel.
2: Ja.
0: Dus dat tellen ze ook mee dus.
2: Dat tellen ze ook mee. En dat is mijn fout geweest.
0: Mm-hmm.
2: Maar in het vervolg weet ik dat ik rekening daarmee moet houden. Dat personeel, security en muzikanten allemaal wordt inbegrepen om de 600 man te bereiken.
0: Ja, ja. Want soms komen die muzikanten ook met aanhang.
2: Ja, dat sowieso. Ja,
0: sommige muzikanten nemen een vrouwtje mee.
2: Ja, en je hebt het ook met de krampjeshouders.
0: Ook dat.
2: Ja, weet je. Dus daar heb ik ook geen rekening mee gehouden, want je gaat ervan en zegt, oké, je gaat dit doen, je hebt misschien bij met 3 personen. Dus ik had een beetje een kleine calculatie gemaakt, maar het heeft toch eindelijk niet goed uitgepakt.
0: Oké. Maar het feest is wel doorgegaan, maar alleen na tweede afvaart, Nogodoro.
2: Nee.
0: Kapitein tak, Nogwesomang.
2: Ja.
0: Dus ook kunnen aan de zijkant blijven, dansen, mooi tapaboto, met plezier, maar Negwawatra.
2: Nee, dat heeft plaatsgevonden. Maar ik wil de security ook bedanken, die mij hiermee heeft geholpen. Die heeft ook een goed woordje voor mij gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Dus de gasten die daar op dat moment waren als security, die wil ik ook bedanken, want die hebben mij ook alle steun gegeven die nodig was.
0: Ja.
2: Die hebben ook voor mij het een en ander gefixt, dat fout ging. Dus ik wil ze ook bij deze bedanken, dat ze het toch, weet je, veilig en gezellig hebben laten doorgaan.
0: Ja, want als je geen security had, dan had je ook een probleem. Maar Tromboyasani, de security heeft die mensen nog een beetje kunnen... Zussen, hoorden rustig.
2: Ja, in principe ook met de kapitein gesproken.
0: Okay.
2: Zeg, kijk, weet je wat, we gaan niet varen, maar is er een andere mogelijkheid om dit toch, weet je, tot een goed einde te brengen?
0: Ja.
2: En de security die daar aanwezig was, heeft hun uiterste best voor mij gedaan, weet je.
0: Hmm.
2: Want if this man of varen as Anagororo, krijg je nog meer op je gedonder.
0: Ja, ja.
2: En dat... En die heeft mij een beetje in paniek gebracht, weet je, dat ik dacht, hey, we mogen in principe niet aan de kade, mag er geen missie gespeeld worden.
0: Mm.
2: Dus ik dacht, hey, dit gaat heel, heel goed fout.
0: Mm.
2: Weet je, maar uiteindelijk heeft de kapitein toch gezegd, kijk, weet je wat, ik zie dat het overmacht is.
0: Ja.
2: We gaan kijken wat we voor je kunnen doen met goede woorden van de securitybedrijf die daar aanwezig was. Dus hebben we toch, weet je, Kotis King heeft nog kunnen spelen aan de kade, Corona Band heeft nog kunnen spelen aan de kade. Dus in principe, de mensen hadden het naar hun zin,
0: ja.
2: Maar het belangrijkste was, we hebben niet gevaren. Dat hoorde je, maar...
0: De tweede afvaart. Ja. De eerste is wel gegaan.
2: De eerste was wel.
0: Ja.
2: Maar de tweede, weet je, dus ja, ik wil de mensen nogmaals mijn excuses, mijn opterechte excuses aanbieden voor dit allemaal, dat verkeerd is gegaan. En ik probeer het volgend jaar, weet je. Ja, kan je niet proberen, maar ik zal ervoor zorgen dat dit niet meer voorkomt.
0: Mooi.
2: Dus ja, het is in principe een nieuwe ervaring voor mij. Ja. Mijn eerste boeltocht. Dus ik weet niet hoe alles in principe ging.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik ben ervaringrijker geworden door dit allemaal te organiseren.
0: True.
2: Maar ik doe mijn uiterste best om dit, weet je, in het vervolg niet meer te laten gebeuren.
0: Nee. Oké, dan is dat gezegd hier namens de organisatie Gentleman
2: Promotion.
0: Promotion. Normaliter doe je dingen aan de zijkant, in zalen. Dislezen Guawatra.
2: Ja, ja.
0: Boottochten zijn anders, want inderdaad, kapitein heeft goed gehandeld.
2: Ja, zeker weten.
0: Van, luister, hey,
2: de veiligheid.
0: De kans. En de mensen die niet van boord wilden gaan, hè, want toen kan het ook man, misschien bij hem ook wel of zo. Maar, mijn paai.
2: Ja, dus die mensen hebben betaald, dus ze willen toch van het begin tot
0: van de sfeer genieten.
2: Ja, dus ja. Niemand, dus Pokémon zegt dat ik nog wel langer als sfeerboel.
0: Okay.
2: Dus die mag niet. Maar ja, toch, weet je. Ja. Je moet toch, als ik, ja, weet je, ik moet, hoe moet ik het zeggen? Ik neem alle verantwoordelijkheden ook op mij.
0: Ja.
2: Weet je, ik ben degene die hier achter zat. Weet je, dus alles dat fout is gegaan, neem ik alle schuld op mij.
0: Mooi.
2: En ik bied de mensen, iedereen die daar aanwezig was.
0: De heren, aan jongens van Spanje.
2: Mijn excuses. En ik wil ook ieder bedanken die mij hiermee heeft geholpen om dit tot een goed.
0: Oké. Okay. Voor de mensen die er niet bij waren, hè, dus dat naar voor afterparty gewoon met de testdisciplie en zo. Wat was de line-up?
2: Ik had Sabaku, Corona Band, ik had Kotis King, die kwam met een verrassing voor mij. Die maakte hij niet te klangen. Wat was verrassing voor jou? En de verrassing was, ze hadden een paar gasten die van Nat Classical Loco, want Nat Classical Loco heeft een tour,
0: ja.
2: Die begint voor mij vanaf 6 september.
0: Klopt.
2: Dus dat was toen maar voor Nat Classical Loco, kon Power Kotis King. Maar heel veel mensen die de bandleden van Nat Classical Loco niet kennen, weten niet dat de verrassing was. Want dat is wat hij niet aan het bij een verrassing bij die. Maar ik heb het duidelijk gezegd, Kotis King met verrassing.
0: Ja.
2: Weet je? Dus ze dachten echt dat je Nat Classical Loco zou zitten, maar de boy voor Nat Classical Loco, die zo graag erbij. Met dat lange Carlos Aron, dus Carlos Aron bel me. Dat lange me abwa verrassing giu.
0: Zo.
2: We panjaboto giu. Dus ik was allang blij met dat, weet je.
0: Mm.
2: Maar ja, uiteindelijk, weet je, iedereen heeft genoten. Iedereen had het naar zich. Dan ondanks, weet je, aboto nog varen tweede lezing.
0: Ja.
2: Maar het was goed. Ik heb ook heel veel complimenten gekregen van de muzikanten. Zegt, lange, je schreef geschiedenis. Weet je, Maaien heeft hem niet echt lange. Als dat zou je doen voor het eerst is met Playpoku. Wabo tot asjoor. Je wadu asana teoland. Dus ik heb toch, weet je, de meningen zijn verschillend.
0: Ja.
2: Weet je, iedereen heeft zijn eigen mening. Weet je, maar alle, laten we zeggen, complimenten die mensen me hebben gegeven, de ene heeft een feedback gegeven, zeg ik ken het, je moet dit anders doen, ja. Weet je, dus alles heb ik op me genomen.
0: Ja, het is een les, het is de eerste keer, dus je hebt lesgeld betaald, dan is dat prima, controleren, je doet zo'n mooie rekening, dan de kop, de idde.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus die kaarten, bijvoorbeeld 500 kaarten, voorverkoop, akba, klari, rokoman erbij, misschien 50 of 100 rokoman, daardoor 600.
2: Ja, ja, ja. Nee, maar ja, dat zeg ik toch. Ik heb geleerd van de fouten die ik heb gemaakt.
0: Ja.
2: En die ga ik zeker herstellen.
0: Maar toch van je dat je toch op de radio bent gekomen, dus bij Mart bent gekomen om het verhaal door te vertellen. Want dat spot drijft voor ja.
2: Ja, ja, zeker weten, zeker weten.
0: Je hebt zorg dat ik dat mag worden, dat mag worden toe.
2: Ja, zeker weten, maar ik ben rekening dat ik meneer Norman, zolang ik niet op was, de eerste maas aan mij begin ik contact, meneer Norman, ik ben met X bezig.
0: Ja.
2: Weet je, wat kan je voor me betekenen, weet je. En altijd, de maandag, je moet niet vergeten waar je bent begonnen.
0: Zo is dat.
2: En ik kom altijd, weet je, dus ik probeer toch mijn best te doen.
0: Mm-hmm.
2: Je mensen zeggen, je kan niet alles vlekkeloos doen. We zijn mensen.
0: Ja.
2: En overal waar gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt.
0: Zo is dat.
2: En de fouten die ik heb gemaakt, die wil ik ook in principe herstellen. En mensen zeggen, van je fouten moet je leren. En ik heb dit zijn echt grote fouten die ik gemaakt heb, ja. Weet je. Dus vandaar dat ik ook alle schuld. Dus wie is dit maar kosmetak langer in je zak als ik
0: je moet het maar voor een stuk horen. Dat is om horen. Vooral in dit gebied, denk je.
2: Dus ik neem alles op mij, weet je.
0: Ja.
2: Maar ik meen het van het diepste van mijn hart, weet je. Mijn excuses daarvoor.
0: Mooi.
2: Ik wilde iedereen bedanken. weet je nogmaals.
0: Nou, dat zakken van ze iedereen.
2: Ja.
0: Hey, maar toch brok je hem tien zo in zijn rand. Nou,
2: respect aan dat zakken van ze. Ja. Ik heb een grand tangi. Dat ik power nu naar eerste boel toch. En laten we zeggen, volgend jaar gaan we een beetje beter aanpakken.
0: Ja.
2: En de fouten die gemaakt zijn dit keer gaan we herstellen.
0: Mooi. Nee, maar ik heb in Sri Lanka, want in Nederland is dat niet zo. Maar zo is het met vier moren, schiet het erin, maar dat kan ook jongen. Maar dat is Sri Lanka ook jongen. Maar dat is ook niet. Dat is ook niet. Dat is ook niet.
2: Dat is ook
0: niet. Dat is ook niet. Dat is ook niet. Dat is ook niet. Dat is ook niet. Dat is ook niet. Maar in ieder geval bedankt. Succes naar een andere organisatie. Wanneer is er weer wat? Want dat doe je altijd vooraf,
2: ja,
0: hè? Je
2: ja, ja, ja. Laten we zeggen, sowieso in de maand juli heb ik weer de Ballindee.
0: Oké. Okay.
2: En de boottocht volgend jaar, laten we zeggen, in augustus is de datum dat ik had willen boeken niet meer beschikbaar. Dus het gaat ergens worden in september.
0: Mooi.
2: Maar ja, Luco de Trama zei Orgabote toe, weet je. Die maar dat schief ging om een hint. Ze hebben me ook gezegd, kennen.
0: Ja, moet
2: je
0: ja want Vinter Beller, hè?
2: Vinter 4 oktober.
0: Ja.
2: Dus mensen, ook op Orama naartoe. True. Want Vinter is ook bijna, laten we zeggen, als een vader voor mij. Want waar hier Jugu bij de tussen was aan die, zat Takin naar een radiostation, dus maar Carmining.
0: Oh.
2: Weet je, dan actie Vinter, tak Vinter, je kent mij beter dan vandaag, weet je. Zo, ik zou ik nooit doen, weet je. Maar ja. Je naam is al in de ronde gegaan, weet je.
0: Oh, oké, okay, want Vinter bel niet, als hij met dat luistert, no. Me ken het kisa occasie voor bieden, excuus, ook kong, en dat kon Satra of zonde,
2: ja,
0: man, betak in
2: ja, in een Pokuma Euro.
0: Ja, maar
2: dus ik weet niet,
0: als wacht je kan niet wachten.
2: De gelegenheid er ook is, weet je.
0: Ik kan herhalen, maar misschien moet bij Jerry even
2: ja, ja, ja. Door. Want kijk, misschien, er zijn nu een paar mensen op werk, niet iedereen is nu precies. Achter de radio's.
0: Ja.
2: Maar in de weekend is het sowieso bijna ieder zo'n ja. Beetje thuis. Dus dan wil ik ze toch...
0: A telefoon via rinkel.
2: Ja, nou was Masawat en niet dat mee Arki.
0: Ja, nee, dat is mooi. Maar goed, grand dank dat je naar Kapasi kon. Nogmaals succes. Ik doe je excuses, tap aan radio aan publiek.
2: Ja.
0: Ga zo door. Tralisbaka.
2: Ja, ja.
0: Aboom?
2: Ja,
0: zie wat er was aan het nou?
2: Ja, nou, mijn papa. Ik wil ook degene bedanken, in principe, die mij heeft gestuurd om deze uitdaging aan te gaan.
0: Ja.
2: Weet je, dus meneer, bedankt de man daartoe. En de Tramas en Orgaboto toe, zoals Jerry voor Jonkosje, Kenneth, zijn Ababoederdag toch. En nu komen de boottocht naar Fufinter. Dus ik bedoel, ik mijn power allemaal toe. Want ja. Alla de man dat ik mijn power toe, de man heeft mijn promo toe.
0: Mm-hmm.
2: Dus laten we zeggen, de man dat ik in Sri Lanka toe aan uw Ewasatrawa. Dus leuk van de man op de Sani, misschien heeft de man power, heeft de man promo naar het een en ander. Dus ik wil ze ook bedanken.
0: Mooi, Tori.
2: En alle bezoekers die daar aanwezig waren.
0: Okay.
2: Dank u, Paul. Meneer, bedankt.
0: Goed zo. Sjaar was in de studio. Kenneth Sjaar, Orgamang. Voor Gentleman Promotion. Toch?
2: Ja.
0: Oké. Okay. En boot toch afgelopen zondag.
2: 30 augustus.
0: Waar u van heeft genoten. En misschien heeft u er iets aan overgehouden ook nog. Want dat was boot toch. Dat was boot toch mooi zijn. Heb ze dat er. Liefde, vado, verliefdheid, telefoonnummer. En wisse, mijn ogen gaat opzien, diepie. Niet dat ik dit trouw, maar dit. Sommige mensen zijn gelukkig. Nou, dat niet, boom, breed, mijn breed, dat niet, wat op, abo, toch, joh. Lukus aan, abno. Oké, kende tamboe.
2: Eerst goed, nog bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Oké.
2: Oké.
0: Luisteraars, dit is ook Maart. Zo doen we dat. Ja. Travas nog, hè? We gebruiken media of barbie, boskop, guauwekondre. En u vertelt het verder, u verspreidt het verder. En dit zullen we zeker een andere keer herhalen. Zodat dit trouwens kiesiveren ook toe. En komt tot rust. Rust! Oké. Okay. Goed, we gaan kijken naar wat er thuis zich afspeelt. De bevindingen van u. Wat is er gebeurd? Saip zijn naar Grondtap of Minangayu. Soort boskopo u op die trouwang kan de of een tip dat kan, dat doen we op de donderdag zo met participatie, improvisatie we loeken hoe zij zijn naar Grondtabalon toe en we checken alles aan zij zijn naar gemeenschap. Ik heb net een bericht binnengekregen voor andere luisteraars van Radio ABC John van der Heuvel gobo mooi nangatori no voor opsporing verzoeken aan meneer Leisner Sanne de Fini Ze hebben speurhonden naar Suriname gebracht, uit Holland. Dat wordt ook de dag op Sernang. De Masmeer, Moro, Boemoro, en Doef Holland. Dogo Jepsuku. Nou, ik ben benieuwd. Maar het is een vak apart, luisteraars. Dus onderschat het niet. De familie zit in natuurlijk spanning. Leeft hij niet meer? Ook aan Vinning, want dat is ook gezegd tijdens haar interview. Mina Madra en zomaar zonder. Voor no Luku Evan Mag. Dus dat in dit geval niet voorzichtig, omdat het een vervelende en gevoelige zaak is. Een familie die leeft al in spanning, maar ze hebben hulp gevraagd uit Holland. En John van der Heuvel, misdaadverslaggever, zoekt toen naar een ploeg. Specialisten zijn Tjaden Dagugaser, Nango, Jeploeg, de Café Noansan ook toe. Goed zo, er wordt gezocht. En die meneer die wordt verdacht is spoorloos nog steeds. Wie heeft zich hier aangemeld? Welkom in de uitzending, wie bent u?
3: Dank u wel, met Jan.
0: Welkom, meneer Jan.
3: Nou, ik zag een beeld vandaag en gisteren ook, dacht ik. Brand in Oranjetuin, begraafplaats. Heeft u het gezien?
0: Ik heb het niet gezien, vertel.
3: Ik zag het en ik had het al gelezen in de ware tijd. Maar ik zag vanmorgen beelden waar mevrouw Gloria daar present was om verslag te doen. Over een brand die daar ontstaan is. Een van de oudste begraafplaatsen in Suriname. Een tante van mij, een zus van mijn moeder. Hij is daar begraven in de jaren 50. Dus ik heb... met aandacht gekeken of die graven nog heel zijn, maar ik denk wel. Dus, ik weet niet of het aangestoken is of dat. Kijk, in die begraafplaatsen komen veel zwervers ook 's avonds. En dan kan het zijn dat ze een spuukje weggooien of zo. Maar dat was wat ik zag in Suriname wat betreft die meneer die tot nu toe verdwenen is. Ik hoop dat het team, het zijn geen politieagenten, het is een bedrijf die gehuurd is door de familie. En met toestemming van procureur-generaal en politie, justitie en politie mochten in Suriname. En onder begeleiding van de Surinaamse politie gaan ze, hebben ze een plan gezet om te gaan kijken waar ze sporen kunnen vinden. Maar tot nu toe heb ik niks gezien. En het is nu net 's ochtends in Suriname, denk ik. Of morgen, 's morgens. Dus laten we hopen dat dit team die geweest is opheldering kan brengen. En laten we hopen dat die levend, die jongeman, ik ken hem, hij is een jeugdvriend van mijn zoon geweest, kwam altijd hier bij me thuis. Dus sinds ik hoorde dat hij verdwenen is, kijk ik elke dag naar of hij terecht is. En dat is wat Suriname betreft. En ik zie hier meneer Norman live. Oekraïne-oorlog. Poetin ziet kans op vredesakkoord met Oekraïne. Dus Poetin ben je vier aan het geven nou.
0: Zo.
3: En de Oekraïners hebben bombardeerd en foto of de no. Dus Poetin kon schrikken nou dat hij Rus opdraait bakadjeng. Dus speelt hij op een vredesakkoord met bemiddeling of onder leiding van China en Amerika. Laten we hopen dat dat gebeurt, want elke dag Tim Wiki of Tim Gosribi, denk ik erover, overal in de wereld waar oorlog is, laat er vrede komen. Met bekvechten kan gaat niemand dood, maar met wapens wel.
0: Ja.
3: Dus een ruzie of bekvechten kost rauwang, kost in je hart zoro. Ik zoro, helemaal takito.
0: Ja, true. Oké.
3: Okay. Dus ik hoop dat Poetin een wijs besluit nu neemt en dat we want het kost geld, mensenlevens, vernietiging van het milieu met al die afvalstoffen die vrijkomen.
4: Ja.
3: Dat was het.
4: Oké, okay. Dank u wel voor uw bijdrage hoor.
3: Oké.
4: Okay. Ja. Ja, zijn er ook andere mensen die inderdaad belezen zijn, het nieuws volgen, de wereld in perspectief nemen? U heeft het een en ander gezien, gehoord, meegemaakt. Want Nederland is opgeschrikt door een bende criminelen die op zoek zijn gegaan naar hun geld bij de familie van ene Bolle Josef Navaneng. Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt. De man wil verover een boerderij dat bij de man zijn last de money. Want dat is de zaak. De man zijn pot money toe voor Tjao Biggie. Huh? Hoeveelheid verboden spul kon naar Europa. Als een lassie. School to taking. En nu denk man, want we lukken zouden kan vinden mijn familie. Voetballen jos. En de man, wat ik een heel boerderij in beslag. Gewapende mensen met maskers. Stang! Dus man, ik denk dat Nederland heilig hier. De Sandy's neef in de plaats in Zuid-Amerika gebeuren ze. No, luisteraars. Holland, vooral in de dorpoe. Sane pasade. En dit is Kakrino. De smaza be katra kondre. Narco-staat. Lukuja zei psa. En dit zijn andere zaken hoor. We zijn er niet blij om. Maar dit is bewaking, beveiliging. En wang kan de beknappen beveiligd dat we in tekelijk. Sorry, het is, ik moet voorzichtig zijn. Want ik kan confirmeren dat ook de taxi-eklets-sanatorie. Bij drie draaipokken of taxi-sanatorie in de bemoeien misdaad in Holland. Maar dat is niet mooi. En een mooi fschie. Wie daar, welkom. Meldt u zich aan.
5: Hey, goedemiddag meneer Norman, mijn Lodi.
4: Lodi, welkom.
5: Nee, ik heb nieuws toch?
4: Mm-hmm.
5: En ik heb geen nieuws.
4: Nee.
5: Amerika nam 9 minuten voor Iran.
4: Oh.
5: Ah, ik heb nog 9 minuten.
4: Amerika, Londres.
5: De Londres, hij. Dat heb ik altijd al dat Iran is een ontwikkelingsland. Nu moet je ontwikkelingsland doen.
4: Zo.
5: Ah, de Londres, hij.
4: Maar de kalender niet toch? Want toen konden de kalender, maar dat teken je aan. Want toen kon je het. Oh ja. Bij, maar Londres en het kost geld natuurlijk.
5: Ja, zeker. Wapen kost geld. En in de regen. Abunde de mannen versla Iran. Want als ze versla Iran, dan wordt de olie aangehaast.
4: True.
5: Daarom kan ik me dat. Niet Amerika great.
4: Ja.
5: Dat is de bedoeling van Trump.
4: Oké, okay, maar Londres nu.
5: En... Ja, Londres.
4: Oké, okay, grand dank je bijdrage.
5: Ja, China, Noord-Korean, de Vrede Amerika Moro.
4: Ja, want de man kan tak, oi Londres, dan noem maar Fali aan. Lodi, Abu Tambung. Ai, dag. Ja, luisteraars, heeft je Londres wapen? Amerika Londres, werkelijk. Trak onder kan zien, dan wil ik. Trak, cowboy nou op koekroem hoor. Wacht eens wat doen aan dat ding. Ik vond ook een bericht even mooi, want er is een andere beller. Maar zo zie je weer hoe dingen gebeuren in Agrotap of Minangayu. Een Amerikaans schip met de mariniers, hè, ze hebben een mopananga bigi botogwe. Gofadon dat volgens mij ergens in Thailand of naar Indonesië. Dat ben ik aan botogwe, Amerikaan, boto santan bijna, om een moon, tap watra, tap zee. En die militairen die gaan daar even bij komen in een foto. Maar wat gebeurt er dan? Ongeveer 500 vrouwen. Prostituties, prostituees, die weten dat geld daar te verdienen is. Dus de Biggie Longo richting Aboto. Want die mannen zijn lang op zee geweest, helemaal droog. Niks nog van ons in dat. Dus de vrouw berekent, hé, wij gaan daar. Daar in de stad waar ze zijn, ze zullen rondlopen in café of gonyang. Dan kunnen we onszelf aanbieden. Maar ze is rotte de vrouw. De arresteren want hoef ding. Dus die plotseling een massale tocht. Ik weet dat per richting Paboto om ons meer aan. Die vrouwen ruiken geld natuurlijk. Zo verdienen ze hun geld. Na zo'n groot apposeet hier en om je zetten zo en na zo'n ade. Die vrouwen zijn slim. Ze spelen in op een behoefte. Ze weten dat die militairen lang op zee zijn geweest. Lang geen vrouw hebben gehad. En dan kunnen wij voorzien in een behoefte. Ja, alleen school doet ik denk dat ze dat al wat hoefding. Wie daar? Meld u aan. Wie bent u?
6: Meneer Manaman, goedemiddag, Bagboot de aanzet.
4: Dag meneer Bagboot, welkom man.
6: Ja, Faigo.
4: We troezen, ja, we troezen.
6: We zijn we troezen, die zei toen, maar je hebt een nieuws, maar meneer Man, dat weet niet wat nieuws toen, maar zei het dat patro, voor de vrouw van Boten, ik was Thailand.
4: Naar Thailand dan?
6: Ja, dat man, dat was Thailand en dan... De zodat die oude kwijtig, de man nog zit staan, om heel lang, de vrouw Sabi. Want de bedoel was er naartoe toch? Oh? Toen is het piste van Nederland met de paas dat het de zorg moet komen.
4: De Yankees?
6: De Yankees, dat is maar de Japanese moeten voelen. De Guadé Yankees, de Amerika feest, bij de feesten. Ik zei, ik dacht dat is, maar ik denk de money. Ik zei, wat langer de man op en dat is, maar je breedt in de kaart om als was maar. De man was aan de ogen aan de Japanse konen toch?
4: Ja.
6: Als je bij de man is, dan is de man let die man. Ik neem maar geen ietsje wat aan, misschien ben je zei ik opzet. Je ligt niet meer. Maar ik ben wel van nieuws, die zit in de man die ook op een Nijmegen zei dat. Voor take money. Want dan money de man bokjes voor ons meer.
4: Nou, money de man bokjes.
6: Voor ons meer, want in de kamer zo mago, in de wasmaar, maar je moet zeggen, maar je moet zeggen, maar je moet zeggen, maar je moet zeggen, maar je moet zeggen, maar je moet zeggen,
4: maar je moet zeggen,
6: maar je moet zeggen, maar je moet zeggen, maar je moet zeggen, maar je moet
4: zeggen, maar je moet zeggen, maar je moet zeggen, maar je moet
6: de man toch zeggen massa moet
4: de in toch in wat in Afrika dat we ergens het tibere ede dat we landen zoeken toch?
6: Maar is dat niet dat zij hebben dat zo'n zo lang op de radio, maar goed en maar dat is maar niet dat we mensen maar bijna 50 maar. Nee, maar ik had dat maar nog een notie, scotjes nee. De man die ik maar door, vrouw, ik zei deze te scoten.
4: Ja.
6: De man dat leven lang, dan kies je ergens, maar die erbij. Dat 30, 20.
4: Maar dan kies je maar, dan kies alle de mensen bij de gewapend, dan heb je vaak muxen en
6: alles. Maar de meeste kan de wapen doen om daardoor, maar dan kies de meeste toch niet in de karugrong.
4: Oh.
6: En een wapen.
4: Maar
6: wel als we staan in de scooter en zo toe, de speciale politie. De man die is geen werpen. De man die als Arabie dictator zei, de is hier, dan mij die zijn toch niet goed. Zoeken dat pas, de man vindt een wapen.
4: Oh.
6: Want dan maakt hij die signalen toch dat je lukt dat ze dat ze zoeken dat ze vinden een wapen. Wat vinden we een wapen?
4: Ja, en de man dat de man had doorzee man. Man doorzee kondre, alles wat moxie man kon naar wang.
6: De man die
4: overval. De man die overval voor de kaboerderij in beslag, ja.
6: Ja, maar...
4: Een laboratorium.
6: De man dat in de senioren komen. Is dat maar goed zo voel, maar dan ben je schakka, maar dan kan ik niet van de man gaan gaan. En van de man door de man begin zo toe. De man is de man, in last de wat allemaal deze mensen maar kiezen de mogen gewoon deze mensen mogen bereiken deze succesen familie alles mag al lang want de mag gewoon de mag ook zo toch is dat beter dus ook more boys
4: ja
6: is dat beter dan bijna maar de mag ook tegen de mag bijna onverte gemaakt maar
4: zo
6: is dat beter dus en ja is triest als wat denk maar zie dat zien die nog iets money je gewoon zelf om een jaar die ja.
4: Ja. Ja. Oké, okay, en maar Lanti vindt dat familie sa etan dape ina oso a boerderij dan of na pe, den dat moest vreusik mo po ina biert joan, de sorgu di onheil in na situatie, in na foto dati.
6: Ile ka biert ake po amnya, en se wada no fosta sa ni sa na peto.
4: Nei, moro sa ni psa de man taki.
6: Yes, ma menta ki, asa adi mo mo pende mo po pende po wata, ma mo waka oso melang wa semet, sa gwapesi.
4: Ya.
6: Da boake na ma pot boake, wa bolo se pa ide man, we know, ina dak, ina di, ina ta, Afrika. Iya, saya isma kau jangan pernah semai buta kau pai dia mami dia mahu kisah mampu suka mandiri.
4: So.
6: Iya, dah. Dia nanti magador.
4: So. Mafal nanti tak dia mahu sfroi si gue so. Dia mahu kaca dia kau dapat you dapat si dapat pay tasan dam dapat so. Af Amerika sfroi skontan dapat no na you.
6: Minta das not say jas semai buta dia mahu buta si alibad dapat. Wajam dia sayang. Pero pa pa dapat for example na di ba si na parents coating Ya, dan kelari, so, ya.
4: Last kor. Oké, dan weer een nati. Graag dat je jouw bijdrage vier.
6: Normaal, mijn breed is hier eerst.
4: Mijn breed is langer maar een omitie toe.
6: Ja, langer een omitie. Ja, ja, ja. Op zich, ik ben vader toe.
4: Oké, mooi toerie.
6: Ja, ik ga even met de boeier in elkaar.
4: Zo, Sandati. Ik wil mooi man. Mooi, mooi, mooi.
6: Ga dan op me.
4: Zo, dat is hem. Dat nee, helemaal.
6: Ik ben met de klant en ik ga dan met mijn shade.
4: Amoe, tamboe aan.
6: Dank je wel, maar wij bieden.
4: Yes. Hij graag gedaan hoor. Mooi zo. Ja, luisteraars, toch mioyer want to dagu verhaal. Dagu. Want honden is een geweldig diersoort of beest vijandkaring. We zien gue olanga na Holland. De vandaag de alibi ete ikong. Hij is meri, hij staat ook naar normen. Hij begint John Paul ook te maken precies. Hey, look at kom, bagatiari, look at ja. Als meri eventjes kan opblaf eventjes, maar dat is te kas meri. Hij staat direct aan kei, look naar man, is bezorgd om je fossion. Honden, wie heeft een paar hondenverhalen voor ons? Ik heb een verhaal, ons saf me even tegen me. Te abek mo po na uroko da ateka bus adagu sabayuru ongufer olati ekon tapa uku dape adage begin gue tapa uku go wachting dadagu begin jong pona besal tegba ebreiti taka ai ajes mismere ade na bes disi kan dat klop esterar dadagu begeleng tago bakana oso dus ego wachting tapa uku en het is een paar aan een lidja tapa uku aardige meters je van 100 of 200, 300 meter of kilometer bij wijze van spreken en dan heb ik ingo wacht dat tapa uku gewoon heb sa den trajango dago want de heb sa in tranga je weet het hè, loslopende honden daar in Nabirti. Je moet een gangster zijn. Hoop zag we alle die tak ego tiks maar naar bushalte, naar bushalte. Dus dat dag dat bij de on gangster on. No man ik kon deur vallen lastig de kan jumpo met die body bagas koto. Maar ze gaan niet close. Django op zag we go te kan basen. Hoop naar bushalte. Bij eigenlijk ben ik bellen met een vertera verhaal Israël. We kan bellen. Adagu ego teken tapa uku sap ongeveer a euro hè, want dat is ook belangrijk. E firi tak oké a euro doro me bingwe. Da ego teken asaf mikon. Charing begelengwa oso. Klaar. Heeft u zulke verhalen, dagu verhalen? Hoe belangrijk kan een hond zijn op het erf?
7: Amen.
4: Daar bij u. Twee bellers, u bent erin. Wie bent u? Welkom.
7: Norman.
4: Mm-hmm.
7: Norman?
4: Ja, ja, ik luister naar u.
7: Met Carmelita spreken, Norman.
4: Dag Carmelita.
7: Hoe is het met je?
4: Goed.
7: Ik heb een hele andere vraag.
4: Mm.
7: Ik heb een groot verzoek.
4: En dat is?
7: En het verzoek is de Surinaamse ouders, de Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd. Ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder. Help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder. Maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding. Help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help me. Dank je, Norman.
4: Graag gedaan, hoor. Dank je wel. Dit is een boodschap die we dagelijks kunnen uitzenden. Ja, deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen, Carmelita. Dus dank je wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens, moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen, want toen de Santa Kere, wat ik ook dat nou een tapu. Met de ouderen voor Uno. Zoals je die. Comita eind of ding. Een zoet periode. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag. Hallo, u heeft gewacht, maar u bent nu aan de beurt. Bent u er nog? Of moet ik naar een andere? Dan heeft u voor niet. Ja, dan ga ik naar een andere. U bent erin. Welkom, goeiedag.
8: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Shaila.
8: Hoe heet je dat?
4: Shaila heeft een mooie stem, apart. We herkennen haar uit duizenden. Ja.
8: Dank u wel. U had het over die hond. Een hond is een trouwbeest.
4: Hmm.
8: Die hond gaat altijd terug naar je toe komen.
4: Heeft u een ervaring? Kunt u een verhaal vertellen
8: we
4: van een hond?
8: We hadden ook honden in Suriname, dat weet ik.
4: En hoe ging het?
8: Heel goed. Die ging naar mijn grootmoeder boodschappen brengen. Alleen kan hij niet praten, dat is logisch. maar verdrietig. En dan weet je dat er wat aan de hand was. Steven, die hond. Een hond is echt een trouwbeest. Ja.
4: Ja, dat is...
8: Ik breng altijd een boodschap voor je.
4: Ja.
8: Ja, en die komt je opzoeken.
4: Klopt.
8: En zelf hulp gaan zoeken als er iets niet goed met je is. Die gaat echt iemand roepen. Er is wat. Kom maar kijken binnen. Ja. En over dat, hoe heet het weer, het schietpartij met het drugsgedoe. Dat is vreselijk. Op Schiphol hebben ze ook iemand vastgehouden. Kalasnikov. Hoe heet het weer, tienkapmessen. Bivakmuts met bivakmuts op. Ja, en op een station, ik weet niet of het Belmond station is. Ook met een wapen. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De CDU in Sachsen-Anhalt erkent een flinke verkiezingsnederlaag. Partijleider en deelstaatpremier Schulze noemt de uitslag een nederlaag en feliciteert de grote winnaar, de radicaal-rechtse AfD. De CDU komt uit op 18,5% van de stemmen volgens de eerste prognoses. Bij de vorige verkiezingen was dat twee keer zoveel. Daarmee verliezen de CDU, SPD en FDP hun meerderheid in het deelstaatparlement. De opkomst was juist opvallend hoog. Ruim driekwart van de kiezers bracht een stem uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel is geworden. Bij de 86-jarige oudvorstin is een bloedophoping in de heup vastgesteld en ook is ze licht uitgedroogd. Volgens het Deense koningshuis maakt ze het naar omstandigheden goed en is ze ook goed gemutst. Wel blijft Margrethe na verwachting een week in het ziekenhuis voor observatie en behandeling. En door haar opname kan ze woensdag niet in Oslo zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald V. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor, door en met u. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan, nummer 7.

0: 7.3. Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
1: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen. Goed, we zijn terug en moeten het met u doen. En we zijn in het programma Marticipatie, Improvisatie. Kijken naar de toestand in de wereld. We bespreken van alles. U heeft veel gehoord al vanochtend, maar misschien heeft u nog meer informatie voor ons. Dan horen wij u graag. Nederland vooral ook. Hè. Hier wonen we, hier leven we. Hier hebben we ook te maken met weer het is. Maar ook leuke dingen hoor. Dus als u zegt van lezer, ik heb een mooi verhaal. Dan hoor ik het graag. Voor het nieuws heb ik het gehad over honden. Dagoes. U weet het, hè. In Suriname is er nu een delegatie honden gestuurd om te zoeken naar die meneer die spoorloos is. En ik weet dat die honden van Suriname ook goed kunnen ruiken. Ze hebben ook getrainde honden daar. Deze zijn speciaal meren. Dus het kost een vermogen. Hè? Maar de familie heeft ernaar gevraagd. Ze hebben een speciaal bedrijf hier ingehuurd. Ik heb begrepen dat het vrijwilligers zijn. Maar die hebben getrainde honden. Zodanig dat de dagu en je spoor luku zouden kan vinden. Of nou, eenpie broeku, wat dan ook. Maar in een bepaalde richting. Den dagu kan ze mee en ze kunnen verruiken, heb ik gehoord. En daarom heb ik u ook gevraagd van misschien kent u een verhaal van een hond, uw eigen hond. Dat uw hond bijvoorbeeld, ik noem maar iets hoor, ik zeg het gewoon zo, maar sommige mensen hebben honden om takruzani weg te jagen, teneti. Tak lebano koi na jari bakrune wakasu marlutu, tapajari. Sommige tegen dieven, vervoerman, bescherming. Soms horen we ze ook s'nachts laat. We moesten die mat en dat ik kreeg. Takruzani. Was mooi dit jaar in de buurt. Alle soort verhalen hebben we over honden. Hondengedrag. Ja, maar ik heb het verhaal al zo vaak verteld. Dat ik nog een verteren morgen. Dat we ons ook doen. Fidel. En mijn vader. En dat ik begon met pamoro furu. Dan was lezen hoe vergeten voor die dagunyang. Bewust, mijn zelf naar bewust, maar goed, Fidel, de bewaker hier jari altijd. Sman ik kon zomaar. Maar dan, ik pak me op een roko kon, dan maar zie dat, wat dat gedrag is zo. Maar ik weet dat gedrag van dagus, dat ik grit naar mijn stien, zo dat ik de jiminja jati daar. De ochir wie ja. Je wordt niet even hangen. Maar mijn pago luku werkelijk in een blik. Een soort preti zo op je dagut op je jari. In een hok. Dan was je dat een dreem. Dat is een dreem. Ik zou van je dagut in de daarom. Dat ik het doe zo. Zo. Maar mijn pano kan aan een waveri. Dat ik een dagunjan was maar een piki. Voor een luku serefie een piki. Maar dat is dan. Van dat kan. Oké. Okay. Norman, die amat ik lek voorbeeld. Maar dat hier go. Peu bij de Sneeze restaurant. Pas Sneeze restaurant peu bij Njan. Maar ja, de dapet apa uku dapena. Bakasi. Den wamot bekende wang. Wamina, Iwan restaurant serieus. Iwan bekende restaurant. Takrafestraat. Ik pas af dat ik vaak weer bij Njan dapet. Dat man zijn Norman Golex. Go bij een portie, Jimmy. Na chowmen of na sawame, was een chowmen.

0: ami, ou qu'on a gâché ou même. Quand moi, Biggy Baki, moi, 7 con, Porsche extra. Donc, je n'ai pas eu le coup de mon cant à Fouja Dagou. Allah, et tu as mon pot de Dagou. Boost, let no face is so. Normalement, je dois bien amener ma série. Hier, ne t'y mets pas ma série. Alors, même moi, hier aussi, ma série. Bewust adwing. Nooit moro ou vergiti fuja dagunya. Wata strafu dat sa uchizi. Am bewust ama baya chow men pot ga dagu. Dagunya uitgebreid. Da dagel lukunu no. Dag lukunya u denk mene be abwa redder no. Mooi verhaal. Het is werkelijk gebeurd, luisteraars. Mijn vader hield van zijn hond. En bij abba dagu fidel. Maar dagu be gwent eng. Dagu jenk boskopu. Wie hier? Wie heeft gewacht? Wie bent u?
1: Hi Norman, goedemiddag. Luisteraars ook.
0: Deze naam heb ik ook lang niet gehoord, maar Deving.
1: Hi, middag.
0: Mooi zo, welkom.
1: Sabri. Hi, luister nou. We hebben altijd honden gehad thuis, maar we hadden Knosseltje, want we hadden hem als puppy, Knossel. Nou, ik verzorgde die honden altijd, hè. Ik zorgde voor eten en noem maar op. En wanneer iedereen thuis kwam, dus zodra ze denken in een jari, dan knossel ik ooit, of je weet het wel, dat kwispel starten. En... Maar bij mij, dus weet je, dat is die beest, hè? Maar bij mij kwam hij vanaf de hoek. Dus zodra ze me naar dat hoekoe, dat ik kom. Dus, abe sabi dat na asma die zei zorg of me, weet je wel. En dan kwam ik dus pas, dat vond ik op zich al zo geweldig en zo vertederend, weet je.
0: Ja.
1: En die liefde dat zo'n beestje dan geeft en dat beest dan de dankbaarheid toont, hè, van hey, jij zorgt voor mijn eten, dus ik kom jou op de hoek halen.
0: Zo.
1: En niet wanneer je pas binnen bent, bij alle anderen pas wanneer ze bij de poort zijn,
0: ja.
1: Maar bij mij vanaf de hoek.
0: Zo.
1: Amangelo niet meer tegemoet.
0: Geweldig hoor, geweldig.
1: Ja, echt. Nou, maar ik heb een verhaal waar echt dat verhaal van een andere hond. Die hond was niet eens van ons. Die hond was van de buren. Bertha. Ze heette Bertha, want het was een vrouwtje. Maar Bertha was het olobende onder als kotoetes. Dus Bertha, ik kon buren. Altijd een bepaalde ding dat ik kon buren naar Uno en noem maar op. Dus Bertha was ook een beetje van ons. Maar wat gebeurde er? Bertha, vaak hoe ziet dat? Bertha de Vos, ze is zwanger. Maar we hebben nooit in al die jaren dat ze zwanger hebben we nooit een kind gezien. Nooit een puppy. We zagen wel op een gegeven moment van hé. Bewerpen dem tje weten we ook niet. Ze zocht misschien een rustige plek uit. We zagen wel bloedsporen, weet je, van hé, er is wat gebeurd. Maar nooit. Zagen we kind kleintjes. Nooit. Nou, dat man, dat is. Maar dan hebben de bigisma op den verhaal van hoe kan de ei. Misschien krijgt ze miskraampjes, toch? Kan de eikjes miskraampjes. En honden, als ze dat hebben, ruimen ze het zelf op, zegt men. Hè? Dus dat weet ik niet, maar dat zeggen ze. Ze ruimen het zelf op. Dus maar we zagen nooit die kleintjes. Maar op een dag hadden wij een nieuwe hond gekregen. Dan een puppy, hoe bij voeding eten met melk en zo. Maar wat gebeurde? Bertha, onze buurhond, die kwam op een dag. En mensen die bij ons kwamen, op een gegeven nooit, adago no bed was aan dat die, adago begin van, smaai kon tapadjari, of bezoek ik kon, hij begin van, dan smaai aan.
0: Zo.
1: We dachten maar, wat zou ze dan adago die zitten? Ze moesten echt voorzichtig zijn, bijna bit is maar, bijna bit. Dus we dachten, maar wat is dat gedrag van het beest? Maar nu komt het. One day, Misa Kakagron komt de trap af. Van de trap in de keuken beland ik in de, keuken. En ik zie die hond, Bertha, ik zie er liggen. Dat hij met dat puppy zou ontbijt. En zo ik en Bobby. Ik dacht, wat? Gewoon, ik dacht, ja, dat is mijn puppy, zo ik en Bobby. Ah, mijn zoon, Lucas, even dat wacht. In adopteer een puppy. Dus daarom heb ik een beval eens maar aan. Wanneer we bezoek kregen, moesten we zo. Want vroeger deed ze dat nooit. Dus vanaf dat, middag, had ik zoiets van. Die dieren verschillen niet zoveel van ons.
0: Nee.
1: Want dat beest, Bertha, had een kinderwens. Toch? Adopteer een puppy, dong. Een puppy drink. En zo, en Bobby, if ABFN merkje weten we niet hoor. Dat weten we niet. Maar echt waar, daar heb ik gedacht: jeetje, verschillen we zoveel? Verschillen die dieren zoveel van ons? Want je kan het zeggen. Die hond die werd zwanger, we zagen nooit die kleintjes, maar ze had een kinderwens.
0: Ja.
1: Want anders, dus dat was het, want ja, adopteer een puppy, wie binnenkwam, viel ze aan. Dus dat was een heel opmerkelijk ding dat we gezamenlijk met de familie hebben meegemaakt, waarvan wij echt versteld stonden. Van wacht eens even. Ze wilde graag kinderen hebben.
0: Mooi verhaal. Heel mooi.
1: Mooi, hè?
0: Heel
1: ja,
0: mooi, heel
1: echt,
0: mooi, heel mooi
1: echt
0: verhaal.
1: Gebeurd. Ja, echt
0: goed
1: gebeurd.
0: Goed zo,
1: Ai.
0: Mooi, hè?
1: Ja,
0: dankjewel, mooi.
1: Okay.
0: Ja, luisteraars, vandaag zijn de honden in de picture. Dagu verhalen we, Arki. Dagu, honden, Tori, Dagu Tori. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
2: Ja, mag me voor de tweede keer. Wie ben ik, mama?
0: Ja, ja, ja. Wees welkom, wees welkom.
2: Wie is met de kruis met dat nummer? Bij elkaar nieuws en zo. Meer dan voor verhalen. Maar een beetje dat voor Brino.
0: Ja.
2: Nou, met dat nummer ik zei dat is. En mooi dat goed werk is voor de week, man. Want dat ben wel op zien. Dat ben ik maar die wel. Dat ben ik dat goed alles in weten, man. Maar dat goed aan mij goed zoeken vrouw. Maar nog wel, want ook. En dan ben ik ook een lukkoe daarvan, waar is je misari, waar is dat, abre, auto naar kamer. Maar dit is mijn misari, zo te. Ja, maar in de maanden is het auto naar kinder, goeie, af naar Berin, Berin. Oké, maar dan vroeg je, want dan ook een brunchje. Dat kwam zeg dat mijn brunchje, maar een brunchje, laat die. Weet je, waar voor werking zit je, als we praat heb je. Maar dan vroeg je dat, dan moet je straat komen. Wees of arm de broko kom of zo. Wil je schade doen maar eens. En eens wanneer je wat gaat zeggen en dan gaat er een foto. Dan wat heb ik om te keren. Breek te maten net. En dan zo vast je maar mee koeien. Zo vallen kan ik best mee. Boe vallen is meer klaar.
0: Ja, dat is meer vallen.
2: Ja, maar ik sta met de kstaan. Wat wil je hier? Ik sta met de kstaan. Wat heb je dan? En mensen kent die leggen. Daar ook af is. Ja, dus mijn abatier, al dat ik moest zeggen, dat pas hij schoof de poel met je ook op staan. Zo dat pas hij barre, ik blaf ding. Dat is papa, ik ga het door zo. Dat is er dan, mevrouw, dat is er al lees. Door je rond zo, want papa is er woning. Maar dat is er ook. Maar dat is er wel, dat is er ook light up in de straat en zo. Oké, dat is er ook. Dat is er ook. Alla jullie. Maar dit is wel mooi, ja, maar dat man, maar ik heb wel een jam. Maar ik heb wel een jam, maar ik heb wel een jam. Maar ik heb wel een jam, maar ik heb wel een jam. Maar ik heb wel een jam, maar ik heb wel een jam. Dan, ik heb een jam, maar ik heb wel een jam. Dan, ik heb wel een jam, maar ik heb wel een jam. Dan, maar ik heb wel een jam.
0: Zo.
2: Je hebt wel een jam, Stefan, dat heb ik wel een jam. Moeilijk buurt, dan. Doe dat dan toe, zo zo dat ik. Look at the good at Patrapu. Dus Amanda de Patrapu, Amanda Kakona, also go below the police. Amanda Amanda Teleki Ugwe, Bakadan, Tatu, Alibaka, Bobaka. You are saved the Wulu Kontekuyo.
0: So
2: I saved the Wulu Kontekuta, the Betel, but look at the ya, maar ze kent er zo heel goed. Als je zo goed bent, maar
0: mooi, Tori, maar mooi. Mooi, mooi.
2: Maar dat goed, mooi, dat goed, ik heb het zo heel goed.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, zo. Ja, in de man, pardon. Ja, zo in de man, ik heb ook niet dat goed, maar missie. Ik moet achter ja man, in Pijmer last day, in Chamago 3 voor 12 door Sego.
0: Klopt.
2: Ik heb een behoefte in Koyraga man,
0: yeah.
2: In Chamago en dat en Adiri.
0: Ja, Adiri.
2: En Michel zo no man, ik heb een behoefte, maar Adiri man.
0: True.
2: Maar mijn grond is maar daar, mijn grond en mijn loop daar, mijn grond en dat is mijn vraag aan dit toe.
0: Mooi.
2: Maar Michel no man.
0: Mooi.
2: Maar goed, dat was mijn verhaal.
0: Mooi verhaal, mooi verhaal.
2: Honden verhaal.
0: Ja, honden verhaal, ja. Ja, eerste confrontatie van mij naar Dagoja heb ik ook al een paar keer verteld. In het tram ik ga naar Dagokon, een vrouwtje aan Dagokon in het tram, dan ik mijn passer naar pas, ik weet niet hoe het eraan toe gaat hier. Dan wil ik ook, dat is niet goed, want Dagokon in het tram, wat is dit nou? Bakapis Fatori, mis, ja vrouw, tak aan wat trouwen, tak, wat gaat, waar gaat je naartoe? Tegen, tak nou, ik breng hem naar de tandarts, dan is Kreki. Mijn obribi, daguja op tandarts. Pas met mijn passer na nooit mis dat ik de dag of dat ik op tandarts. Dus het was voor mij een schok, een shock. Wie daar, welkom, goeiedag.
3: Hey, dag meneer Norman.
0: Dag meneer Lisse.
3: Meneer Norman, ik doe het aan, die heb ik heel leuk gevonden. Ik moest met dat geluid
0: tegen dat goeie schoen. Tegen dat goeie schoen, dat goeie schoen.
3: Nee, maar meneer Norman. In zijn naam over Avondagoba, ik ben spijt penning, ik ben bij een penning,
0: 2,50. Ja, dat goeie wagi.
3: De mij tegen Avondagoba, maar ik moet heel eerlijk zijn, en dat is een baf, ja man, ja. Die man stak de straat over, ja, de slagerij Boerbe. Dan mij gaan naar Boerbe, dan mij gaan Jan en Meti, dan mij gaan naar mij gaan Sribi, onder Oso. Echt waar, meneer Norman. Dan pak ik na, dan mij gaan CAM. Je had een cool huis, dus wat met je meti goed erop in lekkie worden, bij de IT dan mijn jongen werd. Ik ben toen weggegaan, ik kon naar Europa. En na dat ik me brokken, want ik praat over dokter Sofie Redmond, dat Steenbakkerijstraat waar ik woonde. En later is mijn familie gewoond in Verlende Keizerstraat. Dus wat heel pistemig, ik ben gemorgen naar Senang. Dus die mensen hebben mij verteld in mijn fruitie en brieven samenwerken is die adres. Dan ben ik onderweg daar naartoe, want we zijn die avond, weet ik, 7 uur aangekomen. Maar voordat ik van boord ik had dienst, was ik pas 11:30. Dus Keizerstraat ben ik Rudy Ramdani tegengekomen. Maar hij liep naar Keizerstraat voor Sidoro Wanikastraat. Dan mag ik mijn etakje. Dus mag ik mijn etakje. Dus nou, later, maar ik denk dat Johan daar woont. Ik zeg, ja, dat heb ik geweten. Dus wie Abrawanica staat, kunnen ook zo eraf in huis maken. Dus na mijn nacht naar Afinsre was het tijd ongeveer over 12 al, meneer Norman. Ik zei, wat bijzien dat hij daar. Dus mij schreef ik maar naar zijn lang. Dus over 12 mijn nacht naar Afinsre. Mijn heren Adawu, ik was zo tekeer. Ina Oso zo bij Abinero. Meneer Norman, na later mijn heren voor mij, voor de smaak. Dat boomvaart, maar dus niet meer betaald naar Rudy Ramdani. Dat allemaal we gaan zo te keren bij Ina Oso. We hebben ons gewoon aan, meneer Norman, we zijn geliefd en dan kan ik voor jou niet bang.
0: Zo.
3: Ja, ja, Nero. Dus alles aan die, echt waar, meneer Norman. Dus mij vertel me van, maar we gaan dus mee keren, maar bij onze oude krant, die doe je dan van de West, of in Nakadago, Saib Sanga Dago, die is waar. Ja, en de salis maar begin vrede bakken. Nou, die was maar één nacht na feestelen, want die nou een bel. Als ze dan, dan is alsof je bij wil, meneer Norman, bij een bel. Bij mij, ik ben klop. Dus dan ben ik na feestelen, alles maar bijna. Er is maar ziet dat na mij ik kom. En later hebben ze dat verhaal verteld over dat dag ook. Dus honden, meneer Norman. Als je de trouwe voeding,
0: ja.
3: Zijn ze trouw naar jou toe.
0: Zo is dat.
3: En meneer Norman, sta je mij toe, een mevrouw had wat namelijk gezegd voor dit verhaal van u, hè?
0: Ja.
3: Over goed zorgen voor moeders in huis en al die dingen. Ja?
0: Ja, gaat u gaan hoor, gaat u gaan. Ik wil luisteren.
3: Mag ik wat aan toevoegen?
0: Zeer zeker.
3: Niet alleen maar het eten, maar als je met je moeder of je oma naar het ziekenhuis gaat, kleed haar goed. Dat wil ik ook zeggen. En ik groet u, meneer Norman.
0: Dank u voor uw bijdrage hoor.
3: Nee, je moet wat voor me doen.
0: En dat is?
3: Ik
0: wil je ervan een dagje krijgen. Oké. Dadelijk heb ik dat gevoel. Kom, maar ik heb
3: oké.
0: Dank u wel hoor. Dag. Wie heeft hier gewacht? Wie bent u?
4: Ja, met Jan.
0: Jan.
4: Mijn naam is Lobart Alkutori.
0: Ja.
4: Omdat ik binnen 12 jaar nog ben geswing. Met de Wageningen, dat was maar. Net volgens mij. Want dat goed werpen, dat een tjane de pepjes komt voor dat pepa zwembad de. Of een kanaal op een zwembad. Dan te kouwen tjagwa of zo. Allerlei staat dat goed dat werpen. Wang nomo. Maar zijn een keer, zodra is je want dat goed werpen. Je moest lukkubung. Dan zo even naar lukkubung aan jama dat
0: goed.
4: Oh. Dat is mabedo. Dat te kadagu, dat je poten en was. Sudosu, dai poteta pa clear a cast, talente amo stringi, dai me hai poten jamma. Dai sim de forsechtig nanga te oan, da guerpe.
0: Oh ja.
4: Ja, da erfaring na tu abi. Ma da gu da ti bewerpe, dri wei si dan diu, mo ta wachening o ta foto, da ube ta perper asra da mi panga mi ma. Ego ser sanna, dan kan er straat woeien, zowel woeien daarbij.
0: Zeer zeker.
4: Dan zie ik je rommant in de begwe. Maar dat ik begon mee, maar dat mijn mappel, dat ik bij wakker is los. Dan toen ik bij probeer, kon van mijn paan. Dan mijn makara dat ik, want mijn paan ook wel op dat ik. Maar ik zie, ze zei dat hij. Dat ik ben de heren meester naar na zo.
0: Zo.
4: Die redden mijn ouders.
0: Zo.
4: Dus dat is goed, trouwjaar.
0: Ja, zeker, zeker. Abu Jan, dankjewel, jouw mooie bijdrage is toe.
4: Oké.
0: Ja, oké, okay. U bent erin. Wie bent u? Welkom, we hebben het over trouwe honden. Welkom in de uitzending voor degenen die geen Surinaams verstaan. Hè? Dus die moeten even wennen. Maar het is Dagutori. Wie bent u daar? Welkom, goeiedag.
5: Hallo, Norman.
0: Ja, wie daar? Suma.
5: Arkasting.
0: Ja.
5: Paulus Dagu, Henkie.
0: Is dat Henkie, ja. Ja. Ik ben alweer twang.
5: Ik ben alweer twang bij Karel, weet je. En weet je, ik weet niet of je maar groot op de straat. Maar weet je, de lukken alle de bigikel die wel die bedraven. Dan maak ik allemaal die rift de bigikel. Dat is zo'n ding, de Dagu op face. De trauma Dagu de birti op face. En als je weet je kan de wawiki langa, dat is maar die dende birti, en kotegu taki, weet je funu, ade taprupani, wat zei ik heb sa, dat de umadagu de drape, weet je drape tu, dat is saprupani, baka watumu, de jua lopje wet dagu drape. Toch, na maniri dat weet je bij abi, dus amaluku alade ma prima grog. En amate kamaniri put them up prima grom. So someone taki wantagu el luku al libisma and a my kupi rakadra. That is that to him a red normal.
0: Grantagi. Yeah, to worry. Tabu era. Ai, dacht, weet je, luisteraars 020-471-4291. Naar aanleiding is zomaar spontaan ontstaan vanwege het feit dat ze op zoek zijn naar een jongeman in Suriname. Hoe heet hij weer? Leisner. En een delegatie, honden, onder begeleiding natuurlijk. Die hebben ze naar Suriname gestuurd om te gaan helpen zoeken. De familie heeft gevraagd. En die misdaadverslaggever, hoe heet die, John van de Heuvel, die is zich ook met de zaak gaan bemoeien. De familie heeft geïnvesteerd omdat ze hun geliefde terug willen vinden, hè, levend of dood, desnoods. Maar ze willen iets meer zekerheid hebben. Dus daarom, en het verhaal is spannend, want je vraagt je af, maar wacht even, die honden helemaal uit Europa, moeten ze niet gaan wennen aan de situatie daar? Gaan ze niet ook verkeerde dingen gaan ruiken? Stel je voor dat de meet naar een. Even denk ik kletsen naar Boussi, bijvoorbeeld. Naar een batiri. Of.
6: Slangen.
0: Andere zaken, ja. Ze moeten wennen aan de situatie. Hè? Ze zijn Hollandse honden. In de tropen nu, plotseling. Tang! Maskita. Alles wat zand. Ik weet het niet, maar zo passen ze aan, volgens mij, aan de situatie. Heb je eens wat gehad, Evita?
6: Ik ben opgegroeid met dogs.
0: Oh, ja. Vertel.
6: Ja, en ik foster ook dogs.
0: Oh ja. Ja, ja, je hebt het verteld een
6: alleen
0: keer.
6: Grote honden, ja, ja, ja.
0: Alleen grote honden?
6: Ja, ja, ja. Ja, alles dus wat beweegt wanneer het blaft is geen hond. En als dus ik het over een hek kan schoppen is het ook geen hond.
0: Zo. Dus mensen die op vakantie gaan, die laten hun hond voor je achter en dan begeleid je de zaak verder.
6: Nee, ik heb een fokker, van ik hoor zo, dat als mensen die hond niet meer willen, ze mogen niet naar het dierenasiel, ze moeten terug naar hem. Die belofte moeten ze maken.
0: Oh.
6: En dan gaat hij een nieuw huis voor ze zoeken. En soms heeft hij het zo druk met honden, want hij heeft ook nestjes en zo, dan belt hij mensen om te kijken, van, kun je deze eventjes voor me fosteren, zodat ik het nieuw gezin heb gevonden. Ja.
0: En dat doe je?
6: Ik heb het een paar keer gedaan, ja.
0: Zo, leuk hoor. Ja. Maar, die is weg, die beller is weg, maar dan kunt u terugbellen. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Wie bent u? Welkom. U kunt ook ander nieuws brengen, hè, luisteraars. Ja. Misschien is het breaking news. Komt u maar in. Welkom.
7: Ja, je spreekt met Elfriede. Nee, ik moet ook even kort iets over een hond vertellen voor het registratorie.
0: Graag.
7: Ook, want we hebben ook honden gehad. Dus ja, het zijn trouwe beesten. En inderdaad, de ube de nasserenang, de adago, is mijn mabe kong, de adago be guatapuku, de begin lonka terug naar uno. Vanaf de hoek weer terug naar huis. Secretaire, dan ben je lang mogen, want dan ben je vreemd, doelen naar jouw poputu. Dus dan renden we gewoon lekker naar binnen en deden we alsof we nog doen niks. Maar dan mijn mabe sabasani, want dat daar ook samen ben moest doen, dat mijn mabe pritoetje. Dan kregen we een paar klappen, ja, ja, ja, ja, ja. En ik heb hier ook een hond gehad, meneer Norman. En, ja, 3 maanden was hij een Rottweiler. Hogan Ube Karadago. Hogan.
0: Hogan.
7: En, ja, ik heb hem tot, even kijken hoor, bijna 2 jaar gehad. Maar weet je wat, het is meneer Norman, zijn baby is daar aan het doen in Osoja. Maar dan moet je opstaan om de hond op weg te brengen, buiten te brengen.
0: Ja.
7: Dat is ons dan niet, maar dan is Oppo, bij Oppo, die ex is overleden nu. God neem het zijn ziel. Op mijn zoon die naar school moest. Dus geen ogenblik was een heel discussie, toen hadden we het ingeduld. En later hebben we gezegd, weet je wat, die hond wordt steeds groter in Charadagogo en liefst naar Dorozee. En toen hebben we afgesproken en hebben we hem na, inderdaad, hij was ongeveer 1 jaar, 1,5, en Ucharing was Ranang. Wat weet je, meneer Norman, je hebt veel werk. Je moet wassen, dat goed, je moet kijken. Ja. Also, elke keer een hond, als je binnen hebt, heb je heel veel werk. Dus ik ben toen na 3 jaar naar Suriname teruggegaan. Ik had niet willen geloven dat ik me herken niet.
0: Zo.
7: Secretaire, blaf, Jimmy, blaf, blaf. Ja, niemand kwam het huis binnen daar in de regel, maar ik kon naar binnen. Ja, ja, ja, dus zo zie je dat een hond een trouwe beest is. En ja. Die kwikking en sabie, dus dat. En laatst heb ik het meegemaakt, ongelooflijk, meneer Norman, in Suriname. Dat is in juni gebeurd. Een collega van ons, hele goede collega, hij kwam altijd bij ons met de hond, hè. De adagu is dong, het is atrapu, wacht die a collega. Als die a collega, ik weet, hij wakker bakker in a collega, we het naar Osso. Daar is die meneer ziek geweest, hij is juni ook overleden. Hadden ik een ziel. Je gaat niet willen geloven, meneer Norman. Die hond heeft 2 weken lang niet gegeten. De adagudede. Zo'n trouwe beest was
0: het.
7: Ja, die hond is overleden. Mensen die weten, dat is. Ik kan zo de familienaam noemen, die mensen kunnen het beamen.
0: Mm.
7: Ja, adagudede, daar heb ik een toekie. Want toen. Ik ben toevallig naar die begrafenis. Die lijk kwam thuis, die hond zat en keek heel zielig. Ik adagudede 4 tak. Iets is niet goed. Dus. Dus een hond is echt een trouwbeest. Dus het is toch prettig dat ik dat Dagutori. En nog wat, meneer Norman, want dat heb ik hier gevolgd op het nieuws. Dat was toevallig hier op Dagutori. Gisteren of eergisteren hadden ze het erover. Een hond in Nederland kost tussen de 20.000 en 25.000. If you want to Alasan Yadagu. Ik schrok.
0: Wauw.
7: Ja, ja, ja. Het was, je kan terugkijken. Het was een, bij een SBS6. Bij die 3 heren of die 4 heren. Die altijd zitten en over honden hebben, want die mannen hebben ook honden. En toevallig vertelden ze het verhaal. dat het zo duur is geworden. Dus ook als je naar de hondenarts gaat, hè. Dus die mensen moeten rekening houden tegen Dagoe, dat het niet zo makkelijk is. Dus dat was mijn nieuws.
0: Dank u wel, hoor, voor uw mooie bijdrage. Ja, dank je. Dag. Ja, Evita, hoor je dat?
6: Ik
0: is het zo kosteloos?
6: In Nederland sowieso, ja. Want je hebt hondenbelasting, de dierenarts is niet goedkoop. Je hebt ook de verzekeringen die je kunt afsluiten. En afhankelijk van de grootte of ras van het beest, kost die meer.
0: Ja, daar hebben we het ook over voeding ook nog.
6: Ja, maar dat maakt ook uit. En des te goedkoper of slechter je voeding, des te meer klachten die honden zullen krijgen. Dus uiteindelijk ben je duurder uit als je dat gaat doen. Maar goed, ja, het is zeker een belangrijke keuze om te maken. Mensen denken er vaak te makkelijk over. En vooral met dit weer ook. Ja, je wil niet altijd naar buiten.
0: Nee,
6: en je
0: maar moet, hij moet, hè? Moet.
6: Oh, en mensen moet. Die kiezen er dan bijvoorbeeld voor om de beest in de tuin te laten.
0: Ja.
6: Dat is niet goed voor het beest. Hij moet elke dag een andere route kunnen lopen, zeg maar. Dat is goed voor een hersenontwikkeling. Daarom ruiken ze ook overal aan en zo. En je moet minimaal een half uur kunnen lopen.
0: Cool.
6: En wij deden dat 6 keren per dag.
0: 6 keren per dag?
6: Ja. Wow. We deden 3 van een half uur en 3 van een uur. Minimaal.
0: Zo.
6: Ja.
0: Oké. Lang niet gezien, lang niet gesproken. Waarmee ben je bezig? Vertel ons.
6: Oké. Nou, waar ik letterlijk nu mee bezig ben, is aan het uitzoeken hoe en wanneer ik de aangifte ga doen tegen de Belastingdienst en een paar andere organisaties van de regering. In verband met de kinderopvangtoeslagaffaire, zoals mensen dat kennen. Oftewel quota, oftewel terrorisme, zoals ik het noem. Ja, want dat heb ik nog niet gedaan.
0: Nog geen aangifte
6: gedaan? Ik heb nog geen aangifte gedaan. En ik vraag me af waarom ik dat nog niet heb gedaan.
0: Ja.
6: Maar ik ga dat dus nog wel doen. Zodat ik ook een civiele zaak kan starten. Ik ben bijna klaar met mijn traject bij Stichting Gelijkwaardig Herstel. Dat is die van Laurentien.
0: Mm-hmm.
6: Dus ik ben nog bezig met mijn luisteren en schrijver en zo. En aan de hand daarvan ga ik terug naar gemeente Almere. Want ze deden moeilijk met de dingen die ik opgaf. Dat ik zeg dat is wat ik nodig heb. Kreeg ik commentaar terug, ja, je mag blij zijn als je iets gaat krijgen. De gemeente gaat bepalen wat je gaat krijgen, hoe je het gaat krijgen.
0: Als je
6: wat gaat krijgen. En ga geen, wat zei ze? Ga geen wasmachine aanvragen zomaar, want je gaat het niet zomaar krijgen. En een droger krijg je pas als je huis te klein is. Als zij dat te klein vinden. Ik denk, wat is dit? Dus eerst wordt mij verteld, ga voor jezelf uitzoeken wat je nodig hebt. Wat je nodig denkt te hebben om te herstellen. Dan zegt ze ook nog, schrijf het desnoods op. Dat heb ik gedaan. En dan krijg ik daarna dit. En het gaan ze schuilen achter het mom van, nee, de gemeente die het zegt dat wij dat moeten doen. De gemeente wil dat je eerst offertes of facturen levert. En dan moet het van minimaal 2 verschillende wasmachines bijvoorbeeld zijn.
0: Hmm.
6: En dan gaan zij beslissen als je het krijgt en welke je dan gaat krijgen.
0: Zo.
6: Maar ze hebben miljoenen gekregen voor
0: ons. Ja, klopt. En je bent ermee bezig al een tijdje.
6: Ik ben er al een tijdje mee bezig, ja. Het is dodelijk
0: vermoeiend. En je geeft niet op?
6: Nou, ik zag vanmorgen ook weer in het nieuws, of was het gisteravond, ik ben zo moe. Ik heb het al een paar keer opgegeven, Norman, om heel eerlijk te zijn. Dan moet ik het weer oppakken. Ik heb of gisteravond laat of vanmorgen in het nieuws gezien dat ze weer dingen hebben ingeperkt voor ons. Dus die advocaatkosten grotendeels worden niet eens meer vergoed. En datgene wat vergoed wordt, die advocaten worden ook meer ingeperkt. Dus het wordt ons nog moeilijker gemaakt.
0: Wow.
6: Om een fractie terug te krijgen van wat ze hebben gestolen. Minder dan een derde is bewezen al. Krijgen we.
0: Lastige zaak, maar je bijt door. Ja, u bent in de uitzending. Wees welkom. Wie bent u?
8: Ja, goedemiddag met Loes.
0: Dag Loes.
8: Ik dacht juist dat men eigenlijk Belastingdienst zou confronteren met hetgeen wat ze gedaan hebben met de gedupeerden.
6: Nee.
8: Maar niet alle mensen willen de naam van de gedupeerden horen. Evita, weet je hoe mijn hond heet?
6: Nee.
8: Fikje, luister even. Straks naar Norman toe. niet met vuile pootjes binnenkomen hoor. Niet om lekkers vragen, dat is niet beleefd. Wachten moet ons fikje, tot hij jou wat geeft. Wachten moet ons fikje, tot hij jou wat geeft. Ik groet jullie, dat gaat
0: het.
6: Leuk.
0: Echt een doortje.
6: Dankjewel, fikje mevrouw dus. Loes.
0: Fikje. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Maatluisteraar. We zijn bezig met het programma Participatie. Participatie, je mag meedoen. Mm-hmm. U kunt komen met nieuws, informatie. U kunt een vraag stellen. Zoeken naar een oplossing voor misschien een probleem of een geval. Mm-hmm. Dat kan. 020-471-4291. U mag ons ook aan het lachen brengen. Hoor. Als u zegt van luister, ik heb een topic, een onderwerp. Kan ook. Maar u mag ook de serieuze kant op gaan. Nieuws, breaking news. Daar wachten we ook op. Alles kan.
6: Ja, alles wel. nou, als ik dan toch mag zeggen, want ik krijg het nog steeds heel vaak terug dat mensen denken dat alles is opgelost van de Belastingdienst. Nee, we leven het nog steeds. Ik kan nog steeds geen lening krijgen, bijvoorbeeld. Omdat ik ook op die andere lijst heb gestaan, zomaar. Ze kunnen dat niet terugdraaien, zeggen ze. Ja, wij hebben onze lijst al verwijderd, maar wij kunnen er niets aan doen als andere organisaties de oude lijst nog hanteren. Dat is hun excuus. Ik leg mensen uit, de kinderopvangtoeslag is alsof een dief, toch? Hij komt bij je thuis. Hij mishandelt je. Hij, jarenlang, hè? Hij berooft je. Je plaagt. Niemand gelooft je.
0: Hmm.
6: Het gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Nu wordt die dief betrapt. Maar hij mag onderzoek doen naar zichzelf. Hij mag zijn eigen straf bepalen.
0: Oh.
6: En, belangrijker nog, hij mag bepalen over jouw herstel. Dat is waar wij in zitten. Ik was voor de duidelijkheid.
0: Ja, dat is niet gemakkelijk.
6: Nee.
0: Dat je niet oppast.
6: Dus wij, de slachtoffers, moeten letterlijk over allerlei horders springen.
0: Mm-hmm.
6: Continu onze trauma's weer herbeleven. Om een fractie te krijgen van wat ze ons hebben aangedaan.
0: Mm.
6: Ja, dat is het.
0: Zo, luisteraars, misschien bent u ook slachtoffer. Of u zegt van nee hoor, ik heb het opgelost en ik ben blij. Ik zit nu...
6: In het buitenland,
0: of ik doe andere dingen nu, want je hoort ook geluiden hier op dezelfde zender, of hier bij Mart.
6: Mm.
0: We hebben een programma op de zondag, 2 wekelijks, ontdek je plekje. En dan hoor je mensen die natuurlijk ook bedroefd en driftig zijn en strijdvaardig. Maar je hoort ook succesverhalen die zeggen van, ja, ik heb het voor elkaar hoor. Ze hebben een schadevergoeding betaald, schadevergoeding. En ik ben blij, ik heb het geaccepteerd.
6: Mm-hmm. Ja, nou, ik ben
0: ik
6: blij
0: heb het een
6: voor
0: plek gegeven.
6: Ja, ik ben nog niet daar. Mijn traject loopt nog. Dus ik kan daar nog niet over meepraten. En jij weet dat al. Ik blijf sowieso niet hangen in negativiteit. Dus ik kijk altijd wel vooruit.
0: Hmm.
6: Maar de dag dat ik ga zeggen, ik ben blij met wat ik heb gekregen. Ik denk niet dat die dag gaat komen.
0: Hmm.
6: Maar ik ben een van die mensen die precies weet hoe dit werkt. Dus nee, ik ga niet met de bare minimum van, je krijgt minder dan een derde van wat we hebben gestolen terug. Hmm. En dan moet ik een gat in de lucht. Nee, dat ga ik niet doen, Norman. Echt niet.
0: Okay.
6: Ik ga niet minimaliseren wat ze hebben gedaan. Dat ga ik nooit doen. Ga ik verder met mijn leven? Ik heb geen keus. Ik weet ook niet hoe die mensen het hebben volgehouden die hun schulden niet betaalden. Want ik heb bijvoorbeeld te horen gekregen, net zoals al die anderen, die hun schulden wisten te betalen. Oh, je hebt het al betaald? Nou, dan hoeven wij daar ook niks meer in te betekenen. Dat krijg jij niet meer.
0: Wow.
6: Want het is al betaald. Maar wacht even, jullie hebben het veroorzaakt. Ja, maar je hebt het al betaald, dus je krijgt het niet. Dat zijn die dingen. Nee, ik ga nooit zeggen. Ja, ik ben blij. Nee hoor.
0: Een breed hoor.
6: Ja.
0: Ja.
6: Ja.
0: Maar goed, sommige mensen die geven de strijd op. En die...
6: Heel veel hebben de strijd opgegeven en hebben 5.000 of 10.000 euro geaccepteerd. Ik heb hem ook aangeboden gekregen.
0: Hmm.
6: Omdat ze er gewoon van af wilden zijn. Een heleboel hebben zich niet aangemeld, Norman.
0: Oh, dat ook nog.
6: Vooral de gevluchte mensen.
0: Ja, niet aangemeld.
6: Niet is aangemeld.
0: Zeggen van nou, laat maar gaan hoor.
6: Nee, een jeugdvriendin van mij, die is gevlucht naar het buitenland met haar twee kinderen. Ze werkt nog steeds voor het Rijk. Net zoals ik werkte ze ook voor justitie. Ze werkt nog steeds voor justitie. Zijn twee kinderen, kun je nagaan wat de schade daarvan is. Zij heeft zich niet aangemeld en ze zegt tegen me, ja, maar het is toch nep, Evita, het is toch niks. Ze gaan toch niks doen. Zij was al die tijd in het buitenland en ze kreeg weinig tot niks te horen hierover. En ze geloofde dus niet dat ze een deel van haar geld terug kon krijgen. Dus ze heeft zich nooit aangemeld. Er is wel een wet die ons beschermt hiertegen. Als jij een goede onderbouwde reden hebt dat jij een deadline niet hebt kunnen redden, dan kan je beroepen op die wet. Want dan zijn ze verplicht om te gaan herbeoordelen. En alle quota-slachtoffers hebben een goede reden, is wat ik de mensen wil zeggen. Want volledig opgebrand zijn door deze ervaring. Het heeft jarenlang geduurd. En dan gaan ze ons ook nog een deadline opleggen, Norman. Dat wij mogen zeggen, jullie hebben dit gedaan, wij zijn slecht. Is toch te ziek voor woorden? Maar goed, dat, Evita, ze moeten er een datum, een einddatum aanknopen. Ik zeg, ze zouden het makkelijker kunnen doen. Ze weten precies wat ze hebben gestolen, want ik accepteer dat ze dat antwoorden niet. Ze weten precies wat ze hebben gestolen, van wie, wanneer, hoeveel. Dus ze weten ook precies wat ze moeten betalen, maar ze doen het niet. Ze dagen je uit, ze gaan kijken hoe vol je het houdt en zo. Ja.
0: Oh, maar ondanks alle ellende zie ik toch Evita schijnen, hoor. Je komt net ergens vandaan volgens mij, want je ziet er bruiner uit dan ik je ken.
6: Nee, of heb je jezelf gesminkt? Ik ben nog steeds een beetje gekleurd van Sint Maarten, van mijn verjaardag.
0: Ah, in mijn, kijk, ja. Vertel Sint Maarten. Wat was er daar te doen?
6: Ik weigerde mijn 50ste verjaardag te vieren in Nederland. Zeker niet. Even maar met dit soort dingen. Ik weigerde 50 te worden in Nederland. Dus ik ben naar Sint Maarten gegaan. Ik ben op het strand gaan liggen. Ik heb mijn verjaardag gevierd.
0: Ontspannen, lekker gegeten, gedronken. Ja. Mensen om je heen.
6: Er zijn een paar mensen gekomen naar onze Airbnb gezellig. Dus ik heb ook nieuwe mensen daar leren kennen. Dat is wat ik heb gedaan op mijn 50ste verjaardag.
0: Mooi, Tori. Goed. Volgens mij ben je er jonger uit, hè? Dat zei die meneer ook hier in de studio.
6: Ja, dat is echt wel zwart.
0: Wat, hoe heet die Tyron? Die zag je en dan zegt van, nou, je ziet er niet uit als een 50-jarige. Je hebt een facelift gedaan, zegt hij volgens mij.
6: Nou, ik heb er eentje gevraagd, maar die arts lachte me uit.
0: Oh.
6: Hij zei, kom over 20 jaar terug.
0: Ja, nee.
6: Nee, die krijg ik niet. Maar nee, ik ben goed zwart, Norman.
0: Hoezo?
6: Ja.
0: Mooi, black don't crack, zeggen
6: black
0: ze
6: dan. Black
0: don't
6: crack.
0: Oh, true.
6: We lijken allemaal niet op onze
0: leeftijd. Dan true. Oké, dan ga ik het hierbij laten. Luisteraars, we zijn bijna aan het einde gekomen. Tenzij er nog iets...
6: Vier minuten zelfs.
0: Ja, in 3 minuten kunnen we nog veel vertellen.
6: Ja.
0: Is er wat gebeurd waarvan ik zeg van snel tussendoor, maak ik het bekend, ik geef het door. Er is iets gevonden, of wat dan ook, ik weet het niet. U heeft een staatslot. Een staatslot gewonnen. Een staatslot. Dan wil je dat ook toe graag. Maar komt u in als u nog snel iets wil zeggen. Zo niet, gaan we de deur sluiten.
6: Ja, en mensen weten dat er, hopelijk weten ze dat er heel veel gratis festivals nog zijn. Ook dit weekend.
0: Vertel.
6: Vondelpark heb je dit weekend festivals. Zaterdag en zondag. Volgens mij zaterdag Summer Breeze.
0: Mm-hmm.
6: En zondag Jordaan Festival. Dus ga een kijkje nemen. Alles is goed als het maar gratis is. In Almere is er zaterdag ook een gratis festival. En daar gaat Evita optreden. Dus daar zal ik zijn. Want ik ga het optreden bekijken. Evita en Friends gaat... Ja, daar is nog Evita.
0: Welke Evita? Deze
6: Jonathan.
0: Die ken ik, ja.
6: Ja, die gaat Evita daar optreden.
0: Ja, ja.
6: Dus daar ga ik zijn. Ik ga naar het Vondelpark. En van het Vondelpark ga ik naar Esplanade in Almere.
0: Mooi.
6: Maar er zijn overal nog steeds. Dus ik nodig mensen uit. Ga gewoon kijken, want het is nog steeds leuk om dat te doen. Het hoeft je weinig te kosten, misschien alleen wat tijd.
0: Ja, volgens mij heb ik ook een uitnodiging om in Ilie Almere te zijn.
6: Zie je, het is leuk hoor.
0: Ja, de zesde volgens mij, een radiostation.
6: Ah.
0: Die viert daar jaarlijkse barbecue.
6: Omroep Almere?
0: Omroep Almere,
6: ook.
0: Ja, ken je die?
6: Ik ga ook. Ik heb me aangemeld. Gezellig. Okay.
0: Cor heeft me
6: uitgenodigd.
0: Ja, dat ben ik ook weer, man. Ja, heel goed.
6: Ja.
0: We hebben samengewerkt een paar keer.
6: Ja.
0: We gingen vroeger op de zaterdag richting Almere.
6: Oh, wat leuk.
0: Om programma's te maken bij Omroep Almere. Ja,
6: ja, hele leuke mensen zijn.
0: Ja. Ja. Heel goed. Dan Naomi Dappe.
6: Gezellig.
0: Luisteraars, ik groet u. Bedankt voor uw bijdrage. En let goed op uw hond.
6: Ja.
0: Ja. Mooi als u eentje hebt. En ja, let goed op uzelf ook.
6: Dag.
0: Dag. Inderdaad. Taboe. Odi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk op het Kaapverdi-eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers, ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De radicaal rechtse Alternatieven voor Deutschland is bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met ruim 44% van de stemmen veruit de grootste partij geworden. De Groenen, Die Linke en de SPD reageren geschokt op de uitslag. Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de deelstaat. De Groenen haalden met zo'n 9% wel hun beste resultaat ooit in Sachsen-Anhalt. De drie partijen krijgen ieder tussen de 8 en 8,5% van de stemmen, maar ze sluiten een regeringscoalitie met de AfD opnieuw uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant.

met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Het is zondag 6 september. Nederland, van harte goedenavond en welkom in de nieuwe aflevering van Love Songs en Candlelight. Dit is Radio Maarten live vanuit Amsterdam Zuidoost op de 107.9 FM. En voor de digitale verslaafden, radiomaart.nl. Van het zuiden naar het westen, van noord naar oost. De Republiek Suriname. The United States of America. The United Kingdom. Wherever you are, good evening. Van harte welkom in een nieuwe aflevering van Love Songs and the Candlelight. Titel van dit programma onderdeel. Dames en heren van Facebook en mijn Facebook vrienden, ook van harte goedenavond en welkom. Dames en heren live op TikTok, ook van harte goedenavond.

0: in het bijzonder. Especially for Christina, Sandrea, and don't forget the one and only Slowly Goddess.
1: Music for lovers.
0: Here we go, dames en heren van harte goedenavond en welkom in een nieuwe aflevering van Love Songs and Candlelight elke zondagavond tot aan de klok van 12 uur. Just be my girl and stay with me till in the midnight hours. Oh, just sunshine. Overigens.

Het Feel So Good by Shining Star. Morgen genieten wij van de nazomerse dagen. En dat heel toepasselijk in Love Zones en Candlelight. My Shining Star. En ik zei het ook al, morgen genieten wij van de zomerse dagen in Nederland. Wat voor weer wordt het allemaal morgen? Blijf gezellig tot een klok van 12 uur. Het weer voor morgen in Nederland. Morgenochtend is het zeg maar vrij zonnige periode. Blijft het vrijwel overal droog. De wind komt uit het zuiden en zwak tot matig. De middagtemperatuur voor morgen in Nederland 24 tot 29 graden. Kunnen we allemaal genieten van de nazomerse dagen. Here we go with beautiful music. Oh, I like that. You know something? I'm gonna sex you up till in the midnight hours. Na de klok van 10 uur zou ik graag willen gaan praten over erotiek. Het bedrijven van de seksualiteit. Zijn er mannen en vrouwen die daar durven te praten? Dat kan natuurlijk allemaal hier bij Radio Mart. I like it. Oh, it feels so good tonight. You know, give me that feeling. Just take off your clothes. Till in the midnight hours. I'm your soulmate here by Radio Mart.

You know something? Let's make love tonight. De ingrediënten, oftewel de programmering tot de klok van 12 uur vannacht hier op de 107.9 FM.

die zou toch Spaans brul van krijgen. Want morgen genieten we natuurlijk allemaal van de nazomerse dagen hier in Nederland. Voor degenen die later hebben ingeschakeld, dit is live vanuit Amsterdam, Radio Mart. Op de 107.9 en natuurlijk voor de digitale verslaafden, radiomart.nl. Hoe kan het ook anders? Blijf tot aan de klok van 12 uur. Die zou toch gek zijn om mij in de steek te laten. Kreeg ik dus vannacht een telefoontje, maar goed, dat ga ik zo meteen dan wel gaan vertellen in de uitzending. Graag zou ik met jullie allemaal vanavond in Love Songs en de Candlelight willen gaan praten. Wel te verstaan na de klok van 10 over erotiek. Het zou vanavond na de klok van 10 zou dat een heel leuk programma worden. Jammer genoeg is dat verziekt door een persoon in kwestie. Ach, laat maar lekker gaan. Want daar zitten jullie natuurlijk ongetwijfeld niet op te wachten. Tot aan de klok van 12 uur, zoals jullie allemaal van mij gewend zijn. Heerlijke ballads, R&B en deep cover soul. Denkt u, na de klok van 10 uur, dan wil ik gaan praten over het bedrijven van de liefde. Oftewel, de kunst van het bedrijven van de liefde. Het is elke zondagavond One Man Show. Ik zou dat graag vanavond willen doen met een persoon in kwestie. Goed, in ieder geval, daar gaan we nou niet erover hebben. En misschien is de persoon dan wel live. Dat zou ik dus totaal dus niet weten. Ik zal zo meteen gaan af en toe wel stiekem gaan kijken als de persoon in kwestie live is. Zo niet. Ik vergeet natuurlijk mijn trouwe fans op TikTok. Mr. Punter, good evening, how are you? En hopelijk zit hij te luisteren. Want op TikTok zitten vele momenteel te luisteren naar Love Songs en Candlelight. Tot aan de klok van 12 uur elke zondagavond. En mijn belofte staat natuurlijk vast. De zondagavond wordt nooit meer zo alleen. En hoe kan ik het natuurlijk gaan vergeten? De Rotterdammers, de stad waar ik groot ben gebracht, waar ik ben opgegroeid. En last but not least, onze zeer gewaardeerde collega van Radio Mart. De man die ervoor zorgt dat de techniek hier altijd 100% blijft draaien. Mr. Etienne. Etienne, good evening. En die kreeg ik een WhatsApp bericht van Etienne. Benito, van harte goedenavond. Hoe gaat het mee? Nou, met mij gaat alles goed, Etienne. En hou natuurlijk, oftewel let op jouw gezondheid. Want ook jouw gezondheid, Etienne, is uiteraard ook een kostbaar bezit. Ik zei het al, wenst u namelijk te praten na de klok van 10 uur over erotiek. Het bedrijven van de liefde, oftewel seks, dat moet natuurlijk ook kunnen. Want het is een taboe onder de Surinaamse gemeenschap. Men wil er nooit over praten. Niet op de radio, niet in de media. Nou, ik wil dat vanavond dan toch met jullie gaan proberen te gaan verbreken. En dat kan natuurlijk ook hier live in de studio. 020-4714-291. Ik herhaal, 020-4714-291. En mijn speciale vriendinnen op TikTok, Christina, Sandrea. En natuurlijk niet te vergeten, Bigorris, ook van harte goedenavond en welkom. Blijven jullie gezellig tot aan de klok van 12 uur. Zometeen ga ik dan stiekem even kijken als deze dames actief zijn op TikTok. Mij werd dus beloofd van Benito, ik ga ervoor zitten vanavond. Ik ga dus ook gezellig luisteren. En ik één ding beloof ik dus, jullie mogen qua erotiek, en dat meen ik dus ook echt, qua erotiek en het bedrijven van de liefde, oftewel seks, jullie mogen dus geen vragen stellen aan ondergetekende. Het is namelijk ter strengste verboden. Artikel 69 van de wet van Benito. Jullie mogen erover gaan praten live in de uitzending. Want ik wil toch wel gaan weten van hoe gaat het nou onder de Surinaamse gemeenschap? Wat is namelijk de kunst van het bedrijven van de liefde op het gebied van seksualiteit? Dat zou ik dus toch willen weten. Wees niet verlegen. Je mag erover gaan praten op 020-4714-291. Na de klok van 10 liggen alle kinderen te slapen. Althans, dat denken wij dus allemaal. Wees totaal dus niet verlegen. En jullie mogen dus geen vragen aan mij gaan stellen. Denk erom. Nee, is een grap. Jullie mogen mij natuurlijk ook vragen gaan stellen. Voor degenen die later hebben ingeschakeld, blijf gezellig tot aan de klok van 12 uur. Elke zondagavond Love Songs en Candlelight. Dit wordt namelijk een wekelijkse verslaving. Een prachtige mooie ballad. Oh, I feel so good, ladies. You know something. Ooh, just come closer to me. I like it. Ooh. Ooh. You and I. We're gonna make a beautiful time. Give me your word. Na de klok van 10 uur. I'll never leave.
dan praat ik graag met jullie over erotiek en seks. Ook heel toevallig. Love songs en candlelight.

0: I'll be missing you. Ik zal jullie toch elke zondagavond gaan missen. Ik moet er niet aan denken om nooit meer op de zondagavond hier te gaan presenteren. Word 100% gemotiveerd en al. Doe ik dat met liefde en plezier. En zojuist dan zie ik een speciale vriendin van mij. Die is momenteel online op TikTok. Oh my goodness, I'm so glad to see you. From my heart. Bigoris, how are you? I hope everything is doing fine. Goed, en een telefoontje tussendoor. Ik moet heel snel, moest ik natuurlijk even naar het toilet. Want anders had ik dus een natte broek. En jullie begrijpen dat allemaal. Benito is dus ook een mens. Maar wen eraan vast. Alvast eraan te gaan wennen. Dat het elke zondagavond live gebeurt hier in de studio van Radio Maart Amsterdam Zuidoost. Benito doet het live. Dus kijk eens daar gaan. Nou doe ik het dus niet live vanuit mijn slaapkamer op hier of op de tafel. Nee, we houden het ook netjes en bescheiden. Ik doe dat live vanuit de studio. Elke zondagavond dan doe ik het van 9 tot 12. Gaan jullie nou niet denken van, goh, hij heeft ontzettend veel conditie. Hij doet het 3 uren dus lang. 3 uren lang doet hij het. Ik zei het al, durf je vanavond te praten over erotiek? Na de klok van 10 uur, dat kan het natuurlijk ook allemaal. Wees totaal niet verlegen. En natuurlijk slapen de kinderen al. Nou, natuurlijk, dat weet je nou nog net niet zo goed als andere kinderen liggen te slapen. Maar waarom is het onderwerp erotiek en seks onder de Surinaamse gemeenschap een taboe? Hiervoor had ik een telefoontje en die meneer zou namelijk terugbellen. De lijnen staan natuurlijk weer open. 020-471-4291. En dit moet ik dan toch gaan verklappen. Het is een hele leuke, sympathieke meneer op TikTok. En hij belde mij dus 11:50 s'nachts. Hij heet Ricardo. En die belde me dan op en die zegt... Benito, ik heb namelijk een chirurg nodig. Wat is dan het probleem? Vroeg ik me eigen dan af. Benito, ik heb een chirurg nodig. Ja, waarom heeft hij nou eigenlijk een chirurg nodig? Wat denk je nou eigenlijk? Benito, haar gebit is achtergebleven. Dus hij had een chirurg nodig om het gebit, de kunstgebit... zeg maar, van dat ding van hem te verwijderen. Nou, dan heb ik zoiets van ja, dan moet je natuurlijk niet bij de buurvrouw gaan met een kunstgebit. Pak dan gewoon een lekkere jong ding van 24 jaar of zo. Maar ja, dan kan je die Ricardo toch niet wijsmaken. Die zei altijd tegen mij van Benito, je moet het allemaal op een oude fiets leren. Dus hij belde mij om 11:50 s'nachts. En rond die tijdstip, daar ben ik natuurlijk bezig met heerlijke aardbeien en natuurlijk wel slagroom. Hij kan het maar niet laten. Benito, ik heb namelijk een chirurg nodig. Haar kunstgebit is achtergebleven. Nou, inderdaad. Hopelijk heeft ze dus loempjes gegeten of hun Hindustaanse baras of roodjes gegeten. Ik zou dat, wat die allemaal, of wat zij heeft gegeten, I don't know. Mijn naam is Haas. Dus nogmaals, ik wil vanavond met jullie gaan praten. Na de klok van 10 uur op 020-471-4291. Erotiek. Hoe bedrijven wij donkere mensen de seksualiteit? Wees er totaal niet verlegen daarvoor. Of ben je misschien bang of je bent verlegen van... ach, ik durf het niet live in de uitzending te vermelden. Als het nou kan onder andere nationaliteiten, waarom dan niet allemaal onder ons? Dus als het aan mij ligt... dan gaan we erover praten, gezellig babbelen en luisteren. En misschien kunnen wij wat van elkaar leren. Want stel je eens voor, mannen, laten we nou eerlijk zijn. Je komt dus thuis na een hele zware intensieve dag. Je gaat eerst lekker douchen en daarna ga je natuurlijk aan tafel. Want je vriendin of je vrouw of je wederhelft heeft lekker voor je gekookt. En vervolgens heb je lekker gegeten en je gaat lekker op de bank zitten of op je sofa, je lounge, zeg maar. Met een afstandsbediening in je handen. Ga niet naar Ajax kijken, want dan kan je die hele avond vergeten. Maar goed, en dan zit je met een afstandsbediening dan in je handen en dan komt ze plotseling de woonkamer dan binnenlopen met een pikante lingerie. Wauw! Denk je wel eens zelf van, nou, wat is ze allemaal van plan vanavond? Ze heeft een pikante lingerie aan. Is dat misschien een hint? Naar mij toe. Mannen, hoe zou je daarop dan gaan reageren? Het antwoord, dat zou ik graag willen weten. En nog veel meer na de klok van tieren. En onze directieleden van Radio Maart zullen wij heus niet kwalijk nemen. Want het is natuurlijk ook vrijwel normaal om over erotiek te praten. Heel toepasselijk in Love Songs en Candlelight voor degenen die later hebben ingeschakeld. Politieambtenaar, brandweerlieden, het ziekenhuis, personeel, stadstoezicht en veiligheid. Blijf gezellig tot aan de klok van 2 uur vannacht op de 107.9. FM.
1: And now, on the world's greatest station, we proudly present...
0: Dit is Radio Maart op de 107.9 FM, live vanuit Amsterdam. Radio Baby. Ooh, I like it. Leave you all alone. Oh my goodness.

How Do I Live Without Your Love. Uitgebracht door, weten we allemaal, China Easton. Dat was toen ook een prachtige mooie zomerperiode. Toen in de tijd, How Do I Live Without Your Love. Ik zou het niet willen weten om zonder mijn geliefde dan door het leven te gaan. Maar voor de klok van 10 uur wil ik dit gaan vermelden. Eerder op de avond heb ik contact gehad met een bekende presentator op de Nederlandse televisie. Geboren en getogen in de Republiek Suriname. Uit Nederlandse ouders. Hij verstaat en praat de Nederlandse taal perfect. Want samen met hem gaan we alles eraan doen om een persoon te gaan ontmaskeren in Nederland. En een persoon die altijd actief is, zo nu en dan op TikTok. En de persoon gaan wij dan ook ontmaskeren. Hij heeft, ik heb telefonisch contact met hem gehad en die zei dan tegen mij van Benito, we gaan dat in gang zetten. Want Nederland gaat er natuurlijk van opkijken wie allemaal werkzaam is bij de KLM, oftewel de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Wie zijn nou daadwerkelijk de piloten en de stewardessen en noem het maar op. Dat gaat Nederland binnenkort dus dan ook wel weten. Het is inmiddels al in gang gezet en het wordt ook hoog tijd om de persoon in kwestie te gaan ontmaskeren. Wat zal Nederland en de Republiek Suriname daarvan gaan genieten en smullen, met name de media. De Amerikaan zegt, don't fuck around with me. En geloof mij nou maar, ik ga dat gewoon lekker doorzetten. Op TikTok, dames en heren, voor degenen die dat namelijk niet weten, vinden dan ook hevige racistische en discriminerende uitlatingen dan ook voor. Er wordt gespot met mensen van andere culturen, nationaliteiten en noem het maar op. Ook wordt er gespot met alleenstaande moeders. Er wordt met iedereen gespot en dan vraag ik me dan zelf af. Degenen die zich daarmee bezighouden, zijn ze nou eigenlijk wel goed in hun bovenkast? Hebben ze misschien dan hulp dan nodig? Hoewel op TikTok kan je amper wat leren. Er zijn zelden mensen op TikTok waar je wat van kan leren. Het is geen toegevoegde waarde voor niemand. Het is social media. En het is ook zeg maar een soort van ontspanning. Maar als men al zich op TikTok bezighoudt met racistische en discriminerende uitlatingen, terwijl je zelf in de Republiek Suriname bent geboren, dan vraag ik me eigenlijk dan toch af van, moet je jezelf dan niet laten controleren? Goed, terug naar de orde van de muziek. Het is inmiddels 5 minuutjes voor de klok van 10. Rond de klok van 10. Dan ben ik heel even eruit voor het journaal en de commercials. En na de klok van 10 uur ben ik weer live in de woonkamer. Voor degene die later hebben ingeschakeld, je luistert nog steeds naar Radio Maat live vanuit Amsterdam met Love Songs en Candlelight. Titel van dit programma onderdeel elke zondagavond rond de klok van 9 tot de klok van 12 uur. Op de 107.9 FM. Dit is speciaal voor onze zeer gewaardeerde medewerker van Radio Maat. De man die zorgt ervoor dat de techniek hier 100% draaiende is. Eentje, dit is speciaal voor jou.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Halleluja, it's Monday.
5: Fantastisch weer dit.
6: Blijft altijd genieten.
7: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
8: Wat klinkt het zo goed?
9: Lekker.
10: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Rek.
11: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
7: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
12: Red Light Jazz Radio.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van